0: worden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Markt heet.
4: Dit is Markt. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Markt, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radio nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisie Markt.
3: Special big up and shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sint, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de mij zit komt die you. Ja, en dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de Nieuwdravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
3: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. In moeilijke tijden en geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM. Salto Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy van Universele Kerk. En vandaag willen wij nogmaals het goede nieuws tot u brengen. Want wist u dat u die aan het luisteren bent, van waar u ook bent aan het luisteren, van het huis, misschien bent u thuis, ligt u lekker op bed, u bent onderweg naar uw werk, ligt in het ziekenhuis, dat de zegen van God daar tot u kan komen om u te zegenen, te versterken en u te helpen, zodat u hersteld zou kunnen worden. Ja, en daarom gelovende in deze zegen gaan wij ook God vragen voor zijn ondersteuning. Zometeen aan het eind van dit programma, zo'n tegen 7:25, zullen wij bidden en God vragen om u te versterken. Waar heeft u de kracht van God nodig? Waar heeft u deze herstelling nodig? Wij zullen dit zometeen aan hem vragen. En met de zekerheid dat hij u zal oprichten. Met een woord van geloof. Waar praat over een wonderbaarlijke wonder. Dat gebeurde in de tijd van Jezus. Waar staat geschreven in het woord van God. We gaan dat zometeen lezen. Om te kijken wat kunnen wij doen en wat kunnen wij hiervan leren, zodat wij ook deze wonder ook kunnen ervaren in ons leven. Want misschien heeft u iets onmogelijk dat werkt in uw leven en u heeft dit wonder nodig. Dan blijf zeker luisteren, want we gaan zometeen hierover praten. Voor meer informatie natuurlijk over de kerk, of heeft u een gebed nodig, u wilt dat wij voor u zullen bidden, u gaat door een situatie heen. U heeft misschien van het kant van het geloof advies nodig, dan kunt u ons een bericht sturen naar 0682906638. 0682906638. En daar kunnen wij u zo spoedig mogelijk helpen via het bericht. Goed, nou, luister naar dit hele mooie lied en wij komen zo terug bij jullie.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Soms lijkt de toekomst onzeker, maar God zegt: ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 20, 9, 11. Wat jij vandaag niet ziet, ziet God al helder. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Ik wil u nu laten luisteren naar een verhaal van een jonge man. Een jonge man die nu echt, we kennen hem als een vrolijk, een hele vrolijke op tempo jongen. Die houdt van zijn praatje, die houdt van verhalen delen enzovoort. Maar dat is zijn situatie nu. Maar zo kwam hij niet naar de kerk. Toen hij kwam naar de kerk was hij een gebroken jongen met best wel een grote bagage. Een grote en een zware bagage voor iemand die toen hij kwam, die zo jong was en al zoveel dingen had meegemaakt. Maar God kon hem vrijmaken hiervan. Zodat hij een nieuwe start kon maken en gelukkig kunnen zijn. En misschien bent u aan het luisteren en u bent van alles aan het proberen om gelukkig te worden. Maar tot nu toe is dat niet echt aan het helpen. Of u bent teleurgesteld omdat de dingen zijn niet aan het gaan. Wat kunt u doen? Nou, luister naar dit verhaal en wij komen zo terug hier op Radio Mart.
2: Mijn naam is Vitte Gebermichael en ik wil graag mijn getuigenis vertellen. Voordat ik naar de kerk kwam, was ik een hele onzekere man. Eigenlijk een hele onzekere jongen, want daar begin ik bij. Ik was een heel erg onzekere jongen. Ik was misbruikt. Ik had door middel van daardoor had ik eigenlijk, zeg maar, onzekerheid, minderwaardigheidscomplex. En ik wist niet dat ik dat kon overwinnen. Ik dacht dat ik de enige was op de wereld die dat had. Dus jarenlang leefde ik met deze gedachte voort. Ik heb zelf bijna geprobeerd om een einde te maken aan mijn leven. Toen ik 12 jaar was ongeveer, was ik, want ik kwam uit Amsterdam, hè. Ik woon in Amsterdam. En ik stond op het Centraal Station te wachten voor de metro. En toen kreeg ik een gedachte van spring voor de trein, want ja, niemand staat op jou te wachten. Er is niemand die op jou geeft. Niemand die zal jou missen. Als je gewoon voor de trein springt, dan maak je gewoon een einde aan en dan heb je rust. Ik wou het bijna doen en toen kwam die gedachte van nee, wacht even, je hebt een broertje. En daar moet je ook aan denken. En toen dacht ik me zo, ja, dat ga ik niet doen. Dus toen heb ik het niet gedaan. En ik groeide op. En de minderwaardigheidscomplex bleef. En ik kreeg een uitnodiging om naar de kerk te komen. En in de kerk heb ik geleerd hoe ik deze minderwaardigheidscomplex en de depressie en de zelfmoordgedachten kon overwinnen. En het goede nieuws is, daarom sta ik hier. Het goede nieuws is, ik heb ze overwonnen. Ik heb de minderwaardigheidscomplex overwonnen. Ik heb de depressie overwonnen. En ik heb ook dezelfde gedachten overwonnen. En ik ben echt een hele vrolijke man. Door middel van de prediking werd mijn karakter sterker. Door middel van de prediking heb ik geleerd hoe ik mezelf kan wapenen tegen de negatieve gedachten. En door middel van de prediking heb ik ook geleerd dat ik waarde had. En tot het punt dat ik zelf nu getrouwd ben, dat is iets dat ik niet dat ik dacht ik zou. Ik dacht nooit in mijn leven dat ik zou gaan trouwen. Maar het is nu al 8 jaar dat ik getrouwd ben. Dus dat is een hele grote overwinning voor mij. En grote dingen zullen zeker nog komen. Maar ik wil even duidelijk laten maken van alles is mogelijk. Het enige wat je hoeft te doen, althans doen wat ik deed. En wie weet ga je het zelf nog beter doen dan wat ik deed. De problemen hoef je niet te accepteren. Je hoeft niet te denken van dat jouw leven zo moet blijven. Nee, jouw leven kan veranderen. En dat is wat ik heb gedaan. Dit is de boodschap die ik heb gehoord van de prediking. De prediking hebben me op een positieve manier geïnspireerd. En de getuigenissen hebben mij ook geholpen. En ik hoop dat deze getuigenis iemand helpt, zodat diegene ook kan zijn leven veranderen. En dat is eigenlijk wat ik wil.
1: Goed. Nou, dankjewel Fitty, van het delen van jouw verhaal. En ik hoop dat u die aan het luisteren bent die dit verhaal heeft gehoord, ook aangeraakt bent door dit verhaal om ook voor uw leven te strijden. En misschien zegt u, pastoor, ik strijd met zoveel negatieve gedachten. En ik weet niet wat ik moet doen daarmee. Ik ben misschien zelfs ook aan het denken. Ik heb soms heel vaak deze negatieve gedachten ook voor van zelfmoord. Doe als volgt. Neem uw telefoon nu. Typ het nummer in. En laat ons weten, zodat wij u kunnen helpen in gebed. En ook u kunnen ondersteunen, zodat ook u ondersteund kan worden hier in deze strijd. Want het is geen makkelijke strijd. En zeker niet iets dat u alleen moet doen. Maar neem even uw telefoonnummer. Ook misschien zegt u, ik heb nu echt geen behoefte om te praten. Goed, dan hoeft het niet per se nu te zijn. Maar daarna, wanneer u behoefte heeft of omdat u rustig bent, stuur ons een bericht. Stuur ons een bericht naar 06-82-90-6638. Bewaar dit nummer. 06-82-90-6638. En de dag dat u voelt dat u klaar bent, stuur een bericht. Maar wacht ook niet dat u klaar bent, omdat de negativiteit, die blijven gewoon daar hangen. Die blijven u soms zo vaak onderdrukken. En dat is niet goed. En u ziet hier dat. En u hoorde net het verhaal van Fitty, dat hoe hij alles begon te overwinnen. Ja, en dat is eigenlijk wat wij u willen leren. Omdat wanneer wij ook kijken in het woord van God, dan zien wij hebben een bepaalde mentaliteit. Wij als mens soms hebben een bepaalde mentaliteit. Soms dat niet goed is. Wij, als wij dat begrijpen, hoe dat werkt samen met Gods macht, kunnen wij een hele verandering zien. Hè? De discipelen kwamen tot Jezus, omdat Jezus was de mensen aan het helpen. Hij was het woord aan het geven. En de discipelen zeiden tegen Jezus, het begint al een beetje laat te worden. En er zijn hier zoveel mensen en er is hier geen eten. Er is hier geen eten in de buurt. Beter stuurt u hun weg. En Jezus zei tegen hun, tegen de discipelen, nee, maar geef hun te eten. In andere woorden, laat ze niet weggaan. Geef hun te eten. En dit is de neiging dat wij soms hebben. Wij willen niet soms onze problemen oplossen. Wij willen dat ze weggaan. We willen ze wegsturen. Maar Jezus wil niet dat wij alleen maar onze problemen wegsturen. Hij wil dat we ze oplossen. En soms omdat wij niet weten wat we ermee moeten doen, willen we dat het weg zou gaan. Nee. God, Jezus wil dat het opgelost wordt. Nou, in dit geval was het van eten. En wat zeiden van, oké, maar ja, we hebben niet genoeg. Hij zei, maar wat hebben jullie? En dan uiteindelijk kwamen er vijf vissen en vijf broden en twee vissen. Want ze zeiden zo. En ze zeiden hem, wij hebben hier niets dan vijf broden en twee vissen. En Jezus zei, breng ze hier bij mij. Dit kunt u lezen in Matteüs 14, 17, waar ze dit brachten. Dus Jezus zei daarna, om het aan hem te geven. En hij zegende, en hier zegt zo, en hij nam de vijf broden en de twee vissen, en terwijl hij opkeek naar de hemel, zegende hij ze. En toen hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen, en de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten allen en werden verzadigd, en zij raapten het overschot van de stukken broden op, 12 manden vol. Dus ze hadden alleen maar bij het begin hadden ze alleen maar vijf broden en twee vissen. En nu hadden zij meer dan 12 manden hadden zij vol. Hoe kon dit grote wonder gebeuren? Omdat Jezus het zegende. En misschien heeft u een onmogelijke zaak, een onmogelijk probleem. En u heeft de macht van God nodig. En hier begint het al met een grote stap. het probleem geven aan Jezus. Het probleem geven aan Jezus, zodat hij het kan zegenen en opgelost aan u zal teruggeven. Maar het punt is, durven wij deze 5 broden en 2 vissen, durven wij ons probleem aan hem over te geven? Durf je dat situatie dat u heeft aan te zeggen van, Heere, ik heb uw hulp nodig, het lukt mij niet meer, ik wil uw hulp hebben. Dan daarom zullen wij aanstaande zondag in de kerk dit speciale moment creëren waar u uw onmogelijke problemen, uw onmogelijke situatie aan hem kan geven. Hij het kan zegenen, zodat wanneer u zal beginnen te strijden voor uw leven, dat u het zou kunnen overwinnen. En wij gaan ook soms zo voorbereiden voor het gebed, waar we God zullen vragen voor de kracht, om u de kracht te geven, zodat u zou kunnen komen om te strijden. Want soms willen wij dat. Oké, ik heb het probleem moet wegnemen. Het probleem moeten we moeten het probleem oplossen. Fiti had de situatie en hij leerde hoe hij de problemen moest overwinnen. En nu heeft hij ze overwonnen en hij is een vrolijke persoon. De blijdschap die hij heeft is heel anders dan wat wij tijdelijk hadden. God wil niet ons probleem tijdelijk oplossen, maar hij wil ons transformeren, ons leven transformeren, zodat wij gelukkig kunnen zijn in datgene van wat wij aan het ondernemen zijn en wat wij hebben. En soms denk ik van, maar ja, maar ik heb niet eens veel. Wat heb ik dat God kan gebruiken? Nee, hij gaat ons niet vragen iets dat wij niet hebben. En ik praat niet eens over bepaalde dingen van het bezit. Ik praat over wat wij in ons binnenste hebben. Hij wilt ons daarbij helpen en veel. Wat heb ik dat God kan gebruiken? Nee, hij gaat ons niet vragen iets dat wij niet hebben. En ik praat niet eens over bepaalde dingen van het bezit. Ik praat over wat wij in ons binnenste hebben. Hij wilt ons daarbij helpen.

bereidt het voor. Ik weet dat de mensen die zijn trouwe luisteraars, hun hebben hun water al voorbereid. Ik weet bijna zeker, ze hebben het water al voorbereid. Als ze dat niet heeft gedaan, doe het nu. Zet het dicht bij uw radio. En wij gaan God vragen om het te zegenen en u te versterken. Laten wij met God praten.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Heer Jezus, wij willen u presenteren de situaties, de moeilijkheden, de frustraties van deze mensen. En misschien is deze persoon nu aan het luisteren, maar was soms een zware week. Misschien heeft deze persoon iemand verloren. En het doet deze persoon zoveel pijn. De persoon weet niet meer wat te doen met de gevoelens. Deze persoon die zich alleen voelt, is ook alleen. In het ziekenhuis, in een verzorgingstehuis. De persoon weet nog niet eens wat hij of zij gaat doen vandaag. Maar wilt zijn situatie tot u presenteren. Met het geloof dat u zult helpen, vrijzetten, zoals u deed bij Fiti. U maakte hem vrij. Hij was een gebroken jongen. Maar in alles wat wij hebben, mijn Heer, in ons leven, u bent diegene die ons kan ondersteunen met al onze moeilijkheden, al onze frustratie. Dan help deze meneer, help deze mevrouw, mijn Heer, en richt het leven van deze persoon op. En geef deze persoon kracht om samen met ons, mijn Heer, wanneer wij aanstaande zondag zullen komen, om onze situaties tot u te presenteren. En te zeggen, Heer, dit is mijn onmogelijke zaak. Dat u daarbij zou helpen. In Jezus Christus naam. Kom met uw macht en help. Ondersteun. Mijn Heer, maak vrij. Zegen het water. Zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, deze persoon compleet hersteld zal zijn. Versterkt zal worden. Haal weg die pijn. Misschien voelt deze persoon zoveel pijn in het lichaam. Heer, of gaat deze persoon door de strijd heen. Dat uw macht het leven van deze persoon komt aanraken. In Jezus' naam. Uw water is gezegend. En u ontvangt van God deze vrede en kracht. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wees gezegend. En als u daarin gelooft, zeg amen. En drink het water met geloof. Goed, mijn vriend en vriendin, ik heb het geloof dat God ons gebed heeft verhoord. Maar neem deze stap om samen met ons te zijn aanstaande zondag. Om God te zoeken en hem de onmogelijke problemen die wij hebben, die u heeft, tot hem te presenteren. Misschien zegt u, pastoor, ik ga al naar een kerk. Heel goed. Dan wanneer u gaat zondag naar de kerk, naar uw kerk, presenteer God, zeg maar, Heer, ik wil deze onmogelijke zaak aan u presenteren, omdat ik geloof dat u zou helpen. Misschien zegt u, pastoor, ik heb niet echt een kerk, ik weet niet wat ik moet doen, of ik ben al lang niet meer geweest en ik wil eventjes weer opstarten. Dan zullen wij dan de plek zijn waar u dit kan doen, gewoon op uw gemak, zodat God u zou kunnen aanraken, u zou kunnen helpen, u en uw familie. Wij zijn

We zullen staan, we zullen zijn bij de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. Dat was de voormalige Babelhuis. Het is tegenover de Stay Okay Hostel Hotel. Daar zullen wij zijn. Het is vlakbij Javaplein. Daar stopt de bus 65 en bus 22. U kunt ook vanuit de Muiderpoortstation. Vanaf daar is ook 5 à 10 minuten lopen. Of de Zeeburgerdijk voor onze vestiging, kerkelijke vestiging. Goed, voor meer informatie kunt u ook bellen naar 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. En ik geloof dat dat door deze stap te nemen om te komen, dat God u zal hierin versterken. Velen zijn al aan het komen en die hebben het gehoord en die zijn de gebeden aan het ontvangen persoonlijk in de kerk en het is hun goed aan het doen. Dus ik geloof dat het ook u goed zal doen. Goed, neem deze stap en ik weet zeker dat God u heeft gezegend. Ik wens iedereen een hele fijne morgen. Wij zien elkaar zondag. Voor meer informatie kunt u ook naar het nummer sturen info. Dan sturen we alle informatie over de kerk. Goed, mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. Ik wens iedereen een hele gezegende dag. Tot dan.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Luister iedere woensdag.
1: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
2: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
3: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
0: Ja, was leuk. Het
4: was in ieder geval een lekker muziekje.
5: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
6: Halleluja.
0: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
9: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: Dit is Radio.

Amen. Goedemorgen, geliefden. Deze morgen ben ik er weer. En ik wil God alle lof en ere geven. Lieve mensen, het is belangrijk dat we God, de Heere God kennen op al onze wegen. Het is belangrijk dat we niet alleen dingen doen die wij leuk vinden, maar vooral dingen doen die de Heere van ons vraagt. En ik weet, dit lied wat ik vandaag heb afgedraaid, Papa mi weri, maar mi bout op jou, is een lied die ik gisteren ook de hele dag heb afgedraaid. Voor mezelf. Omdat soms, lieve luisteraars, goedemorgen, soms gaan mensen door verschrikkelijke dingen heen. En, you know, I'm a human being. Dus ook ik denk wel eens na over zaken in mijn leven. En dan is het van belang dat je God kent in alles. Niet alleen wanneer het niet goed gaat, des te meer wanneer het goed gaat. Wel, zo zat ik gisteren thuis te genieten van een vrije dag. En ik vroeg de Heere om mij kracht te geven om de dingen te doen die ik moet doen. En waarom vraag je, Carmen, maar heb je zo'n zwaar leven? Nee, ik heb helemaal geen zwaar leven. Maar ik ga hier niet komen doen alsof het koek en ei is. Snapt u wat ik bedoel? Ik ga hier niet komen doen, ga niet mijn huis verlaten om leugens te komen verspreiden. Daarvoor is mijn huis mij zeer dierbaar. Ik blijf graag bij mijn gezin. Snapt u? Dus het is van belang dat we bewust door het leven gaan, geliefden. Het is van belang dat we God kennen in alles. Dat het niet iets is dat we doen alsof God alleen maar inkoop, bij God alleen maar inkoop, verkoop, winst is. Als ik maar vooruitgang boek. You know, je hebt soms mensen in je leven, ik weet niet of, misschien heeft u ze niet, maar ik ken ze wel. Ik heb ze wel gehad, misschien heb ik ze nu niet meer, maar ik heb ze wel gehad. Die mensen zijn in je leven alleen maar omdat ze van je kunnen profiteren. Die mensen zijn daar om te kijken, wat kan ik uit het leven van Carmen halen? Ik mag er niet. Ik hoef niks van haar. Ze denkt dat ze geweldig is. Ze denkt dat ze heel wat is. Die vrouw denkt dat ze heel wat is. Die vrouw dit, die vrouw dat, die vrouw maar. Want diezelfde vrouw waarvan je achteraf zegt ze is geen arts, maar ze doet alsof ze arts is. Diezelfde vrouw waarvan je heleboel lelijke dingen vertelt. Of diezelfde persoon waarover je de heleboel lelijke dingen vertelt. When Mr. Hardtime come, you know her. En vanmorgen wil ik u op het hart drukken om niet zo met elkaar om te gaan. Weet u, omdat we in een tijd leven van genade, toch? Unifadon dede, todo de onhebbelijkheden. Daarom doen we dingen omdat we rekenen dat gade no bestaan, gade na krachtig. Nou, een sosomo voor gado. Nawang gado aisribi. Toch? We shelik wan bejang. Gada bejang. Ik kan doe zij wani. Maar laat me je vertellen. Niks is minder waar, boy. God heeft ons echt lief. God heeft ons zo lief. Dat ik aisribi. Toch? We shelik wan bejang. Gada bejang. Ik kan doe zij wani. Maar laat me je vertellen. Niks is minder waar, boy. God heeft ons echt lief. God heeft ons zo lief dat

dat perfect meisje of die perfecte vrouw. Die de Heere zegt dat ik moet zijn. Die Gods woord zegt dat ik moet zijn. Ook ik schiet tekort, geliefden. Toch? Dus daarom wil ik u vanmorgen laten weten. Ik ga zo meteen iets voor u met u delen. Maar ik wil even kort een kort woord naar u toe richten. En misschien laat ik u naar muziek luisteren. Maar u hoort wat die broeder heeft gezongen. Van Gado mi weri ma me bon tap you. Heer, ik ben echt moe. Ik ben moe, vader. Maar ik vertrouw volledig op u. En dat is wat het vandaag aan de dag moet zijn, geliefden. Vertrouw op de mens. En niet iedereen. Dus te me taki. No go denki. Tak a meisje die zin na ode kod gimiere. Ik breng Gods woord vanmorgen. En ik moet het brengen zoals ik het heb ontvangen, geliefde. Dus if ya bodro tapi ede lip mi nang rus. Mi no lip mi oso. Mi lobi umap ching sang da mi libeng. No so mi lobi masara da mi libeng. Fu kon kontak bana beki verhaal ke vertel li. Nee, dat ga ik niet doen. Maar ik wil wel dat u weet dat het van belang is. Dat het van belang is dat we zuiver zijn in dit leven. Dat we liefdevol met elkaar omgaan. Snapt u? Het is belangrijk dat we de dingen van God serieus nemen. En dan zeg ik niet dat je naar de kerk moet, hoor. Ik stuur je helemaal niet naar de kerk. Als je niet wil gaan, is up to you. Maar wat ik wel tegen u zeg, is dat de Heer wel een plan met u heeft. En ik weet dat, weet je, wanneer ik zo bezig ben met Gods woord, wanneer ik zo bezig ben, dan ik ga soms door een dal waar ik zoveel binnenkrijg dat ik niet eens één, dat ik soms geen touw aan kan binden, hè, aan vastbinden. En waardoor ik, en waarom zeg ik dat? Ik krijg zoveel binnen. Zo veel spreekt Gods geest tot mij. En het is belangrijk om te luisteren. En ja, pak wat voor jou, wat voor jou van toepassing is. No kost me. Want me? Mijn naam een boskopo. Mechari. Een meisje die zegt, tak voor... Nee. Take some of you. Zijn bij de view dat hem teki. Want niet jij alleen luistert. Er zijn meerdere mensen die luisteren. Er zijn meerdere mensen die er iets uithalen. Die tegen met me aan de detail met dat ai boy Carmen. Nam is niet takie, hè. Een meisje die zegt, de san sa je takie. Omdat ik niet zomaar dingen vertel. Vaak genoeg heb ik die dingen gekregen. Ter plekke terwijl ik met u spreek. Asan in me inzee en het blijft drukken, want ik wil het niet altijd zeggen, maar het blijft doordrukken. Weet, ik heb geen keus. Ik moet de opdracht uitvoeren. En dat is wat ik u heel kort wilde vertellen. En dan gaan we verder, hè. Gaan we verder met wat de Heer van ons vraagt.

Amen. Geliefden, vanmorgen is mijn boodschap aan u. Wanneer een mens gewend raakt aan verval. Als we om ons heen kijken, dan zien we dat er veel moreel verval is. En in het verhaal die ik vandaag ga brengen, u hebt het al gehoord, maar in een andere setting. In het verhaal die ik vandaag ga brengen, daarom heb ik een bepaald soort muziek laten horen, wat u aanspreekt, wat u laat zien, wat we zouden moeten doen. Wanneer een mens gewend raakt aan verval, breng me terug naar het verhaal van Lot, waar hele steden vernietigd zijn. En dan hebben we het over Sodom en Gomorra. Maar als we lezen het als een oratorie. Een meisje die zo tjana geschiedenis. Kan je nou een fictie? Je hebt mensen, hè? Die critici, die gaan zeggen, is fictie. En trouwens, fictie is echt. Toch? Nee, of niet echt. Hou me tegen goed, ik weet even niet. Nee, fictie is niet echt. Sorry. Zou het moeten weten. Maar in ieder geval, het is niet echt. Maar als we goed om ons heen kijken, dan zien wij dat diezelfde houding, de levenswijze, de levensstandaarden van Sodom en Gomorra, heden ten dagen ook aanwezig zijn. Ze zijn zichtbaar. In onze huidige samenleving over heel de wereld zie je moreel verval. Je ziet groepsdruk, gastvrijheid, om te liegen en te bedriegen. Die mensen staan onder ede te liegen en bedriegen. Die mensen gaan zitten op hooggeplaatste functies om hun en hun familie en hun vrienden rijk te maken en het arme volk dicht te knijpen en vragen van het arme volk: hey, we gaan jullie moeten, dat zeggen ze ons, hè, maar ze bedoelen jullie, ons buikriem 100 dagen strakker maken. Het heeft kaba a riem zelf nap olomoro, pimus nietjeng. Toch? Mensen raken in angst, in paniek. Mensen verliezen, andere mensen gaan plegen zelfmoord. En de vraag wat er met de mens gebeurt wanneer hij te lang in een cultuur is waarbij zijn geweten wordt aangetast. Anomitakje staat in de Bijbel. Ik mag het uitspreken. Maar het verhaal laat ons zien dat zo'n politici, zo'n smart bepaalde positie. Den de toezien langer in een rommel, in een boegoboego. Toch? Dat ze niet meer zien dat ze liegen en bedriegen. Ze liegen onder ede. Als mijn pire ijs, als mijn zweri. En nog erbij, die mensen gaan verschrikkelijk tekeer. En vaak genoeg die zaptak borans. Op zijn ABN spreken ze leugens. Dan denk je, mijn god, wat een geweleerde persoon. Als maar weer een man, ja, zang je dat, zang je ak, dat, zang je ak. We gaan committee. Jij nu. Je brie bent op een black eye. Je brie bent op een blauw eye. En dat zijn de dingen die de ten dagen gebeuren. Toch? Wanneer iemand te lang in rommel woont, gaat hij ook denken, zijn hele leven wordt een rommel. Zijn gedachten, zijn gedrag. Ik zeg zijn,
Maar ik bedoel niet man, de persoon, degene. Een simpel voorbeeld. Heeft u gekeken? Ik heb lang geleden. Gisteren heb ik wel even tv gekeken. Maar toen, dat was National Geographic. Maar een tijdje, jaren geleden, was er iets van mijn huis in puin. No? Zoiets, mijn huis in puin. Is je van eens maar puin? En dan zonder om negatief te zijn. Maar de waarheid, de realiteit. Wat heeft u gezien? Wat heeft u gezien? Je hebt ook van die mensen. Mijn moeder zou zeggen, den titafet gastrati. Mami gadoifi pur pus doropo je long. Je hebt ook van die mensen. Maar ze laten steken vallen. Of ze zijn chaotisch qua gedrag. Of hun ik kan zoveel gaan benoemen. Maar u herkent zaken waarbij ze toch laten zien hoe chaotisch hun leven is. Alhoewel ik persoonlijk niet zat te springen op bezoek thuis. Maar dit soort mensen zullen je nooit zeggen, kom bij mij. Ze hebben het altijd druk. Altijd moeten ze nog opruimen. Dat is wanneer mensen te lang in een cultuur hebben geleefd waarbij hun geweten is aangetast. Ik ken een situatie, is mij overkomen, waarbij die mensen, die persoon, mij oplichten. En die persoon dacht dat ik het niet door had. En die persoon, die kwam bij mij voor bepaalde zaken en die belichtte iemand anders heel naar. En wanneer die persoon van mij wegging, ging die persoon bij diezelfde persoon, die andere persoon, om te vertellen van, ik weet niet hoor, weet niet wie deze vrouw is, deze vrouw denkt dat ze arts is, deze vrouw denkt dit, deze vrouw, deze vrouw. Die dingen die ze aan mij zei over die andere, ging ze dan naar die andere persoon. En het is geen leugen hoor. Als die persoon luistert, kan die persoon het beamen. Dan gaat ze daar. En dan gaat ze vertellen van, dat heeft Carmen gezegd, zo heeft Carmen. Terwijl pot heeft me. En dat is heel lang zo geweest. Heel lang. En ik ben een dochter van Edith Cornelly Henry. Uneem ik djugo. Uneem ik trobi. Mina koru safi gember doren me kotik moto. Koru safu. Nee. Rustig gaan we schuiven we op. We maken plaats. Want als we merken dat jij niet zuiver bent, dan... Ik ben een dochter van Edith Cornelly Henry, dus ik schuif op. En nog erbij, ik ben een dochter van de Allerhoogste. Dus de Heere geeft me de geest van onderscheiding om te zien met wie ik te doen heb. En zo weet ik dat wanneer ik dit zo met iemand anders zou doen, ik zou denken, mijn konimoring, mijn lichte op, mijn legging, zo vaak kan je me pleizielig. Dan, terwijl... Zo gaat het op het rasma uitdoen. Dus aan de meeuwang, het geldt voor iedereen. En dan is er een situatie voorgekomen. Ik ben nog steeds met het verhaal van wanneer een mens gewend raakt aan verval. Dan zegt die andere dame, we waren drie dames. Die andere zegt tegen die ander, zegt van, maar dat wat je doet, eigenlijk klopt het niet. Want wat jij doet, is Carmen benadelen. Nou, het was één tramalang.
Maar ik wil alleen maar aangeven dat ook al heb ik zaken door, ook al hoor ik, ik heb een situatie meegemaakt, blijvend in wat de Heer doorgeeft vanmorgen aan u. Waarbij ik iemand heter dat, degene kon niks meer aan, degene moest doorpraten. Een ander vertelt, zeg, ik mag er niet, maar ik maak alleen gebruik van haar kracht en haar kennis. Ze moest het uitspreken. En ik heb gedaan alsof ik het niet heb gehoord. En ik ben gewoon rustig gebleven. En, you know, consens van vong, dan gaat die persoon een heleboel dingen zeggen, waardoor je denkt, ach, laat maar voor wat het is. En zo is het, om een simpele voorbeeld uit mijn eigen leven te nemen, om je te laten weten dat wanneer mensen te lang agrojesi, toch? Atroang, want tweede huid. Huh? Ze weten niet meer, ze kennen het verschil tussen de waarheid en leugen niet. Leugen wordt waarheid. Waarheid wordt leugen. Hm? Ze kennen het verschil niet. Maar als we naar het boek kijken van Lot, waarin Lot verschijnt in Genesis, de neef van Abraham, toch? Dan zien we dat Lot ervoor kiest om te wonen in Sodom. Toch? Die stad was rijk. Je moet het vergelijken met Amsterdam. Succesvol. Aantrekkelijk. Als je in Amsterdam loopt. Ik ken heel veel toeristen. Of ik zie heel veel toeristen. Of ik lees ook heel veel over toeristen. Die zeggen, ja man. In Nederland is vrij wonen. Je kan kosten alles maar die wani. Je kan tegen maar de moro op de meest onzin zijn. Je kan overal op elke hoek heb je een coffeeshop. Je kan lekker gaan lekker paffen. Hm? Zo kun je een vergelijking maken met Sodom. Die stad was rijk, succesvol en aantrekkelijk. Voor de buitenwereld, voor de leek, zo leek het. Alsof je in Amsterdam kan maken en breken. Niks is minder waar. Want boete staat op je te wachten. In de auto sprak ik net en ik zei iemand, ik zag van de week zo tussen het scrollen door, dat iemand de kleuren, een wit persoon, die gaf aan dat hij op zijn 63ste is komen te weten wat de kleuren van de vlag betekenen. En toen vertelde hij, je betaalt je een, hij zei, je betaalt je rood, je staat. Nee, je betaalt je blauw, je staat rood en je werken tot je knokkels wit worden. Ai, dat was het. Want ik kon in de auto, kreeg ik hem niet. Hij zegt, je staat. Je betaalt je. Wat zei ik nou net? Je betaalt je blauw, no? Je staat rood. Mm-hmm. Door al die betalingen die je moet doen, sta je rood. En je werkt totdat je knokkels wit worden. Zoiets. In die trant. En waarom zeg ik, maar Carmen, wat wil je hiermee vertellen? Oké. Okay. Vandaag aan de dag speelt hetzelfde weer. Kan je herleiden wat er in de Bijbel staat geschreven? Kan ik het herleiden met het land waarin ik woon? Ik kan het herleiden naar het land waar ik vandaan kom. Het land waarin ik geboren ben. En wereldwijd zou je dat kunnen doen. Want ik kan over Suriname praten en ik kan over Nederland praten. Over alle andere landen waar ik over zou willen praten, zou meer zijn dat ik heb gehoord van anderen en dan vertel ik het weer. Snapt u? Maar als we kijken, dan zien we dat mensen kiezen voor wat economisch gunstig, comfortabel of sociaal aantrekkelijk is. Zonder diep te
kijken naar de geestelijke of morele invloed van hun omgeving. Carmen, wat zeg je allemaal? Ik ga het voor u herhalen. Mensen kiezen vaak voor wat economisch gunstig, comfortabel of sociaal aantrekkelijk is, zonder onderzoek te doen, dat na diep kijken, zonder onderzoek te doen naar de geestelijke of morele invloed van hun omgeving. Het kern van het verhaal is dat niet omdat God Sodom wilde vernietigen, maar waarom werd het vernietigd? Toch? Dat is hem niet. Maar de echte kern van het verhaal is: wat doet een corrupte omgeving met de menselijke ziel? Als je te lang in een omgeving bent, hoe braaf je ook bent, door groepsdruk ga je daarin vervallen. Het is belangrijk om te kijken naar je omgeving, de mensen waarmee je omgaat. Mijn moeder zei altijd, wie met pek omgaat, no? wordt met pek besmet. Dat zei mijn moeder altijd. Mijn mataki, Carmen, zorg me de city view. Zorg me de matty view. Dan kan tegen zo maar jou mipchen. Dat is wat mijn moeder tegen me zei. En dat is precies de reden. Dat zijn voor mij wijze lessen die ik van mijn mama heb gekregen. En dat breng ik terug in mijn eigen leven. Dat leer ik mijn kinderen. Vandaag aan de dag zijn zaken anders. Maar ik heb het meegegeven als moeder. Op school. Vele collega's begrijpen me niet. Ze denken dat ik de kinderen de extreme dingen leer. Maar weet je, een moeder zijn betekent, moeder zijn eindigt niet in je huis. Moeder zijn eindigt wanneer je dood bent. Vader zijn eindigt niet in je huis. Vader zijn eindigt wanneer je dood bent. Dan heb je geen rol meer. Heb je niks meer hier te zoeken. En dan nog zeg ik, dan word je een ster en dan waak je over je kinderen. Ja, dat is wat ik zeg. Dat staat niet in de Bijbel geschreven. Dan word je een ster. Ik geloof in leven na de dood. Dat is wat ik geloof. Ik kom niet meer om het leven te leven. Maar wel om mijn kinderen, wanneer ze even aan mama denken. Dat die ster die twinkelt. Dat ik het ben. Tiedoe. Knipoogje. Mm-hmm. Lot is geen slecht mens. Lekva, zo'n kerkje man vertelt Lot ben takro. Is niet waar. Hij is geen puur slecht mens. Hij probeerde zelf het goede te doen. Goede dingen probeerde hij te doen. Hij ontvangt vreemdelingen in zijn huis. Hij beschermt ze. Mm-hmm. En toch zie je dat hij innerlijk verdeeld raakt. Hij woont in een systeem waarvan hij weet dat het verkeerd is. Maar hij laat het toekomen in zijn leven. Hij verlaat niet de plek. Likva, ik kan breken, gewoon definitief breken met slechte vrienden. Waarom zou je tussen slechte vrienden moeten zitten? Omdat het zo leuk daar is? Oh, no way. Daar wil ik niet zijn. Sma zei leer me voor strawang. Strawang, je lukas mazani in een sabas malibi. Asma je waka krong krong. Asma je waka lek van bobo. As je takas mazani. Terwijl, if you bukundu mi mabotaki, trasma de baka e luku dif you. Huh? En weet u geliefden, ik weet, soms zeg ik die dingen cru, omdat, en dat bent u niet gewend van iemand die Gods woord brengt. I know it. Ik weet het. Ik weet dat u denkt van Mikado, van vrouw die zie Bradjari zo in een taal. Noem je nou Bradjari. Maar soms moet je die dingen
zeggen zoals ze gezegd moeten worden. Zodat mensen je beter gaan begrijpen. Mm-hmm. Veel mensen herkennen zich vandaag niet in Lot. Maar als ze diep in de spiegel zouden kijken, dan zouden ze zien, bijna de hele samenleving moet dat doen, zien dat ze including Lot zijn. Mm-hmm. Ze wennen aan systemen die botsen met hun normen, hun oorspronkelijke normen en waarden. Gewoon, abtjek moet dat ook zo. Abtje weer om tien tot die pc. Sani lek de kari in broeko. A weer om tien bloesje na. A weer om tien soort broeko. A reeds no tapu. A weer om soort op tien soort bloesje. Tak a weer krosi. Dat mensen wel kan paar maanden. Grijjong. Dat moet ik accepteren. Dat is mooi. Ik niet. Maar ik ben. Ik feest die lukus abana. Dus kan de mino sapsana modo. Maar als ik denk aan juffrouw Vroom, als ik denk aan juffrouw Van Engel, als ik denk aan meester Bono, als ik denk aan meester Pearl Antonius, als ik denk aan juffrouw Boomsma en als ik kijk naar mijn eigen ouders, ze hebben me nooit geleerd om half naakt over straat te lopen. Als ik hedendaag om me heen kijk, Talita is er één van. Altijd in fleurig gekleed. Mie ben loopt daar best doen. Dem betek trem 2. Dat is aan samen, mevrouw. Dank je. God brengt het hele trein. Fasaning. Is het metro? Nee, geen metro. Fasaning. Trem. Huh? De hele tram brengt ze aan de wand. Want vooral wanneer die mensen te dichtbij van er stonden. Dan zegt ze, vraagt ze iedereen om naar voren te gaan. Hè? En dan als de mensen te lang blijven, zegt ze... Mensen, maar in het Engels natuurlijk. Wilt u een beetje naar voren gaan? Blijft u hier staan? En dan zegt ze, is het because of my perfume? Nou, die hele metro ging stuk. Huh? Metro was geen metro, was tram. Mm-hmm. Maar in ieder geval was het leuk om hier in haar bijzijn te zijn. Ik ben plezier. Zo heb ik Talita leren kennen. Een toet. Huh? Voorbeeldige mensen. Hm? En toch hebben ze toch een goed leven. De krakkemikkig. En zo kan ik nog vele. Mevrouw Loes Dulder, tante Loes. Hoe gaan die mensen gekleed? Maar tegenwoordig, ik moet letten op de tijd. Ik heb veel te vertellen, veel te zeggen vandaag, geliefden. Dan zien we dat onze normen en waarden vervallen. Het is lekker den biggie smafuno, na soso den kwekuno. We liep den gramtje in we ta kwanto de da jerapje na. Ja, oma, ja, leti. Mima, dus wat ik noem, mima, luki. Isap taki mulo, is aan de gauw. Wat hij noemt, mijn moeder had... Wij hadden, tenminste, mijn moeders kinderen... hadden aan weinig woorden genoeg. We waren blij wanneer we bezoek kregen... want dan konden we eindelijk buiten tekeer gaan. Lekker buiten spelen. Tegenwoordig, pietje tak toe. Den dina tore wars, man. Is moderne opvoeding toch? Dus ja, zo zat takie. En maar als ik met een volwassene ben en heb tien toepa drie en moffa de naini, met tapatori safri, min ook al corrigeer heb tien. No, aan mijn taak. Mijn taak naf, pek mi bisa, dami kubugwe. Dan ga ik weg. Dus laten we die kinderen goed opvoeden. Laten we onszelf goed opvoeden. Laten we teruggaan naar onze oorsprong. We hoeven in de oudheid te blijven. Want ook ik ben modern geworden. Ook ik leer dat mijn kinderen wensen hebben. Dat anomie moest God goed als koro. Ik van mijn ma bedacht, ja meisje, ik moest gaan milo. Want milo was milo bij de status. Milo wan gaan milo, milo wan gaan naar technische school. Mijn ma vindt dat nee meisjes, nee ga technische school. Wel, dan nog gaan milo, toen nog gaan technische school. Ik dacht, ik mag dat niet. Dan ga ik het ook niet doen. Een beetje eigen. Mijn moeder zei altijd, heb je die koppen hier. Ik heb mijn eigen weg bewandeld. En ik ben blij dat ik het heb gedaan. Want ik heb fouten gemaakt. Ik ben gevallen. Ik ben opgestaan. Ik heb ervan geleerd.
En nu weet ik dat, vanaf bij mijn zoon, weet ik dat kinderen ook wensen hebben. Ik heb gezien wat het mij heeft gebracht. Want aan mijn maf goes naar mijn mama's because in naar Milo klas. Ami. Zo maar denk ik dat ik in dit donkey Milo. Ja, natuurlijk heb ik het later wel gedaan hoor, maar voor de moment. In the heat of the moment heb ik het niet gedaan. Nee. Later heb ik het wel gedaan. Dus we moeten leren. Mijn verhaal is lang. Misschien moet ik het de volgende keer verder aan doen. En dan ga ik het hierbij laten, denk ik. Want anders gaat het nieuws van mij overnemen. En dat moet ik niet willen. Laten we te alle tijden zuiver blijven, geliefden. Laten we de dingen doen zoals we ze horen te doen. Weet je, onze voorouders, hè? Onze ouders, hebben ons... Boy, die mensen hebben keihard gewerkt. Soms hadden die mensen zoveel stress. Dat, no fosse mi sabita, mi maba, maar zo voor stress. Mm-hmm. Soms, die vrouw vertelde niet alles. Dan dacht ik, is koeken ei. Maar is niet waar. Nu ga ik dingen beseffen. Dit is don so lazy. Daarmee denk je, daarmee hier. Denk je me aan de sok toe voor mama. Dat, ai boy, die vrouw had veel te voortduren. Die vrouw had veel te voortduren. Maar toch, elke dag was er eten op tafel. Vandaag aan de dag zeggen kinderen, ze hebben trauma. Wel of dbd, misso, dbd. Dat zeg ik altijd. Mhm. Ja, omdat mijn moeder heeft me geslagen, dus ik heb trauma. Wat heb je daaruit gehaald? Heb je alleen trauma eruit gehaald? Of heb je eruit gehaald dat ze ook machteloos waren soms? Als ik alle vijf vingers met alle twee handen... Als ik met alle twee handen naar mezelf wees, dan wijzen er 10 vingers naar mij. Ik was geen makkelijk kind. Mijn bedoel... De meest wilde dingen tak mijn puberteit. Want mijn ma ben nak puberteit poer uit die sting. Maar ik moet letten op de tijd. Geliefden. Het is belangrijk dat we zuiver blijven. Het is belangrijk dat we weten dat de Heere ons lief heeft. Ja? Het is belangrijk te weten dat het goed is om zuiver te zijn. Dit is Radio Opo Ai. Blijf afgestemd. We zijn zo terug na het nieuws.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Braschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. En in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dit is Radio Oppo Ai. Yes. Nou, we zijn gekomen in het tweede gedeelte van Radio Oppo Ai. En u mag zo meteen bellen. Maar ik ga eerst een korte bekendmaking maken. Doen. En dan mag u bellen. En als u nu belt, dan ga ik verder met... of terwijl u belt, ga ik verder met... hoe noem je dat? Mijn verhaal, wat ik voor u vandaag heb. Maar alvorens wil ik... Voordat wil ik toch even zeggen... U kunt zo meteen bellen op 020-788-4305. Ik moet dit niet vergeten. Met Gods genade wil ik aankondigen dat vandaag mijn laatste dag is in de studio. Gisteren heb ik alles in gereedheid kunnen krijgen. Dankzij hulp vanuit Salto. Dat ik thuis alles zelf mag doen. Ben goed klaargestoomd. Dus ik ga thuis verder met radio. Waarom zeg ik zoiets? ik moet een telefoonnummer. Het wordt een mobiele nummer. Die ik gereed ga maken. Om u van dienst te kunnen zijn, zodat u alsnog kunt bellen. En ik wil zeggen, blijf me ondersteunen. Het is voor mij, zie ik het als een pilot. Omdat ik als eerste bepaalde apparatuur mag gebruiken, in gebruik mag nemen. En ik moet zeggen, ik ga de eerste 6 maanden... een pilot draaien en daarna ga ik kijken. Ga ik een evaluatie maken samen met Saldo om te kijken hoe ik het heb gedaan. Natuurlijk wil ik ook zeggen dat ik ook hulp ga krijgen. De nodige hulp die goed van toepassing is om te hebben. Dus ja... Ik ga vanuit huis uitzenden. En ik dank jullie dat jullie mij ondersteunen. Ik moet zeggen, ik heb het toen niet verteld. Maar ik heb het kunnen kopen dankzij de genade des Heren. Ik ben blij dat ik... ergens in december al hoor. Iets heb kunnen, een bedrag heb gekregen van mijn werkgever en daarmee heb ik het kunnen aanschaffen voordat mensen andere dingen gaan vertellen. Met mijn salaris, mijn 13e maand, heb ik alles kunnen aanschaffen en hulp van een geliefde luisteraar. Wie is namelijk niet gaan noemen, die mij iets extra gegeven heeft. Wat ik zelf ook zou aanschaffen, maar dat ik die ontvangen heb om de radio te maken. Dus ook die luisteraar, die trouwe luisteraar, wil ik bedanken. Dat ik dat geld niet hoefde uit te geven. Maar ik wil alle luisteraars bedanken die een bijdrage hebben geleverd. Hoe klein dan ook, boy, a biggie na me, metak tangi, utang, ondersteun me. Me, Carmen Letitia Henry, no stelu teleur. A moment sang koutaki me no mamoro, koutaki gado apuan tramesi gimi, da gado srefi, o senuan smakong, die het van mij gaat overnemen. En het is zo makkelijk, want ik kan op vakantie gaan en mijn dingen meenemen. En daar waar ik ben, natuurlijk moet ik goed internet hebben. Dan kan ik ook nog alsnog radio maken. Dus à la paix, Mikamik Radio. En kan ik uitzenden op de zaterdag. Natuurlijk moet ik ook letten op tijdverschil.
Maar dat is wat ik vanmorgen wil mededelen. Voordat ik het vergeet, dat u weet dat vandaag, van vandaag, dat dit nummer 020-788-4305, dat u dat vandaag kan gebruiken. Dat ik het tenminste vandaag voor het laatst kan gebruiken. Om mij, ja, zodat u mij kunt bereiken. Ik zorg ervoor bij de eerstvolgende keer dat ik een nummer heb. Om u uit enthousiasme, Louis Bradena Sisa, mi lasting voor God te kwam nummer. Dus, Oetang a patiëntie in mi. Ik word steeds beter. Dat vind ik zelf. Ook al zou je zeggen, nee, dat is niet waar. Dat vind ik zelf. En als Salto trots op mij is, blij met mij is, dan Oekang dok, zouden we zeggen in Suriname. In Suriname. Dus dan, maar liefdevol hoor, bedoel ik het. Dit is een nieuwe mijlpaal voor Radio Opo Ai. Ik weet 100% zeker dat Olly een knipoog naar mij toe gooit. Hè? Om dit zo te kunnen doen. I promise. En ik heb mijn woord nagekomen. Ik ben mijn woord nagekomen. Dus ik wil jullie ook bedanken. Elk klein beetje heeft erbij toegedragen dat ik nooit geld tekort kwam om te betalen. Dat ik maandelijks, ik moest wel behoorlijk bijzetten, maar ik ben dankbaar. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Dat jouw bijdrage, Lobby Brada Nangasisa, is waardevol. We zingen de mene saba zingen helemaal, maar we zingen om 10 tot pisi om mijn dankbaarheid te uiten. Abigidamite, baya, abigidamite. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Wat zal ik nog meer aangeven? Ik moet gaan leren om weg te halen. Dat moet ik allemaal weghalen uit mijn systeem. Maar het komt, I promise, het komt goed. Ik ben een lerende vrouw. Ik hou van leren. Trouwens, volgende maand met Gods genade haal ik mijn schoolleiders, mijn vakbekwaam schoolleidersdiploma. En dan deze komende week heb ik veel sollicitatiegesprekken. Dan weten jullie dat ook waarmee ik bezig ben. Sollicitatiegesprekken om directeur van een school te worden. Dan weten jullie dat ook waarmee ik bezig ben. En als ik niet gelijk reageer, tel eens voor straks op de mobiel. Dan denkt iedereen dat ik makkelijk en direct te bereiken ben. No, no. A telefoon eta oso. Soso zatra, yo man bereik me. Tapa nummer samo gonu trawiki. Ja? Wat nog meer? I think dat ik niks vergeten ben. En als ik iets vergeten ben, alle trouwe luisteraars, unus admin nummer. Hoe make me sabi, sami forgiti. En dan misap tak ook kombong. Zo, mitak toen ze langa. Ik wil transanimisankandemisantaki. Blijf me ondersteunen. Blijf financieel bijdragen. Isabi. Wie het weinige niet kan waarderen, is het grote niet waard. Dus bij mij kan je wat trasma abotak bikitaki botak. Terwijl je de verplicht boogie. Je boe ati. God don't knock you ati for you understand me. En dus met bedoel aan radio. Uiteindelijk moet ik het uitgeven. Maar God don't knock you ati for ondersteunen radio Opo Ai. En a biggie na me. A biggie. No luku taki. Oh, me pot disi wang kadano sari. Mama, papa, tante, oom, nene, sasa, dada. Het is waardi. Hoor? A waardi. A biggie na me. Oké, dan weet u dat. Maar wilt u, we zijn een nieuwe luisteraars die zoiets hebben. Ik wil deze vrouw ondersteunen. Radio Opo Ai wil ik ondersteunen. Dat kan.
dat doet u dat op een nummer die ik speciaal voor Radio Open Eye heb gereserveerd. NL24 ASNB 09 42 87 9724. Ik ga het nog een keer herhalen. NL 42 ASNB 09 42 87 9724. Dat is het. En ten name van Henry CL, dat ben ik. Ik ben ten name dus TNV Henry. Henry met Y. Henry CL, dat ben ik. Carmen Letitia Henry, dat is mijn naam. En ten behoeve van Radio Open Eye. TBV Radio Open Eye. Ja? Dankjewel. En dan gaan we verder met...

vertellen. Misschien heeft u iets gepakt uit het korte stukje dat ik heb gedeeld. Volgende week ga ik ermee verder. En dan, ik wil van op dit moment wil ik alleen maar muziek draaien, afdraaien. Dus wil je iemand feliciteren? Wil je iemand condoleren? Wil je ingaan op wat ik verteld heb? U bent van harte welkom.

0: Goedemorgen,
1: zuster Carmen. Hoe gaat het?
0: Het gaat goed, miskat. Het gaat echt goed.
1: Oké. Ik ben even een fijne weekend wensen. Het is regenachtig, zie ik.
0: Mm-hmm.
1: Goed. Het is de natuur die zijn ding doet. Zo gaat het ook in ons leven, hè?
0: Ja.
1: Dus we moeten mee leren leven. En dan komt het helemaal goed. Ik wens iedereen een gezegend, rustig, mooi weekend. Ik wil van deze plaats uit mijn dochter beterschap toewensen.
0: Mm-hmm.
1: Plotseling opgenomen gisteren in het ziekenhuis.
0: Oh.
1: Ja, maar ja. Ach ja. Oh, je hebt van die momenten, dan gaat het. Ja, ze was, wanneer ze pas terug. Gelukkig maar dat ze al thuis was.
0: Mm-hmm.
1: En gisteren werd ze niet, voelde ze er niet goed. Dus maar gaat weer de betere kant op. Ze is in goede handen.
0: Amen.
1: Maar van deze plaats uit wens ik er een goede gezondheid toe. En dat ze heel snel weer richting haar huis mag.
0: Amen.
1: En alle andere zieken wens ik beterschap.
0: Mm-hmm.
1: Jarigen. Of die jarig zijn geweest en die jarig worden. Een goede gezondheid en een fijne verjaardag. En bedroefde heel veel sterkte. En ja, ik wens mezelf ook heel veel kracht toe.
0: Mm-hmm.
1: Want ik ben ook maar een mens, hè.
0: Hoe dat zonne?
1: En je probeert sterk te zijn. Ik ben gelukkig ook goed hersteld van... Ook ik ben ziek geweest in het buitenland.
0: Dus jeetje.
1: Spanning. Maar ja, eet ik al die feigo. En ik wil je ook bedanken. Ik doe van deze plaats uit Sista Mathilda de groeten. En ik wens er ook een hele mooie dag. Meneer Criton. En meneer Etje Bakbord. En alle andere. Ellie, hoe gaat het? Mevrouw Elfriede. Ik weet niet of ze nog in Suriname is. Leone Linger en man. En Hortense Kreesner. Alle mensen, de mensen die ik niet genoemd heb. Mevrouw Redoet. Ik weet niet of u al jarig bent geweest. Maar van deze plaats uit doe ik u ook de groeten. En ik zou zeggen, zuster Carmen.
0: Ja.
1: Kom wel.

0: binnenkort. En dan kan je weer even lachen, hoor.
1: Oké, dankjewel. Ik lach nu al.
0: Niemand hoeft te weten waarom je gaat lachen. Mila Layou.
1: Dankjewel.
0: Toet, oh ja, toet. Ik groet je ook. Die hoort me in voor mijn gebruikertraining. Na Gwinti, hè?
1: Oh, maakt niet uit, hoor.
0: Ja, dus een... ik zou zeggen, een mooi weekend, Goedoe.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde, hoor.
0: Oké, Saar. Doei, doei.
1: Oké, doei, doei. Ja, dankjewel, dankjewel. Ik bid dat deze dochter van Nana Ohima, dat ze snel mag herstellen. Dat ze goed mag herstellen in de wonderbare naam van Jezus Christus. Welkom, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen meneer Vrij.
1: Goedemorgen.
2: Hoe gaat het met u?
1: Het gaat goed.
2: Ik ben blij te horen die update dat u gaat maken vanuit huis uit te zenden.
1: Ja.
2: Dit is een goede update. Mm-hmm. En ik hoop ook wel, ik groet alvast iedereen natuurlijk. En in het bijzonder, Marta heb ik zojuist gehoord. En wetenschap met de dokter enzovoort.
1: Ja, ja.
2: Ik normaliter hou ik het niet van namen te noemen.
1: Mm-hmm.
2: Iedereen komt bij mij als het om felicitaties, ziektes onder één nummer.
1: Mm-hmm,
2: mm-hmm. Maar wat ik wil zeggen.
1: Ja.
2: Wat u dan toch moet meegeven in de nieuwe situatie, dat u mensen moet zeggen, als mensen gaan naar Google en ze typen alleen maar radio op een ei, dan kunnen ze op de hoogte zijn van alles als het omgaat om radio op een ei en ook voor in de toekomst. Dat wil ik even doorgeven. Ik wens u verder een fijn weekend en voor straks wel thuis en de groeten hier. Van Ilse.
1: Hey, goedemorgen mevrouw Ilse, hoe gaat dit? Oké, ik heb het gehoord. Ze is een vrouw van weinig woorden.
2: Fijne uitzending.
1: Dank u, dank u.
2: Oké, doei doei.
1: Doei doei. Ja, lieve luisteraars. En zo doen we dat. Blijf bellen hoor. Blijf bellen. Ik ga vandaag niet verder met mijn boodschap. Ik ga mijn boodschap laten voor volgende week. Daar heb ik toch iets te vertellen in de nieuwe setting. En dan, als de Heer het niet verandert natuurlijk. Maar voor nu heb ik het voornemen om volgende week ermee verder te gaan. Oké.

0: Ai, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sita Carmen, Natalita.
0: Hey, welkom, prinses.
1: God bless you, baby. God bless you, Vicky. Yeah. Alasma. Brawatra was spirit there.
0: Yes.
1: Ik wil God danken dat ik op het idee kan Chari ook te wan nyonso. En dat wan ben nyonso dat Chari kon voor dat adee woord toe. Neem Heer mijn hart. Het is een lied. Ik zal het even zingen. Neem Heer mijn hart. Mijn ziel en lichaam nu. Al wat ik ben en heb behoort aan u. Niet langer meer. Ben ik mijn eigen Heer. In spreken, doen en denken zal ik volgen slechts uw wetten. Maar wil dan ook de mijne worden, Heer. Mijn ziel en geest vervullen meer en meer. Mijn Heer, mijn God, bestuur geheel mijn lot. Maak in mijn hart uw woning en blijf mijn levenskoning. Brada nanga sisa. Jij de moeder ging nodig? Ik wel. De woorden van Petrus geven blijdschap en hoop in moeilijke tijden. En hij baseert zijn vertrouwen op wat God voor ons heeft gedaan. Door Christus Jezus. We zijn geroepen, broeder en zuster, om te leven vanuit de hoop op het eeuwige leven. En onze hoop is niet alleen gericht op de toekomst. Nee. Eeuwig leven begint zodra wij in God gaan geloven. En bij zijn familie gaan horen. Het eeuwige leven dat wij nu hebben, heeft ons hoop. En het geeft ons, stelt ons ook in staat om te leven met vertrouwen op God. God wil ons helpen groot te blijven aan ons geloof. Wat voor moeilijkheden wij ook, het hoofd moeten bieden. Het einde van de tijd is de dag van het oordeel van de Christus die beschreven wordt. En dat kunt u lezen. Zoek het op in Romeinen. We moeten misschien beproevingen vervolgen en zelf een gewelddadige dood verdragen. Maar ook ziel, onze ziel, kan geen schade oplopen. Quitty. Laat het ook niet toe. Als we het geschenk van de verlossing in Christus hebben aanvaard, weten dat we de beloofde beloning zullen ontvangen. Ik wens u ook nog heel veel zegen toe. En ik ben blij te horen dat je een stap hoger op komt.
0: Dank je. Amen.
1: En adieu in lobby, mampiking Jezus Christus. Ucharu gomoro farat papoom pasi. Daarom met dat de Elisa woord, de eerste singa woord. No tak do taki. Ik blijf het zeggen. Miku ap de piki do taki voor al de mama. Ap le speki je ala mama. Ala mama na wie mama. Dat was het.
0: Dank je wel voor de bijdrage.
1: Graag gedaan.
0: Yes.

0: is Radio Opo'ai. Ja, Arki Manalontu, u bent van harte welkom om te bellen, om uw bijdrage te leveren. Alle zieken, herstel. Ik bid u herstel toe en ik spreek herstel uit in uw leven. Want het is belangrijk dat u herstelt en dat u weer opstaat. En weet u, laat me u troosten. Alleen het feit dat u wakker bent geworden. U hebt nog voldoende longinhoud. Dat betekent dat God een plan met uw leven heeft. Met u en mijn leven heeft. God heeft mooie dingen voor u in petto. Geef niet op. Ook al voel je vandaag zwakjes. Weet. Blijf ademen. God houdt van u. God is met u. Hij staat u bij. If no no day, you take the word to DC. En je hoort een story. No sa bede de. De isaka isaka ifutu potaf doti. De i meki lek i wan opo. Dat je zegt voor je, dat je vieren, dat krijgt de naïni. En dat God ons revi, om meki opo, kan de die bakanna. No zo, if je mek moeite, if je mek chinsa wora moeite, dan tamara manting, dat je waka baka. Oké? Radio Opo'ai, goeiemorgen.
1: Radio Tapai, goeiemorgen.
0: Opo'ai.
1: Ik ben dat Tapai. Hey, Opo'ai, Tapai, hey, Opo'ai. Hoe gaat het?
0: Het gaat uitstekend.
1: Ben ik erin, ernaast of erop?
0: Helemaal, Alassani.
1: Odi, odi, narafi. Zag Carmen.
0: Ja, mi gudu.
1: Mere, mere, ay, sani de. Sani no de. Ay, gado. Ay, true, true, God love me. God love you. May Jesus say, call for me, me love you so te, me love you so te. Me gato. The power of the sun, me. She's a Carmen, my automatic, me fira anu, ta kek, my ear, what is her match?
0: Mm-hmm.
1: Ik ben niet ver van je, hoor. Ik ben niet. She's a Carmen, is a fan beklagen voor de pijn, toch?
0: Mm-hmm.
1: Jere, one day, jere, me stand alone. Dan nam ik van hoe dit. Maar ik ben vrij aan battlebal toch je nak aan bal. Als je nak aan de balbos. Ze zei Carmen.
0: Ja.
1: Bepaalde zijn ze me belost toe. Automatisch. De zijn ik kom. Nam doro. Me belost toe. Mok zal lezen aan een bital wiri. Me meken. Me nyang. Dan tak zo. Dat is allemaal met binnenkortlaat. En dan bel me. Als Domi's door telefoon en go over. Mijn meisje bel me. Mami, we gaan stappen hoor. En dan neem ik Bami voor mami mee. En ik van Belos te samen met Sista Carmen. Ze ja Frans, Pichel Saus, à la Franso. En te mijn jas van ons door.
0: Je kist je kista krumaniri. Mijn mambo dat je kista krumaniri. Genade. Dank je wel.
1: Met Tijgi.
0: Mm-hmm.
1: Met Tijgi en Telibibong. Blessie. Nog kan het aanvaren mee. Het leven is hard. Het leven is moeilijk voor iedereen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik moet hier niet naar jou. Ik moet hier niet praten naar jou. Houd niets mee tegen.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet veel, maar ik heb ook wat voor jou gezet.
0: Dank u.
1: Ja?
0: Dank u, vader.
1: Het is niet veel, maar ik heb aan je gedacht.
0: Dank u, vader.
1: Ik was bezig in huis. We ben jij niet meer voor een bepaalde sani. Voor mij is het geluk dat je ook thuis gaat werken. Gado
0: ja,
1: die.
0: Ja,
1: gado
0: amen.
1: De. Mm-hmm. En Mozes deed het. Maar gado de, het is jouw werk. En het wordt vervuld.
0: Amen.
1: Ik ben vredelievend. Ja, voor mijn familie. De bonko pet me. Mijn medemens. Mijn reken te kai. Ze houdt mijn God op zich naar de kerk. Dus die gaan draaien tapoe.
2: If you put you leave me.

0: op AI. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, welkom.
1: Dankjewel, heer Bakbotes Wakker. Broeders, goedemorgen, dankjewel. Ik zag naar mij, maar ik ben er
0: hoor. Ah.
1: Even bezig, maar ik ben er. Ja. Goedemorgen, iedereen dat blijft in de leiding op AI. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Ik heb het allemaal gehoord. Ik dacht pas, ik kom naar Juruk Juden, mooi nieuws. Ik ben blij toe. Ik groet iedereen op les. Ik ben Gretel, goedemorgen, ik hoor je niet. Ik ben Fred, goedemorgen. Naar de Herma, naar de Abrewa. En al die andere, Rien Dijkman, goedemorgen. En die kinderen van mij, Jerry Bakbot, Tisha Bakbot en al die andere. Groet ik vanmorgen en van die van u ook. Gezegende dag, gezegende weekend voor jullie allemaal. Ik ben blij toe dat ik weer ga praten vanmorgen. Dat heb ik met jou deed en ik hoop van de Heer.
0: Amen.
1: Ja man, dus ja, dat was het zo'n beetje wat er ja, echt goed. Iedereen die op luisteren zegt, ze moeten het op je wang. Ja, sterk in de langere dagen. En zo was ik hier, kom op. Ik ben ook niet ziek meer, ik ben mijn persoon ook niet, maar we zijn er... Niet goed gezond, maar 90% zijn we wel gezond.
0: Amen. En het wordt 100.
1: Zeg je?
0: Het wordt 100.
1: Ja, en de gemeente uit mij, want het is langer voor het 100 wordt. Want ja, kijk, die Amsterdamse verschijnsel ook een beetje. Dus, maar ja, goed, wordt 95, want het DC gaat, weet ik wel. Ja.
0: Amen.
1: Ja, ik zou zeggen, fijne weekend voor u en de kinderen.
0: Ja.
1: En voor mijn kinderen en mij ook hetzelfde. En iedereen op luisteren is er weer denk maar goedemorgen, gezegende dag. Zegende zaterdag. Ik hoop dat je een beetje opknapt vandaag. Dat alles goed gaat met jou. Ik blijf op luisteren voor elkaar, man.
0: Ja hoor.
1: Ja, ik ben straks aan het einde van de uur, maar dan ga je weer naar huis nog.
0: Ja, zeker.
1: Mooi. Okay. Ik ben blij dat je bent gekomen en mooi pregen houden. Oké? Dan groet ik iedereen die jou staat dan voor de morgen. En al die andere blusselen bij de OBI. Ik kan die namen niet allemaal zeggen. Maar ik groet allemaal. Ja, dan Roes. Ik trap voor jou. Doei, bedankt. Doei.
0: Oké. Doei. Ja, lieve luisteraars. Ik ga snel gaan proberen om het lied te zingen. Wat tante Loes heeft gevraagd. Ik ga niet allemaal zingen. Alle coupletten zingen. Maar ik ga proberen. Ik ga mijn best doen. Oh, wacht eens even. Radio op AI. Goedemorgen.
2: Nogmaals. Goedemorgen met meneer Vrij.
0: Ja.
2: Ik heb mijn biggie familie geluisterd. Met name tante Loes. En ze wil het eigenlijk niet prijsgeven, denk ik. Maar over 3 dagen wordt ze 79 jaar.
0: Zo.
2: En bij deze mijn felicitatie en vele gezonde jaren ook toegewenst.
0: Ah, dankjewel. Dankjewel voor uw bijdrage. Ja, oké. Okay. Ik heb 2 dingen gehoord. Ik heb gehoord dat... Sister Hortens donderdag jarig is. En ik hoor over 3 dagen is tante Loes jarig. Wel, ik feliciteer jullie alvast. Alvast vanuit de grond van mijn hart feliciteer ik jullie. Tante Loes, ik ga proberen om dat lied wat u hebt gevraagd, om die te zingen.

Groeit in Boskamp en... Groeit in Boskamp en in stad. Kijk zijn vruchten, die zijn pijk. Dienen vaak als waterkruik. Ook al eet en drink een gerei. Nu heet gij, zeg gij mij. En dan, ik weet, in de klas dan zongen een paar kinderen, we zongen vaak kano. En dan hoor je, dus wat wanneer we zingen. Het is een struik die in ons land, kalebas.

mijn kalebas. En dan kan je zo verder gaan. Ik heb de tekst naar u toegestuurd, guru. En ik ga even verder. Ik ga even luisteren wat iemand naar me heeft gestuurd. En ga kijken of het me nog lukt. En anders ga ik nu al groeten. Ga even snel kijken. Ja? Yeah?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Mélissandre Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickboxer en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
2: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

vaste huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

Drangarughi and the music lovers, big time! Ipakadomo, DJ Peck and MC Sidley, and een verrassing! Hosted by Oscar Jar and Mario Hiwag.

0: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
1: Stel je voor, iedere maand, een programma waar verhalenvertellers woorden vangen. Woorden vangen om ons allemaal naar een liefdevol leven te brengen. Gewoon maandelijks. Woorden van wijsheid. Nou, dat programma dat komt er dus. Vanaf deze maand is dat programma er en ik mag het presenteren. Het programma heet Woorden van Wijsheid. Gepresenteerd door Tanya Chatnanan Singh. Verwacht schrijvers, theatermakers, dichters, pedagogen, leerkrachten, opiniemakers die allemaal op zoek gaan, samen met u, lieve luisteraar, naar woorden van wijsheid om ons allemaal nog meer te leiden naar een liefdevol leven. Een programma waar liefde, licht en leiderschap centraal staan. Maar dan niet verheven, nee, vanuit u en mij en onze verhalen. Woorden van wijsheid. Luister zaterdag tussen 1 en 2 maandelijks, ieder begin van de maand, op zaterdag, hier bij Mart Radio. Ik verheug me erop. Tot luister.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname-consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bauva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panca en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook schrane mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bauva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarreden door Hare Excellentie-president Jennifer Geerling-Simons. Panca, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Een heel frisse ochtend, ladies from the hood. We zijn er. En we hebben eventjes wat dingetjes met de techniek. Maar, onde. Het is een beetje koud, maar dat breekt de pret niet. Op deze mooie zaterdagochtend. Oewiki, we zijn wakker, Weet je, zodat je die armen, die benen kan bewegen. Aan de linkerkant hebben we Kev PT, die hard aan het chillen is hier in het gebouw. En zo verwachten wij ook dat de mensen thuis chillen. Al ben je slechter been, je kan je armen zwaaien. Ben je slecht in je armen, probeer dan tenminste je hoofd te bewegen. Op een of andere manier om toch het gevoel in je body te krijgen van you elibi. Je mag. Je bent er weer. Je kan je ogen bewegen. Ik zag gisteren een film. Die man heeft een herseninfarct of wat hij ook had gehad. En hij was helemaal uitgeschakeld. Benen, armen. En toen die vrouw hem iets vroeg. Iedereen dacht, die man had bijna opgegeven. Het enige wat hij deed was zijn ogen bewegen. Dus iedereen dacht, oh, hij beweegt. Ze vroegen hem iets. Hij knipperde 2 keer. Als hij iets niet mee eens was, amma be pire ai. Van dat, hé, het klopt niet. En dat is het. We mogen er zijn. Oemag libi alibi. We mogen er zijn. Weet je? En omarm dat. Omarm dat. Er zijn tegenslagen. Maar ik blijf het zeggen. Ik heb het ook moeten leren, hè. Sommige dingen hebben we zelf toegelaten in het leven. Maar als je het niet meer wilt en je wil er van af. Of je zegt, maar dit is niet van mij, mino warning. Sinigwe. Het universum in. Die weet werk. Die heeft hulpmiddelen. Die heeft tools om dingen te kunnen veranderen. Oelibis, maar we gedoe. Ja, dan moet je dit doen en dik olo, mino sap zou wat doen. Maar het zijn net een paar woorden. Ik wil niet. Minowani. Ik geef het terug. An of me. Ik heb mijn les geleerd. Het is goed zo. Het zijn net een paar woorden. En daarna mag je je ritueeltjes gaan doen. Bijvoorbeeld wat jij denkt, wat je voelt. Iwan was die skin. Iwan dans in dat spiekriem. Dat sap zijn wat doe. Dat mag. Maar die woorden... Ze is zo belangrijk. De inner one was er niet. Zeg gerust, ik wil niet. En weet je, het klinkt soms egoïstisch voor als het je mattie is. Je beste mattie, denk je, oh my god. Ik kan geen nee zeggen, maar ik heb een afspraak bij de kapper. Ik zou mijn haar gaan doen en die beste mattie, mijn pijpa. En mijn beste mattie zegt, ja, ik heb je hulp nodig. Wat ga je doen? Kies je voor jezelf? Of ga je naar die beste mattie? Als je zegt tegen die beste mattie... op dit moment kan ik niet... maar straks... ik bel je. Keuzes. Niet omdat die mattie altijd rent. Je weet niet waarom die mattie rent. Maar jij weet ook niet waarom jij niet kan rennen op dat moment. Je hoeft niet altijd hard te rennen. Jezelf voorbij te gaan. Omdat... je mag voor jezelf kiezen. Die kapper heb je betaald voor jezelf. Want je hebt je verheugd om mooi te zijn. Je hebt je verheugd in dat kapsel wat je zou doen. En dan laat je dat gewoon om anderen te redden. Wie gaat jou redden? Want geloof me, als die Martie een date heeft, een spangen date... dan gaat dit smoesje voor je verzinnen. Ja, ik wou komen toch, maar... is iets met mijn waggie? Ik ga je straks bellen. Intussen tijd heeft hij die date, heeft zo'n ding gedaan. En daarna belt hij je. Ah, waar ben je? Jij weet het niet. Wat niet weet, wat niet deelt. Zeg men, toch? Maar als je keuzes moet maken voor jezelf. Durf ook een keuze te maken. We moeten allemaal moeten leren, hoor. Daarom zijn die kinderen, onze eigenlijk, die kindertjes, die zeggen gewoon... maar mama, ik wil niet. Oh, waarom wil je niet? Ik heb je toch gezegd, mama, ik vind het niet leuk. Maar je moet. Maar mama, ik wil niet. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik wil gewoon hier zitten. Ik wil niet naar het feestje. Ja, maar het is je tante. Je tante houdt zoveel van je doet. Maar mama, ik wil niet. Achino Wani. En de andere keer kan ze ook naar tante gaan. En tante omhelzen. En een bloemetje voor tante maken, brengen. En quality time hebben met tante. Je kan het uitleggen aan dat kind waarom. En als dat kind zegt, oké, nou ja, gaan we alsjeblieft niet lang blijven. Laten we ook luisteren. Het is ook een mens. Dat was maf en schreffie. Heeft ook willen en willen en willen. We gaan even naar de pokoe luisteren. Lukt dat nog?
1: Trangarugi staan met para.
0: Appa, oh ja, dan gaan we naar para.
1: Ja.
0: Ja.
2: Het is wat het is.
0: Het is
3: wie zoekt van nasi ik moto of tang? Uit volle borst als een trotse paran.

Ik versta dit niet, hè, maar het is een sample van Pawana. En ik hoor Oopo. Maar hij zegt iets heel anders. Bleep me. Maar als je de shirt muziek is, dan hoor je Oopo. Oopo, je mag opstaan. Je mag. Oopo, Oopo, Oopo, Oopo, Oopo. Maar als je de shirt muziek is, dan hoor je Oopo. Oopo, je mag opstaan. Je mag. Oopo, Oopo, Oopo, Oopo, Oopo, Oopo.

0: Yes, yes, yes. Oppo, oppo. Vandaag is de Belmeron, hè? Wist je dat?
1: Dat nam ik net via Rocher.
0: Ja, ja, ja. Ik had me ook opgegeven. Maar helaas zit ik hier om jullie te entertainen. Degene die luisteren en degene die meedoen. Een applausje, yes. Chapeau. Blijf in beweging. Dit nummer is echt een nummer van Oppo. Het is een, geproduceerd door Fayama Stoep. Een eigenlijk opkoming artiest, een DJ. Maar ik vind het ook leuk om echt nummers nu te gaan doen van mensen die niet bekend zijn. Weet je, de bekende mensen, ja, de pokoes worden toch altijd gedraaid door de bandjes overal. En tuurlijk, ik steun ze enorm op allerlei. Ik heb interviews met ze, ik nodig ze uit. Maar ik vind ook de opkoming artiesten die eigenlijk nog niet zoveel bekendheid hebben, die mogen ook gehoord worden. Die hebben niks, ze hebben nog geen hele achterbaan die ze volgt. Maar deze jonge gasten die eigenlijk nieuwe muziek maken van deze tijd. Een mix. Dit is een mix van inheems, Kawina en het moderne. En zijn eigen creatie. Dus ik hoop als je een dagje opstaat en wij dit nummer draaien en je bent in de keuken bezig, dat je meeswingt. Op jouw manier is een lekker nummer om mee te bewegen. Goed om te gebruiken bij bepaalde sportoefeningen. Je ziet bij sportoefeningen draaien ze vaak muziek om je hoofd, om rust te krijgen in je hoofd, zodat je op de ritme mee kan bewegen. En dan vergeet je alle ellende even om je heen, zodat je mee kan doen met die les. Want vaak ga je, als je gaat sporten bijvoorbeeld, je gaat in een bepaalde, je kiest voor een bepaalde sport. Ik noem maar wat, aerobics of wat dan ook. Aerobics is niet meer één, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dan kom je binnen en dan heb je al die lading van het werk. Oh, wat een drukke dag. Zo begint het vaak. Heel weinig mensen die zeggen, nu ga ik sporten. Jongeren misschien wel. Maar sommige mensen hebben echt nog die, ik ben er wel, maar... En dan moeten ze opkomen. Je gaat rekken, alles, en dan begint het muziek. Dat betekent, het komt te langzaam. Willen we ze dat van je afnemen, wat in je hoofd zit. Zodat je je kan, volledig kan concentreren op je sportoefening, op je beweging. Die Belmeron, heerlijk, weet je. Ik had mezelf ook opgegeven, maar helaas. Maar ik ben er. Ik ben er. Ik heb vanmorgen mijn bewegingen ook al gehad.

0: een sportoefening gedaan. Ook met muziek. Om eigenlijk structuur, rust te kunnen krijgen om hier naartoe te lopen. En dat wil ik iedereen meegeven. Muziek doet wonderen. En misschien is dit niet jouw muziek. Maar kies een muzieksoort die jij wel leuk vindt. Die jou raakt. Huh? En dan ga je lekker in beweging mee. Zet niet de emotionele muziek, want dan ga je in een sleur soms, weet je? Weet je, tenzij het, ja, andere emotie omhoog brengt. Een emotie van liefde, een emotie van wat anders. Maar zet muziek om echt om jezelf te healen. Heerlijk te bewegen. Net als je buiten loopt, dan zie je al die bomen soms. Er is geen muziek. Maar als je je oren open durft te doen, dan voel je die muziek, die ritme van de bomen. En die hebben ook ritme. Als je stil bent, hoor je... En geloof me, hele bekende producers die pikken dat soort geluiden op en die mixen in de moderne muziek. Ze gebruiken de natuur. Ze gebruiken de buurman die bijvoorbeeld aan het boren is. Dat geluid gebruiken ze ook in hun muziek. Allerlei dingen gebruiken ze om iets moois ervan te maken. En ja, het is best zo. Hey, heb je die pokoe? Het is geweldig. Maar luister dieper dan alleen naar die pokoe. Wat hoor je eigenlijk? Het is net als rust. Sommige mensen zijn zo druk in hun hoofd. En water. Ik ging laatst een winkel in. En die mevrouw had geen muziek. Maar ik hoorde muziek. Ze had gewoon een bron met water. En dan hoorde je ze... Maar het was zo magisch. Die hele winkel had rust. Je kwam druk in die winkel. Geloof me, je kwam druk in die winkel. Maar als je eenmaal bezig bent in die winkel... voel je gewoon rust. Je voelde ook een bepaalde chemie. Van dat je rustig door die spulletjes heen ging. Kleine flutsjes, dus ging je maar zoeken. En als je gevoelig voor was, ging je echt wel met iets uit die winkel. Mooi is dat. We horen soms alleen de dingen die we niet moeten horen. Die niet, ons niet voeden. Dat de buurvrouw en de buurman elkaar de hele tijd aan het uitschelden zijn. Of kind, dat voedt ons. Niet. Dat moeten we niet meenemen in onze voeding. Opvoeding zit er ook in. Maar wat wij wel mee kunnen nemen... is de voeding van de natuur. Zelf die muis, die kraai, die iedereen die buiten aan het lopen is. Tjikker, tjikker, tjikker, tjikker. Oeh, oeh. Al die geluiden. Die worden meegenomen in muziek, in films. Dat je soms denkt, hey, geweldig man. Dat soort dingen voeden ons. Sommigen geven ons rust. Sommigen geven ons energie. Het geeft je wat. Het doet wat met je. En het heeft, iedereen doet het wat mee. Want ook in hardrock muziek, dat harde geluid, dat komt echt vandaan. Als je een borende zaag bij elkaar zegt, dan hoor je ook iets. En bij de ene wekt het agressie op. Maar bij de andere heeft zoiets van, hey, ik hoor de wereld niet meer. Ik hoor wat ik wil horen. Dat voedt mij. Dat geeft mij mijn rust. Wat jij mooi vindt, hoeft de ander niet mooi te vinden. Wat jij lief hebt, hoeft de ander niet lief te hebben. Maar de respect die we voor elkaar kunnen opbrengen. Respect is zo belangrijk. Zelf je zou denken van deze vrouw is een of andere pastoor die aan het praten is. Want als je er op straat ziet lopen, oh, ik doe ook gek hoor. Als je gelooft me, ik doe ook gek. En soms, ik ben hier en ik zit allemaal dingen te vertellen. Maar soms zie ik ook iemand, denk ik, wat heeft die vrouw of die man aan? Ik lach me ook kapot, mag ik? Maar ik zou de persoon niet in het gezicht uitlachen. Dat respect kan ik wel opbrengen. Maar soms denk ik wel, oh wauw, wat een creatie. Hoe heb jij dat bedacht? Het wekt wel mijn aandacht. Wow. En het geeft ook een aandacht aan die persoon. Want misschien omdat ik keek, geef ik die persoon wel een gevoel van, wauw. Maar misschien vind ik het niet wauw. Maar die persoon die wil een statement maken. Zie mij. Zie. Vroeger zat ik in de metro, had je een man. Ik zie hem nog echt voor me nu, op dit moment. Hij had een jas, een broek, alles wat hij had. Ik had zoiets van... Heb je wel keukendoeken in je huis? Ik weet niet, maar alles waren volgens mij keukendoeken... die hij bij elkaar had gehandwerkt. Nou, het is een kunst om zo'n jas te maken, hè. Maar zelfs een muts. was in een punt met allemaal keuze op handwerkniveau, had hij dat. En hij stond in die metro echt van, zie mij. Maar ik had zoiets van, nee. Maar omdat ik naar hem keek, kreeg hij het gevoel van, ai, mi de. Weet je? Ja. En dat is leuk, die gedachte erachter. Want dat is een statement. Ja. Hij wil iets geven van het creativiteit wat hij heeft gemaakt. Want misschien had zo'n man niet eens geld om een hele dure jas te kopen die hij wil. En hij zat thuis en dacht, ik ga een statement maken. Ik pak alle keukendoeken, ik maak ze vast aan elkaar. Volgens mij binnenkant liggen op het dekbed. Ik weet niet hoe die man dat voor elkaar heeft gekregen. Maar hij deed het wel. En nu de dag van vandaag, het is iets van jaren geleden, ik heb hem heel lang niet gezien. Kijk ik naar al die influencers op TikTok en al die dingen. Nou, je hebt die Ethiopische man die gewoon van een fietsband een broek heeft gemaakt. En geloof me, 10 jaar geleden dat je zou zeggen, deze dingen droeg op plantage, want we hadden het niet. Dat je binnen Taiwan banatena broek, dat die omhoog blijft. Dat je was je riem, isabi. Maar ik ben moeilijk. Dag de dag, als er een banatena was, modo. Het heeft een gesp gekregen met een pinnetje eraan. En jij zegt nu, hé, hey, mooi. En je moeder zegt, nee, deze ding ging op plantage gewoon pakken. En wij gingen gewoon vastbinden. Hoe weer was dat? We waren blij dat we iets hadden. Broeken met gaten. Ik weet nog dat mijn zoon een keer tegen me zei van, als ik een gat in je broek maak, ga je het niet dragen, maar je gaat het wel kopen.
1: Ja.
0: En ik begon te lachen. Mode.
1: Ja.
0: Hij zegt maar, je kan het gat toch zelf maken? Dan maak je een statement.
1: True that. Ja.
0: Toch?
1: Ja, absoluut.
0: Dus er zijn allerlei dingen. Je ziet vandaag de dag creativiteit, hoe hoog het staat. Weet je, de ene lacht erom, maar die ander aanbidt het.
1: Ja.
0: Die ander, je hebt in de poort een winkel waar ik heel graag in kom. En ik ga geen reclame maken, maar die winkel, ik heb echt het gevoel dat ik, weet je, Suriname, soms op de hoek van de straat had je zo'n brug met een kokertje, hingen alle mannen daar met de vogeltjes. Dat van die winkel geeft me dat gevoel als ik naar binnen loop. Weet je, dat je soms zo'n een bouwvalhuis hebt waar al die jongeren in zaten, waar ze aan het roken, biertje drinken. En soms dacht ik als klein meisje, wat doen al die mannen in het huis? Daar in een bouwval. Een groet gras door een huis. Ze vonden het chillen. Die winkel geeft me dat gevoel. Het brengt me even terug naar toen. Het kleine meisje die aan het wandelen was, die niks snapte en dacht van, wat doen mensen hiermee?
1: Ja.
0: En nu de tijd, proberen ze een statement. Ze zetten het neer met een iets erbij van deze tijd. En het is kunst. Sommige kunsten snapte ik niet. Ze zag ik allemaal spetters. Denk ik, oké. Ik kijk langer naar en denk van, maar wat moet gevoel moet dit mij geven eigenlijk? Spetter hier lijkt op een ster, ander lijkt op jouw spuug. Ik weet niet wat het allemaal moet zijn. Maar dat is de frustratie van iemand die eigenlijk het teruggeeft op een bepaalde manier. En wie de ogen voor hebben, die zien wat erop staat. En dat doet soms wat met mensen. Dat ze het halen in hun huis. Om waarom? Dat gevoel, dat hebben hun ook gehad. Het depressieve gevoel. En dan zeggen ze, oh ja, het heeft een plek gekregen. En die plek zet ik ergens neer, waar ik naar kan kijken van, daar wil ik niet meer zijn. Dat wil ik niet meer. Maar ik durf je aan te kijken. Jij, die mij dit depressieve gevoel gaf. Jij, ja. Ik kijk je aan. Maar nu kijk ik je aan met een lach. Nu kijk ik je aan van, ai, naar jou. En dat is mooi. En dat is naar je pijn kijken op een andere manier. Dat is groei. Geestelijke groei. Want we denken dat we alleen maar groeien als we eten. Ja, je groeit in de breedte, soms in de lengte. Soms gaat het een kant op wat jij niet wilt. Dan ga je naar KevPT, dan moet je springen en de dansen en alles. Je doet voor alles om in beweging te blijven. Maar we moeten in beweging blijven. We moeten.
1: Ja.
0: De kunst is hoe blijf je in beweging. En ik zeg altijd van, kijk naar een filmpje op YouTube van iemand die geen voeten heeft. en toch een fietsmaker is. Iemand die geen handen heeft en toch fietsmaker is. Iemand die twee stompetjes heeft, die broodbakker is. Waar een wil is, is een weg. Die spreekwoorden toch van vroeger, wat die oma's ons gaven. Van, if you want it, you want it. Dat moest doen. Maar je moet ervoor gaan. Je moet ervoor gaan. Weet je hoeveel mensen vroeger wilden studeren? Ik ken ze om me heen. Ik heb naar ze gekeken. Mijn ooms wilden studeren, maar was geen geld. Er was geen geld om dat te betalen, maar de kennis was er. En met de kennis ga je op pad. En die hele directeur die daar zit, die overroeien je met de juiste woorden, de juiste kennis, dat die zegt, je bent aangenomen. Wat zijn je papieren eigenlijk? Maar die kennis heb je. En je doet ermee wat je moet doen. Waardoor je gaat groeien. Kennis der natuur. Is niet alleen dat ding wat je krijgt van hoe de plantjes en zo. Kennis die je van de natuur krijgt. Kennis die je krijgt, de geestelijke kennis om dingen over te brengen. Wat misschien iemand die jarenlang op de universiteit heeft gezeten, niet eens kan. Stop ermee, je diploma is je eerste man of je eerste vriend. Ik hoorde het laatst weer door iemand zeggen, ja, mijn vader heeft me geleerd, mijn diploma is mijn eerste vriend. Ja, gewoon een vriend, een mattie, een kennisje, weet je. Een mattie gewoon, niet die man. Want die diploma, die kan je weer helpen, op weg. Maar soms helpt het je ook niet.
1: Nee.
0: Hoeveel mensen hebben nu afgestudeerd universiteit, maar ze hebben geen werk. Ze zijn te slim voor de maatschappij. Die mensen willen ze niet betalen. Ze ja, je kan bij mij in dienst komen, want je hebt geen werkervaring. Maar hoe krijg ik werkervaring als je me die kans niet geeft?
1: Precies.
0: Vinden jullie het raar dat heel veel van die mensen depressief zijn? Heel veel van die jongeren depressief worden, omdat ze bijvoorbeeld de kennis, ze doen hun best op school om iets te brengen. En ze moeten gewoon de horeca gaan in, want die zegt, ja, we hebben wel zoeken mensen. Dus je kan werken. Ja, en dan blijf je in die horeca, want je hebt geld nodig. Maar je hebt een universiteit afgestudeerd. En ze blijven in die horeca. En wat leer je in de horeca? Hoe je bepaalde dingen leert. Je leert veel. Je leert met mensen omgaan. Je leert bepaalde dingen te doen in de horeca. Je leert met geld omgaan. Je krijgt heel veel kennis. Dat je op een gegeven moment in plaats van die actie worden. Want je moet ook geluk hebben in deze wereld. Word je horeca-eigenaar. Maar je bent geen arts. Je hebt door je werkervaring iets anders meegekregen waar je niet voor gestudeerd hebt.
1: Door het leven aan te gaan. Je moet Libby zeggen we ook.
0: Durf het aan.
1: Ja.
0: Geef jezelf die kans. Soms wil je iets, maar soms wordt er ook druk op je gelegd. Bijvoorbeeld, ik kende vroeger meisjes die gewoon van hun ouders gewoon dus een verpleging in moesten. Ze moesten, ja, en als je daar bent, dan moet je zorgen dat je arts wordt. Druk werd gelegd. Je mag niet uitgaan. In de Libië, hè? Je moet leven voor je ouders en voor wat je moet doen. That's it. Mag je buiten spelen? Nee, ik moet studeren. Blijf studeren. Ja, en anderen, ja. Neem een voorbeeld. Zo'n student, dat moet je ook doen. En soms hebben ze niet eens gered. Heel veel van ze overleden. Sommigen junk geworden.
1: Ja, ongelukkig, hè? Ja.
0: Want dan komt iemand bij eenzaam. Hey, ik voel me ook zo. Neem hier een jointje. Wie zegt dat die geestelijke groei, dat het bij jou past, dat jongetje. Maar je denkt van, hé, ik ben toch alleen? Het is mijn mattie. Je ziet heel veel van die voorbeeldfilms. Het lijkt zo grappig, hoe komen die mensen aan die kino's? Maar dat kind eigenlijk geen vrienden heeft. En er is één die zich bekommert. Ik ben je mattie. En die is de slechtste.
1: Ja.
0: Die neemt je mee in een wereld. Terrorisme voor alles wat je niet wilt. En dat is eenzaamheid. Onder jongeren. Het wordt geroepen, ja, jongeren zijn eenzaam. En toen zei ik, wie heeft nou eigenlijk gecheckt dat jongeren eenzaam zijn? Waar hebben jullie die informatie vandaan? Wil je me bellen?
1: Ja.
0: Goeiedag, je bent in de uitzending. Hallo.
2: Hallo, goedemorgen. Claire.
0: Goedemorgen, meneer Banasi.
1: Ja, goeiedag.
2: Ja, goede. Zit je nog met meerdere collega's daar?
0: Ja hoor.
2: Oké, okay, ik doe ze allemaal ook een goedemorgen.
1: Dank u wel.
2: Ja, Claire, je hebt het gehad over diploma, hè?
0: Ja.
2: Diploma's en diploma. En je hebt het gehad over een beetje opstaan en jezelf in beweging brengen. En je hoofd schudden enzovoort. Ja, daar hield ik van. Daar heb ik mooi naar geluisterd. En je hebt het over, ook over gehad van wanneer iets niet, wanneer je niet jezelf kan vinden in iets of je dat is niet van jou, laat het los, stuur het weg. Het is niet van jou, dus ja, je hebt een gevoel en je hebt een eigen denken. Maar het geval van diploma wil ik even verduidelijken. Ja, zelf, ik weet niet hoeveel ik heb. Ik heb een aantal diploma's. Maar niet zo lang geleden liep ik om de bus te gaan pakken. En ik liep van een helling af. En ik probeerde me te haasten, maar ik ben niet zo geweldig goed te been meer. Dus soms, als ik me wil gaan versnellen, dan gaat het haperen. En ik viel om. En ik viel op mijn gezicht. Neus open, lip open, wenkbrauw open. Ja, meerdere kneuzingen.
0: Oh, dat is minder.
1: Ja, absoluut.
2: Ja, dat was niet zo best. Nee. Maar dan waren die diploma's waren thuis, maar die konden me niet komen helpen. No lach banaans, die doen niet meer. No lach. Ja, daar lag ik. Daar lag ik op mijn snuiter. En ik kon niet dingen. En die mensen die bij de bushalte stonden, een paar meters verder, die allemaal renden naar me toe om die meneer te komen helpen die daar op zijn snuiter lag. En ze kwamen: meneer, wat is er met je gebeurd? Wat? Dus ik kon niet zo goed praten, want ja, ik was direct in paniek, mijn vader, en ik kan niet opstaan.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar toen keek ik links en ik zag een fors gebouwde afro-jonge man. En die wilde me helpen. Toen vroeg ik hem: ga je me kunnen optillen? Hij zei: ja hoor, ik ga het proberen. We gaan je weer overeind krijgen. Toen zei ik: wacht even. Ik moet even omdraaien. Dus als ik op mijn rug ga liggen, dan gaat het makkelijker. Maar want als je om, dan kan ik ook mee werken. Maar als ik om snuiter lig, dan gaat het moeilijk. Dus zo gezegd, zo gedaan, ben ik omgekeerd. En hij en een vrouw, een Arabische mevrouw, islamitische mevrouw, hebben geprobeerd. En ze hebben me op het eind gekregen. Ik stond weer op mijn benen. Maar ik ga het verhaal heel kort direct houden. Is namelijk, je kan 1000, 10.000 diploma's hebben. Als je valt, is je beste vriend je medemens om je heen.
0: Mm-hmm.
2: Dus niet dat diploma. Een diploma is een middel in het leven om je verder in het leven te helpen. Maar met de mogelijkheden die je aangereikt krijgt. Maar eerste instantie, als je probleem hebt, dan moet iemand anders jou proberen te ondersteunen. Nou, ik ga het hierbij houden, Claire en collega's van Claire. En ga jullie een prettig weekend toewensen. Maar Claire,
0: ja?
2: Wat vind je van het weergesteldheid nu tegenwoordig, dus de afgelopen weken?
0: Wat ik van het weer vind?
2: Ja.
0: Ik vind het weer prachtig. Het weer is net als de mens. Koud warm.
2: Vertel.
0: Ik ga het zo vertellen.
1: Ja, precies.
0: Ja? Okay, dan wordt het zo. Blijf te luisteren.
2: Wat ik ervan vind...
0: Ja?
2: Het is in plaats van lente weer... Is het voor mij herfst. Ja. Want ik word helemaal ziek van het weer. Een beetje het huis uit om naar de winkel of naar de markt te gaan. En dan word ik reeds grieperig. Ik word verkouden, griep, koorts, alles soort fanatiek niet. Ja. Bijna denk ik dat er een paar mensen in die winkel of onder de markt stonden die met het cruiseschip weer terug zijn gekomen.
0: Wow. Nee, meneer Balazer, dat zegt u echt niet.
1: Nee.
0: Nee, dank u wel voor die bijdrage. En heel veel sterkte hoor. Ik hoop dat het goed met u gaat nu.
2: Oké.
0: Okay. Doei, doei.
2: Ik ben verbeterder.
0: Ja, doei, doei. Ja, inderdaad. Het weer gaat alle kanten op. Maar, u grama belerunu, u drindresi wakti siki. Je voelt dat het weer verandert. Draag je jas. Ja. Honing, gebruik de dingen van de natuur die je gezond kunnen houden. Ja. Je hoeft niet naar die paracetamol te grijpen. Maar probeer eigenlijk op een relaxe manier te denken van hoe deden we het vroeger. Vroeger gingen we geen paracetamol grijpen. We gingen gewoon thee drinken. Tuurlijk, ik snap het. Al die dingen met al die pesticiden die in dingen zijn. Maar dat kunnen we helaas niet anders doen. Je kan ook zelf een plantje planten thuis of wat dan ook. En kijken hoe of wat. Maar een citroentje, limoentje, van alles. Probeer wat. Weet je, en eet gewoon goed. Het weer is niet iets dat we... We hebben geen toverstafje om te zeggen... morgen gaat de zon schijnen. Maar we hebben ook geen toverstafje voor onszelf. Want wij zijn net het weer. Ja. Koud, warm, wanneer het regent huilen we. We hebben al die dingen van het weer hebben we ook in ons. Ja. Dus laten we gewoon lekker aan onszelf werken. Ja, dat is, is het motto van vandaag. Werk goed aan jezelf. Yes. Neem het mee. Elke dag weer. Weet je, kijk naar die pijnen. Teken het. En blijf ernaar kijken dat je het accepteert. Het is geweest. Ik kan nu met je lachen. Dit was mijn pijn. Dit was het die mij bezig hield. En nu laat ik je op de muur. Ik wens jullie een hele mooie ochtend. We gaan nu naar bellen. Goeiedag, u bent in de uitzending.
3: Ja, een hele goede ochtend, dat Jovine. Goeiedag, dames.
0: Goeiemorgen.
3: Ik vond het een hele mooie van meneer Banansi. Eerlijk waar.
0: Ja.
3: Een hele mooie. Die man heeft in het kort gezegd... je diploma's, je eerste diploma's... en al je diploma's die je hebt... zijn individuele mensen om ons heen. Dus laten we lief zijn voor elkaar... Laten we elkaar helpen. Laten we er voor elkaar zijn. Dat is het belangrijkste in het leven. En natuurlijk, in dit systeem moet je een diploma hebben. Ja. Maar dat is niet alles. Want die man heeft het zo mooi gezegd. Hij lacht daar. Maar niet een diploma kwam hem helpen.
0: Nee.
3: Nee, de mensen. Dus laten we voorzichtig zijn met elkaar. En elkaar lief hebben. Dank jullie wel. Goedenochtend.
0: Goedenochtend. Goedemorgen. Ja, we blijven het herhalen. We blijven het herhalen. Het is iets wat je moet blijven herhalen, de universiteit van het leven.
3: Ja.
0: Weet je, zeg ik altijd, je kan alles zo mooi op de schoolbanken leren. Je krijgt wat dingen mee van huis uit. Maar je gaat op een gegeven moment zelf op pad het weiland in. En dan ga je kijken wat bij je past. Heb respect voor jezelf, respect voor de natuur, respect voor je medemens.
3: Ja.
0: Respect voor de dieren. Want alles wat hier op deze aarde heeft een functie. En soms lijkt het wel stom, die vlieg of die mug, hij prikt, hij doet wat. Maar het heeft een functie. Ook die spin die mug gaat opeten, die jou prikt. Alles heeft een functie. Laten we elkaar respecteren. Inderdaad, mevrouw Juwini, wat je zegt. Elkaar lief hebben. En dat wil niet zeggen dat hij moest lopen, alles, maar hij moest bossi brasa. Maar het respect is zo belangrijk, is ook een vorm van liefde geven. Goedemorgen, van Aka Roger.
4: Goedemorgen,
0: het gaat... Ik echt af.
4: Ja,
0: zeker.
4: Gaat inmiddels een stukje beter met mij. Natuurlijk ook met mijn moeder, dus volle energie.
0: Ik zie het.
4: Ja, ik straal uit en gaat de blijde wereld op.
0: Ja.
4: Dus dat wil ik ook meegeven aan de lieve luisteraars, om positieve energie mee te nemen.
0: Mooi.
4: En ik heb het ook van je geleerd, hè, van neem het nooit mee, nergens.
0: Ja.
4: En nooit.
0: We blijven leren, hè. Laatst heb ik geleerd van, eigenlijk van... Zeg even sorry. Je zegt het wel, sorry. Sorry, Claire, dat ik vandaag niet zo aardig was. Weet je? Maar op een of andere manier, de laatste tijd, ging ik buiten staan. En ik deed het op een andere manier. En ik zei sorry. Iedereen die ik pijn heb gedaan, onbewust of bewust. Maar Claire, ook sorry aan jou. En op een of andere manier voelde ik me zo... Dus ik kom binnen, Jeremy zegt tegen mijn zoon, zegt... Mama, wat ben je vrolijk? Ik zeg, hm? Hij zegt, je hebt een hele andere uitstraling op je gezicht. Ik dacht, nou ja, ik weet niet wat er met mijn hand is, hoor. Maar die sorry tegen jezelf, hoe belangrijk is dat? Sorry. En gewoon daarna zei ik, want ik hou van je. Met al je gebreken. Ik hou ontzettend veel van je. En dat heeft me de hele week een lach op mijn gezicht getoverd. En zelfs de mensen die ik niet mag, gaf ik die lach. Dat ze me aankeken van, wat is er met jou? Maar het ging vanzelf. Dus ja, probeer het. Kan geen kwaad.
1: Ja, je hebt niks te verliezen.
0: Goedemorgen, Juanita.
1: Hey.
0: Morgen, missie.
1: Ja. Nou, fijn weer om hier te zijn. Ik wil mijn dochter vandaag feliciteren.
0: Dana wa yippie,
4: Hoorie.
0: Gefeliciteerd, ja, met Nadesh.
1: Dankjewel.
0: Ja,
1: dame.
0: Ook Nadesh gefeliciteerd, want ik weet dat je luistert stiekem. Want altijd zeg je, mama, ik heb geluisterd. Jullie hebben het weer mooi gedaan. Oh, ja. En ik weet dat je luistert. Bossie, blessie, granny. Je mag groeien. Je doet de dingen op een hele liefdevolle manier.
1: Ja.
0: Blijf zoals je bent. Want dit is zo'n mooi voorbeeld voor velen. Sta open voor die liefde. En die liefde lacht je toe.
1: Ja, ik sluit me daarbij aan. Ja, en 2 weken geleden was ik jarig. Hè? Dus de zondag na de uitzending. En ik wil jullie ook allemaal bedanken, want jullie hebben me zo verrast.
0: Ik heb niks gedaan.
1: Amerika.
4: Echt hoor.
1: Ah, luisteraars, ik ben echt ontvoerd uit huis, als het ware. En mijn dochter had een heel programma voor me uiteengezet. En ik hoefde hem niet eens mijn vinger te bewegen. Ik mocht helemaal niks doen. Ik hoefde alleen maar te volgen. Ze heeft zelfs sneaky mijn koffer ingepakt, allemaal dingen gedaan. En zelfs een zwempak voor me gekocht. Hé, Claire?
0: Ik weet daar niks van.
1: Nee, ja. Maar ik ben zo in het zonnetje gezet. Ik ben zo verrast. Ik moet eerlijk toegeven dat het de eerste keer is in mijn leven dat ik echt zo, mijn volwassen leven, dat ik het zo heb ervaren. Dat
0: oh.
1: Ik echt, het was zo helend die dag. Het was zo helend. En ik was gewoon intens, intens gelukkig en dankbaar voor alles wat ik die dag heb ervaren. En ja, dat laat me gewoon zien dat ik geliefd ben. En gewaardeerd wordt door de mensen om me heen. En I love it. Echt, vanuit het diepste van mijn hart, iedereen bedankt voor alles. Want het heeft echt impact op me gehad. En ja, ik zou zeggen, up to the next.
0: Ja, ja, ja.
1: Up to
0: ja,
1: the next.
0: Ja, inderdaad.
1: En dan meer. I love it. En je hebt net zo weer, je hebt ze net. Heb je weer op mijn papiertje gekeken? Want in het volgende uur, want we hebben nu geen tijd meer.
0: Nee, is jouw uur.
1: In het volgende uur gaan we het hebben over zelfliefde. Zelfliefde, dat is het thema van vandaag. En ik ga het ook hebben over de nieuwe maan.
0: Oh ja!
1: Ja, de nieuwe maan is vandaag actief,
0: ja.
1: De energie daarvan.
0: Zo!
1: Dus ik heb...
0: Hoe voel je je trouwens? Even snel.
1: Ik voel me golden.
0: Want al die stieren zijn in een bepaalde emotie.
1: Ja, ja.
0: Boy, anderen die huilen de hele dag. Ah, dit is, ik denk van, wow. Ja? Oh. En op een gegeven moment, wat sterven bij een stier? Goed dan. Maar ja.
1: Dan komt er heel veel los. Maar we gaan het daar straks uitgebreid over hebben.
0: Mooi. Maar ik wil iedereen feliciteren die stier is.
1: Ja.
0: Is jullie maand, hè? En
1: yes.
0: De tweelingen komen straks.
1: Ja.
0: Maar van harte gefeliciteerd. Blijven jullie lekker koppig.
1: Dat hoef je me niet te vertellen.
0: Jullie mogen er zijn. Jullie mogen er zijn.
1: Ja,
0: weet je? Dus dat. Geniet intens van deze periode. Ja. En geef. Geef het weg. Wat niet meer bij past.
1: Precies.
0: Laat het los.
1: Absoluut.
0: Weet je? En durf het.
1: Absoluut. En daar gaan we straks dieper op in. Ik ga jullie tips en tricks geven. Tools. hoe wij deze energie van die nieuwe maan kunnen pakken en voor ons kunnen laten werken. En we gaan die zelfliefde pakken en zelfs een meditatie doen. Dus ik wil jullie vragen, als we straks naar de boodschappen gaan, om je pen en papier alvast klaar te zetten, je notitie van je telefoon open te zetten, want ik ga jullie straks laten meegeven waar we de komende 2 weken mee bezig gaan zijn.
0: Mooi. Dan gaan we naar een pokoe luisteren. Laten we lekker dansen, bewegen. Kijk je naar buiten in de Bijlmerrun. Doe alsof je meedoet. Stap die ene plek en loop een paar keer op diezelfde plek. Gewoon. Dans lekker mee op muziek. We gaan naar Fayama Stoep. Het nummer waar we vanmorgen gestart zijn.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.

0: 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boy futant Eugenie toch? We jere, if you want sharing, we ring e buying, me if you want ni, ye me gua mooi ketiping, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

India, China, Pakistan, want to Africa kondre like Nigeria, dengo specialiseerden srefi in na technologie. AI, idea de we karden experts, de fenuro kona her grond tapu, e bai oso nga grond, ja in Amstelveen nga want to trapresi moro in a kondre disi. Tati, ook toe wie kan doen. Ik specialiseer je schrijven in de techniek AI en we zijn vrede.

0: Ramblers, El Runner. Corona Uni Saus, de Boss Runner. Op zondag 28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Corona Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatare en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Wordt duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020-67-99-665.
0: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ladies from the hood, we make the city proud. Ja, dat doen we. Zeker, zeker. En dankjewel voor de volgers, de luisteraars, de mensen die ons de power geven. Laatst rende een vrouw op de poort achter me aan. Mevrouw, ik herken niet aan uw haren. Ik wil u zeggen, ga zo door. Dankjewel, Sosa Lobby. Niet iedereen zijn naam ken ik, maar ook al ken ik uw naam. Ik zeg het gewoon in het algemeen. Dank jullie wel, Sosa Lobby. En ik wens jullie het allermooiste en allerliefste. En vooral dat jullie wensen uit mogen komen. Mooi, dank je.
1: Absoluut.
0: Juanita, het woord is aan jou.
1: Yes, ik gaf het zo net al aan. We zitten sinds vandaag in de nieuwe fase. In de super nieuwe maan. In de stier. Je snapt wel dat dat mijn favoriete teken is.
0: En het is 11 graden.
1: Ja, 11. Ja, wij worden hier met 11-11 om onze oren geslagen. Maar we zijn dankbaar voor alle signalen, hè, bevestigingen die we krijgen. Dus ja, ik heb wat tips en tricks voor jullie do's en don'ts.
0: Hebben jullie je pen en papier bij je?
1: Noteer
0: of je voice, weet ik veel, een voice notitie, recorder of
1: ja,
0: zoiets.
1: Notitie. En dan kunnen jullie met me meeschrijven. Ik heb 3 dingen die je niet moet doen. Ja, die je niet moet doen. Wees niet gierig.
0: No greedy.
1: Dit weekend.
0: No greedy.
1: Koop iets voor jezelf. Geniet.
0: Buy one San Fis Refi. Libi na Libi.
1: Ja, Libi moest Libi, hè? Oké. Okay. Deze nieuwe maan is in stier. Die staat voor voorspoed, gronden, geld. Ontzeg jezelf dit weekende niets, omdat dit de energie van tekort voortbrengt. Koop iets dat je normaal niet zou kopen, omdat je het ja, te duur vond. Door dit te doen, laat je aan het universum zien dat je al op de voorspoedfrequentie bent en je niet bang bent om geld uit te geven. Je weet namelijk dat er meer aankomt.
0: Maar corrigeer die mensen die het niet hebben, dat ze zomaar geld gaan lenen bij iemand, hè?
1: Ik wil zeggen, van, je doet het met wat je hebt. Hè? Ik wil niet dat jullie je in schulden gaan zetten. Maar in ieder geval, wees daar wel, ga bewust mee om. Maar doe iets voor jezelf. Ja, doe iets voor jezelf. Of stel dat je iets al een poosje uitstelt, is nu het moment om het te doen, vanaf vandaag. Ja, dat was het eerste punt. Dus, wees niet gierig. Punt 1. Zo kijk je zo klaar. Tweede. Vertel niemand je doelen en financiële dromen voor de komende zomer.
0: No taigi no wans masayo do voor sa somero horingi srefi.
1: Ja. Als je dit namelijk wel doet, kunnen ze je plannen vertragen of zelfs dwarsbomen. Ja, dus hou je plannen, je financiële plannen voor jezelf. 2. Nummer 3. Stap naar voren. Laat jezelf zien. Een nieuwe maan staat voor een nieuw begin. Ga er lekker op uit en probeer nieuwe dingen uit. Zo komt de nieuwe energie naar je toe.
0: Go probeer nieuw, Sani.
1: Ja.
0: Make an energy kong in you. De brasai ori. Ik probeer te vertalen.
1: Ja, heel goed. Ja, dus dat zijn even de 3 dingen die de komende 2 weken... Er komen straks nog meer dingen aan, hoor. Maar gewoon de komende 2 weken houd het even in gedachten. Het is een heel potentiële energie. En het is zo potent dat het de komende 12 jaar niet meer terugkomt. Dus haal alles eruit de komende tijd. Ja, het is echt... Jullie krijgen ook huiswerk met alles. Om met die energie bezig te zijn, zodat je... in kan worden ermee en dat het voor je kan gaan werken. En een belangrijk ding daarbij is zelfliefde. We hebben het de vorige keer ook al wat aangestipt, zelfliefde. Ik had toen niet dieper erop in kunnen gaan. Maar ik wil dat vandaag wel bespreken. En voordat ik dat doe, stel ik echt de vraag van, maar wat is zelfliefde eigenlijk? He, als we iets doen, want het is een kreet, maar wat is het precies? Wat stel je jezelf daarbij voor? Zelfliefde, wij denken vaak dat het gaat om het zeggen van affirmaties, lief voor jezelf te zijn, of kleren voor jezelf te kopen. Je kan heel veel dingen doen. Een massage laten doen of je nagels laten verzorgen. Dat is een vorm, maar het is niet alles. Eigenlijk is het het praktiseren om jezelf energetisch af te stemmen op de vibratie van jouw ziel, je hogere zelf. Ja, heb je het begrepen? Dus het is het afstemmen op je vibratie van je ziel, je hogere zelf. Hoe meer je dat doet, hoe meer die zelfliefde, hoe meer je daarmee in contact komt.
0: Ik kan die niet vertalen, sorry.
1: Ik ben ook nog niet klaar. De vibratie van de ziel is pure liefde. Het voelt aan als tevredenheid en vreugde. Een diep gevoel van gemak. Het gevoel dat alles goed is. Dat je zeker weet dat alles ten positieve voor je uitpakt. Het is niet alleen iets denken, maar het ook belichamen. Het praktiseren hiervan is net een medicijn voor je lichaam.
0: Weet je, in Suriname hebben ze een liedje hiervoor. Mm-hmm. Zijde, zijde, yunamukadoro. Migudu zijde, yunamukadoro. Tikotoko yusre fibai. Yachiko yusre fibai. Miguru saide, yunamukadoro. Ik heb het wel vertaald.
1: Oké, okay, dan. Dat wou ik net zeggen, maar oké. Okay. Je hebt het op een andere manier gedaan, maar je hebt het vertaald. Oké, okay. Geweldig. En ja, zelfliefde, zelfliefde. Zelfliefde is letten ook op wat je zegt en op wat je denkt. Weet je, het is iets dat we de hele dag door doen en we staan er vaak niet echt goed bij stil. Van wat zeggen we en wat denken we? Laten we als collectief bepaalde dingen niet meer zeggen. Wat zeggen wij als, in Surinaams, als wij willen eten? Angri e kirmi.
0: Ik mag het toch niet zeggen?
1: Maar ik wil het even. Nee, maar ik wil het even een voorbeeld geven. Van we zeggen soms dingen omdat we dat hebben geleerd van onze ouders, onze voorouders. Maar staan we stil bij wat we zeggen? Van waarom zeggen we dat vandaag de dag nog in een periode van voorspoed dat er eigenlijk genoeg is over het algemeen?
0: Ja, ja, mooi gezegd.
1: Dus dat is ook zelfliefde. Stop met bepaalde dingen zeggen. Wees je bewust van wat je zegt en denkt. Want heel veel van onze gedachten zijn niet van ons. Die hebben we meegekregen. Vanuit opvoeding, maatschappij, school, muziek, televisie, internet tegenwoordig. Dus
0: je moet een turn krijgen.
1: Dus laten we nieuwe manieren gaan zoeken om bepaalde dingen te bewoorden. Ja, dus niet meer zeggen, ik ga dood van de honger. Nee.
2: Of van slapen, zeg men dat ook. Sribi, je weet wel.
1: Nee, zeg het maar.
2: Sribi, ik kirmi, zeggen ze vaak. Maar is ook niet goed. Is ook niet goed.
0: Nee. Ja, het is de letterlijke vertaling.
1: Ja, maar weet dat dat wel energie is. En dat heeft effect.
0: Ja, ja.
1: Dus, heel goed. Een hele goede was dat, Roger. Ja, dankjewel. Luisteraars, als jullie ook nog aanvullingen hebben, horen we ze graag. Maar, wat we zeggen, we zijn hier bezig met bewustwording. We zijn bezig met groei. Hoe kunnen we dingen anders doen? En laten we ook naar deze dingen kijken. He, niet alles van vroeger is automatisch goed. We hebben nieuwe inzichten. Laten we die tot ons nemen en een nieuwe manier voor onszelf zien te vinden waarop we de dingen kunnen doen. Dus let op wat je zegt en let op wat je denkt. En wat ik ook de laatste tijd veel terugkrijg, is dat mensen willen opruimen.
0: Maar alleen leuk.
1: Precies.
0: Het is de fitty.
1: Ja.
0: Het is dat.
1: Ze willen opruimen, maar ze weten niet waar ze moeten beginnen. En hoe.
0: Aye, Chacha Maleba.
1: Oké, dat is het nummer, dat willen we dus niet meer. Daar willen we dus vanaf. Dus, het valt me zo op. Over om me heen hoor ik dit terugkomen. Van, hè, ik roep mensen op om te gaan ontspullen. Maar ontspullen is niet alleen dingen weggooien, dingen wegdoen, sorteren. Er is een heel proces dat daar aan vooraf een te grondslag ligt. Wanneer ben je zover om dingen los te laten? Hoe ga je dingen makkelijk loslaten? Het is een mentaal proces. Maar ontspullen is niet alleen dingen weggooien, dingen wegdoen, sorteren. Er is een heel proces dat daar aan vooraf een te grondslag ligt. Wanneer ben je zover om dingen los te laten? Hoe ga je dingen makkelijk loslaten?

0: bijvoorbeeld je moeder een verzamelaar is geweest en die heeft nooit opgeruimd. Wanneer ze de transitie maakt, wat gaat er met die spullen gebeuren?
1: En soms, je zegt het heel mooi, maar soms heb je ook een partner. En die partner die heeft ook zijn trauma's.
0: Precies.
1: Dus ja, dan is het een mix. Of het, die trauma's zijn zo heftig aan de andere kant dat jij je ruimt op, maar er komt.
0: Ja,
1: je ruimt
0: precies.
1: op, maar er komt. Dus ja.
0: Ja, het is dan gebed zonder einde. En daarom spreek ik tot iedereen. Ja? Want als jij iets niet doet, als je in een verbinding zit met iemand, heeft je partner daar last van. Het heeft effect op diegene. Want die kan opgeruimd zijn, die wil rust en structuur en overzicht in het huis. Alleen jij blokkeert de boel met jouw trauma's. Dus ik roep ook iedereen op, ook deze nieuwe maan, laten we onszelf nieuwe dingen aanleren. Kijk dat ding aan. Kijk het aan. Ga er doorheen. Transformeren. Dat is de enige manier waarop we hier op deze leerschool, de aarde, onze lessen pakken. Door er doorheen te gaan, door het te voelen. Het is zo spannend, hè? Soms is het eng, dat je denkt, hey. Maar weet dat aan de andere kant die beloning zit. Die staat af voor je klaar. Alleen jij moet er naartoe. Jij gaat jezelf transformeren naar die versie van jezelf, die eigenlijk al bestaat nu, die dat wel kan doen. Dus, oké, we voelen van binnen verandering, we willen opruimen, we willen dingen doen. Maar ga met jezelf aan de slag. Ga op onderzoek uit, ga voelen. Ga dus noods met een specialist in gesprek, iemand in gesprek, die je kan helpen om je gedachten te ordenen, om een plan te maken, voor je, zodat je de stappen kan gaan zetten om los te gaan laten. Want als je loslaat, is er ruimte voor nieuwe dingen. Niet nieuwe bongros, nieuwe rotsen. Nee. Maar dingen die passen bij de versie van jou die je nu bent. Heel veel van die dingen zijn vanuit verleden. Heel veel vanuit verleden. En weet je wat misschien een tip kan zijn? Is als je, als iets je heel dierbaar is, stel jezelf de vraag, is het dat ding dat mij, dat het zo dierbaar maakt? Of is het mijn ervaring, mijn gedachte, wat het me gebracht heeft, dat mij dierbaar is? Het gevoel dat het me gegeven heeft, is dat dierbaar of dat ding zelf? En dat kan helpen om de dingen los te laten. Want weet, wanneer je de transitie maakt, ga je alles precies hier moeten laten.
1: Leba, leba, pibe, akrimpa, si leba, ye.
0: Precies, ja? Dus, ik heb, waar zal ik mee beginnen? Ik heb zoveel programma.
1: Ja, toch?
0: Ja, echt. We hebben, ik ga een oefening met jullie doen. Ik ga jullie dit als huiswerk meegeven. En die oefening heet, het is eigenlijk iets wat je gaat doen, was je handen met zout en water. Dit kan iedereen doen. Dit is neutraal, is nergens aan verbonden, geen religie, niks. Was je handen met zout en water. Dit zijn de instructies. Doe wat zout in één van je handen en draai de kraan open. Was je handen onder de straal en zeg de volgende. Ja, grabovoi, ik weet niet of jullie daar ooit van gehoord hebben. Dat is een nummercode. Er was een man, een Russische man. Die heet Gregory Grabovoi. En die kreeg downloads van boven. Vanuit de bron van nummercodes. Nummercodes. En die heeft hij opgeschreven en helemaal uiteengezet. En alle codes, die staan dus ergens voor. En ik ga jullie kennis laten maken met dit. Want het werkt als een malle. Ik heb het uitgeprobeerd de afgelopen tijd. En door die codes op te zeggen, is er iets veranderd. Besef dat je leeft in een matrix. Dit is niet echt alles wat je hier ziet. Het is niet echt, het lijkt echt. En als je in een matrix zit, een matrix heeft regels, structuren, codes. Het is gecodeerd. Alles wat je ziet is gecodeerd. Je taal.

0: tafel, je stoel, je kleren, alles heeft een code waardoor het op een bepaalde manier eruit ziet en op een bepaalde manier er aanvoelt. En ik ga jullie nu kennis laten maken hiermee. Schrijf deze code op. 5. Ben je een pen klaar? Ja? Ik geef iedereen nog even de kans.
1: Vivi.
0: Ja, 5-2. 0. 7. 4. 1. 8. Het is er klaar.
1: Ik mag toch niet zeggen.
0: Ik herhaal het nog een keer. 5, 2, 0, 7, 4, 1, 8. Herhaal deze code een paar keer. Ja, dus je was eerst je handen met zout en water. Dan zeg je deze code op. Je herhaalt het. Wat je ook doet, is schrijf deze code op een van je polsen. Als je niet met inkt op je lichaam wil schrijven, dat ik heel goed begrijp, dan schrijf het op een notitie, een papiertje. En maak die vast met een elastiekje. Of wees creatief. Of in ieder geval iets dat het vast zit aan je pols.
1: Ik kan een jas voor jullie maken.
0: Ja, is goed met codes. Precies. Als je rechtshandig bent, zet je het links. En als je linkshandig bent, zet je die code rechts. Het schrijven voegt een extra dimensie toe aan de manifestatie. Het spreken voegt ook een diepere dimensie toe. Het zout trekt aan en reinigt. Het water spoelt het weg. Als je dit combineert, gaan er meerdere portalen voor je open. Houd dit voor jezelf. De stilte die versterkt jouw intentie. Ja, dus dat is de oefening. Is het duidelijk, Roché? Ja? Heb je mij goed mee kunnen schrijven? Oké. Okay. Ja, dus de Grabovoi code. Er zijn er heel veel. Ik ga jullie kennis laten maken. Dit is een geweldige tool om die... Het is een soort hack. Het is een soort opdracht die jij geeft aan... Bron? Het magnetische veld. Van, hé, dit is gewoon wat ik nu wil. Ja? Dus dat is wat we met de nieuwe maan doen. En... wat we ook gaan doen, is stoppen met manifesteren vanuit de wortelchakra, de root chakra. Dat is de meest voorkomende manier. Weet jullie waar de root chakra is? Dat is de onderste, dat is die laatste chakra. We gaan stoppen met het gebruiken van ik ben. Alleen ik ben. Affirmaties. Als je sneller wilt affirmeren. Ja, dus als je sneller wilt manifesteren. Als je alleen ik ben affirmaties gebruikt, opereer je vanuit je wortelchakra. Dit is de laagste frequentie. Vandaar dat het manifesteren veel tijd neemt. Elke chakra heeft zijn eigen affirmatie. Als je ze allemaal gebruikt, stem je jouw energiesysteem af. Je maakt één circuit. Nou, de root wortelchakra, nou, daar zijn we het meest mee bekend. Dat is ik ben. Voorbeeld is ik ben geliefd. Ik ben gelukkig. Ik ben waardig. De sacraal chakra, dat is ik voel. Dan ga je voelen. Ik voel mij geliefd. Gaan we eentje hoger, dus rond de navel. Dat is de solar plexus, de zonnevlecht chakra. Die zegt ik doe, die is van de actie.
1: En de vorige was?
0: De sacraal. Dat is ik voel. Ja, dus de solar plexus, de zonnevlecht chakra. Dus ik doe, actie. Ik jaag niet na, ik trek aan. Dat is daar een voorbeeld van. Ik jaag niet na, ik trek aan. Eentje hoger, dan gaan we naar de hartchakra. Ik hou van. Ik hou van mezelf. Ik hou van mijn reis. Ik hou van hoe mijn leven zich ontvouwt. Ga maar eentje hoger. De keelchakra. Ik spreek. Ik spreek overvloed mijn leven in. En allemaal verschillende manieren om te manifesteren. Gaan we weer eentje hoger. Dat is derde oog of eerste oog. Het wordt door elkaar gebruikt. Eerste oogchakra. Ik zie. Voorbeeld. Ik zie liefde overal om mij heen. Ik zie mijn manifestaties zich ontvouwen. Gaan we nog één hoger? Gaan we naar de kroonchakra. Die zegt: ik begrijp. Ik begrijp of ik besef dat liefde oneindig is. Ik besef dat mijn liefdespartner al van mij is. Ik begrijp dat overvloed mijn geboorterecht is. Als je de affirmaties anders gebruikt, dan krijg je een ander resultaat. Ik ga nu affirmaties met jullie doen. Vanuit de sacraal chakra. Zodat jullie kunnen ervaren hoe dat is. He, normaal zeg ik ben. Maar nu gaan we het anders doen. Roger, ik wil je vragen om een lekker ontspannen muziekje weer op te zetten. En dan wil ik...
2: Zeggen, zet je koptelefoon maar...
0: Ja, oh ja, inderdaad. Ik zal mijn koptelefoon opzetten. En ik wil ook de luisteraars vragen, als je met iets bezig bent, dat focus vraagt of dat gevaarlijk is, stop daarmee. Of luister terug, zodat je het later op een ander moment kan doen. Neem even rustig plaats. Ga even op een plek zitten waar je rustig kan zitten en niet gestoord wordt. Of ga even liggen wat je zelf prettig vindt. En dan gaan wij samen affirmaties opzeggen vanuit de sacraal chakra. Ik voel. Ik zeg ze op, je mag ze in jezelf zeggen. En als je thuis bent, mag je het hardop ook opzeggen. Maar sluit de ogen maar. Dan ga maar even goed voelen. Ik voel dat mijn dag vandaag vol vertrouwen zal verlopen. Ik voel dat ik op het juiste moment op de juiste plaats zal zijn om de juiste gesprekken te voeren. Ik voel dat onverwachte oplossingen mij in de schoot geworpen zullen worden. Ik voel dat ik erkend zal worden voor hoe waardevol ik voor mensen ben. Ik voel dat ik veel vreugde zal ervaren. En ik zal mij buitengewoon dankbaar voelen voor alles dat ik bekijk en ervaar. Ik voel dat er vele bedragen op mijn bankrekening zullen worden overgemaakt. Ik voel dat wat mij dwars zit in het niets verdwijnt. Ik voel dat ik vandaag veel liefde en vreugde ga voelen. Ik voel dat mijn gedachten gericht zijn op het goede. Ik voel dat ik vandaag duidelijk mijn intuïtie zal horen. Ik voel dat ik op het juiste moment de juiste stappen zal zetten. En zo is het. Zo, voel maar even. Blijf even met het gevoel zitten. Voel hoe de energie langs al je chakras lopen. Als één circuit. Voel het maar. Jij verdient dit. Oké. Nou, dan wil ik jullie vragen om langzaam weer terug te komen naar het hier en nu. Als je wil, mag je handen nog even op je hart houden. Maar adem even diep in en uit. Diep in door je neus en uit door je mond. Herhaal het dit 3 keer. Adem in door je neus en uit door je mond. Adem diep in door de neus en uit door de mond. Juist. Mag je nu langzaam je ogen weer openen? Ja, beweeg je vingers. Je schouders. Draai met je schouders. Beweeg je tenen, je benen, maak je lichaam even weer wakker. En dan zijn we weer met z'n allen in het hier en nu.
1: Wat moest je ook alweer met die kalabas doen?
0: Welke kalabas?
1: Of met... Ik heb zomaar kalabas in mijn hoofd.
0: Ja,
1: je moest je handen wassen.
0: Oh ja, ik heb in ieder geval niks van doen met de kalabas.
1: Mijn god! He.
0: Maar als jij met je kalabas wilt doen, mag je ook met de kalabas doen. Als je maar stromend water. Zo, did I miss something?
1: Mooi hoor.
0: Maar stel dat je geen stromend water hebt. Dat is een hele mooie aanvulling. Claire, is niet voor niks dat je het zegt. Dan pak je een kalabas en dan stroom je. Dan gooi je het water over je handen met de kalabas. Prima. Als jij het met de kalabas wil doen, Claire?
1: Nee, ik weet ook niet.
0: Dan mag jij het met de kalabas.
1: Oh, heftig.
0: Ja, niks nog fout.
1: Niks nog fout.
0: Nee.
1: Nee, die
0: absoluut
1: was
0: niet.
1: Oh, wow.
0: Oh. I love this. Ja, precies. Laten we alsjeblieft dat blijven doen. Want het is nodig.
1: Oh.
0: En het maakt ons lichter. Ik geef jullie tenslotte nog een opdracht mee. Ik ga jullie de komende tijd flink aan het werk zetten. Pak deze energie, doe er iets mee, laat het voor je werken. Ik ga jullie een manifestatieoefening geven voor het slapen gaan. Je kan doen voor het slapen gaan. Ja? We gaan nu met z'n allen op de juiste manier slapen. Manifesteren doe je onbewust. Als je bewustzijn helemaal is uitgeschakeld. Dit is precies wat gebeurt wanneer je slaapt. Voor het slapen gaan visualiseer je jouw toekomst. Alsof je het nu al hebt. Zie het levendig voor je en voel het alsof het er al is. Doe dit 15 tot 30 minuten voordat je gaat slapen. Het manifestatieproces vindt dan gedurende de nacht plaats. Als je dit doet, zal je leven soepeler, beter verlopen. We gaan dit de komende 2 weken doen en verleng het dan met 2 extra weken. Oh, we hebben een beller. Zullen we die dan even aannemen?
1: Ja hoor. Goeiedag, je bent in de uitzending.
3: Ja, goeiedag.
0: Goeiedag.
3: Ja, goeiedag tot Jovini. Hoort u mij?
0: Ja, ik hoor. Ja, ik hoor u.
3: Ja, ik heb ook een beetje meegedaan. En het is een fijn gevoel. En weet je welke, vooral die ene van die bankrekening?
0: Nee.
3: Oh my god.
0: Ik denk, die gooi ik er even in.
3: Nou, die hou ik vooral vast.
0: Ja.
3: Maar zie hoe mooi het is aan het eind. En dan zegt Claire... Ik weet niet, ik heb gewoon een kalebas in mijn hoofd of in mijn hart.
0: Ja.
3: Weet je hoe prachtig dat is? Als je weet wat een kalebas is, waar je een kalebas voor gebruikt.
0: Precies.
3: Nou, dat is een hele mooie gevoel,
0: van
3: gedachte dat in erop is gekomen.
0: Juist.
3: Omdat het een natuurproduct is.
0: Het is van de natuur.
3: Letterlijk natuur.
0: Juist.
3: Dank jullie wel, dank je wel.
0: Juanita.
3: Ja. Dankjewel, Juanita. Ik vond het geweldig.
0: Mooi zo.
3: Dankjewel.
0: Graag gedaan. En daar doe ik het voor, hè? Zodat we met z'n allen als collectief groeien. Mooi zo. Ja, ik heb een... dit doet me goed. Dit doet me echt goed. En je ziet, Claire, we worden geleid. We worden geleid. Het feit dat jij dat woep ineens opvoelde komen... Dat is je magnetische veld, bron, die met jou in contact is en jou iets doorgeeft. Je hebt iets gepakt.
1: Grappig, ja. Het is ook zo, want kijk, vanmorgen toen ik naar hier kwam, had ik een heel ander plan om te vertellen.
0: Oh.
1: En ik ging iets vertellen en ik hoor gewoon al die stoppen steekwoorden gewoon in jou. Dus nu pas, daarom lach ik de hele tijd. Want ik denk van, huh? Dat was het vanmorgen, toch? Maar je in een andere... Oh, geweldig.
0: Ja.
1: Ja, dankjewel ook.
0: Precies.
1: Ja,
0: maar dat hebben wij constant. Hè? Want ik zeg jou ook altijd, als jij jouw introductie doet... dat ik daarna naar huis kan. Want alles wat ik heb neergezet, heb jij al gezegd. Maar dit is zo mooi. Dat we eigenlijk afgescheidenheid bestaat niet. Zie je niet hoe we met elkaar verbonden zijn? We hebben het er niet eens over en we stemmen gewoon op elkaar af. En dat is gewoon wat het is. Oh, we hebben nog een beller. Oké.
4: Die ook wordt geleid door jullie. Goedemorgen. Het is nog geen middag, toch?
0: Nee,
4: het is
0: nog niet.
4: Schijnt de zon ook bij jullie?
0: Ja,
4: want het doet hier met
0: beetje.
4: Een knipoogje, hoor.
0: Ja, hier bij ons ook.
4: Oh nee, dan hoef je niks om me te sturen. Dan ben ik tevreden met wat ik heb. Mibu mama, was me de gimoi. Mibu mama, Was me de gimoy. Mibu mama, was me de gimoy. Grand tangi pitani, grand tangi. Leeftijd no defu leri. Leeftijd no defu sabi. Bika mi na gomego, una koveko. Weskoro mi. En met dat een grand tangi, bika. Mi yesi da inoso, mi yesi da doro. Mi yesi da inoso, vaya mi yesi da doro. Metakori, dag mi gudo.
1: Dank u wel, Tante Loes.
0: Tante Loes. Dank u wel.
1: Mooi. Oh, dat is mooi.
0: Hey.
1: En echt, ik moet dus eens zeg maar muziek zoeken. Alle muziek zoeken. En ik kon die teksten niet vinden. Zie hoe het werkt. Geweldig.
0: Het is
1: alleen dankjewel.
0: Ja, we hoeven alleen dankjewel.
1: Elke keer is een bevestiging.
0: Ja.
1: Thank you.
0: Absoluut. Laten we dankbaar zijn en dankbaar blijven. Ja, dus ik heb de oefening al uitgelegd. Dus voor het slapen gaan visualiseren het leven. Dus de toekomst die je graag wilt, alsof je het nu al hebt. Leer jezelf dit aan. Kort samengevat. Manifesteren is niet moeilijk. Het is gewoon visualiseren, alsof je het al hebt, met een positief gevoel. Een voorbeeld, wil je fysiek gezond zijn? Voel je nu dan al gezond? En ga met dat goede gevoel slapen. We zijn in een wereld van dualiteit wel. Wil je aan je gezondheid werken, ga met het gevoel slapen, maar het is bidden en werken. Zoals zalig mijn oma dat zei. Maak dan ook andere keuzes. Qua voeding, beweging. Zodat je die versie met de tijd in 3D wordt die je dan graag wil hebben. Nu. Dat is het hele eieren eten. Hè? Dat is wat we hier zijn komen doen. En ons steeds maar weer herinneren. Ik blijf dit zeggen. Wie we zijn. En wat we zijn. En wat wij hier zijn komen doen. Ja? We zijn hier om te ervaren. Ga het leven aan. Alibi moes libi. Wees niet bang om onderuit te gaan.
1: Wees niet bang,
0: want...
1: Al heeft het leven tranen.
0: Ja. Ja, precies. Want die ervaring neem je mee. Dan weet je tenminste dat je iets op een bepaalde manier juist niet wil. En dan kan je het de volgende keer doen op de manier zoals je het wel wilt. Juist. En er is geen fout, er bestaat geen fout. Aan het begin van de uitzending zei Claire al... meneer Banansi zei dat, over die diploma's, toch? Wij hebben ook meegekregen, vaak vanuit onze cultuur, onze opvoeding... je diploma is je man. Oh ja, zei het Claire. Je diploma is je man. Een diploma heeft een bepaald doel. Om iets hier op deze aarde in 3D te bereiken. Maar het is niet zaligmakend. Ja, je kan een hoger stapje misschien maken in de constructie zoals de maatschappij hier gemaakt is. Maar er zijn ook samenlevingsvormen waar dat niet is. En wat is die diploma dan? Een stukje papier die wij een bepaalde waarde hebben gegeven. Vergeet niet dat we hier zijn om een complete ervaring te hebben. Ja, we hebben mannelijke en vrouwelijke energie die elkaar horen, ja, te completeren. Zorg dat wat jij biedt aan je partner, dat het compleet is, dat het volledig is en volwaardig is. En let erop dat wat je krijgt, dat dat het ook is. Want alleen dan kan je op die manier toevoegen aan mekaars leven. Als je dat niet doet, dan ga je pakken van een ander. Dan ga je trekken, dan ga je verbindingen aan en dan ga je jouw pakketje bij iemand neerleggen die daar niet hoort. En die persoon, die voelt dat. Denk van, hè? Ik voel me zo moe. Ik voel me zo zwaar. Hoe komt het dat ik niet meer vooruit kom? Daaraan. Blijf aan jezelf werken. Blijf met jezelf bezig zijn. Blijf kijken naar die trauma's. Blijf kijken naar de trauma's in je systeem. Ja, dus dat je bepaalde dingen gewend bent op een bepaalde manier te doen. Dat is wat het systeem doet. Een systeem houdt het in stand. Die wil niet dat daaraan gesleuteld wordt. Weet dat als je iets wil veranderen in je systeem, dat er wrijving gaat komen. Er gaat frictie komen met de rest van het collectief dat nog in het systeem zit en het op de oude manier doet. Momenteel zijn alle cursebrekers, de mensen wiens ziel dat op zich hebben genomen om te gaan transformeren, die zijn bekend. Geloof me, ze zijn al bekend en ze zijn al aan het werk. Wat ik de cursebrekers mee wil geven, is: twijfel niet aan jezelf. Je bent niet gek. Je hebt een opdracht die jouw collectief nog niet begrijpt. Je bent een voorloper. Ik heb afgelopen 2 weken ben ik 2 keer geweest naar die film van Michael Jackson. Die film zit zo vol met zoveel diepe lessen. Het was gewoon een spirituele ervaring voor mij, die film. Al deze dingen zag ik daarin terug. Michael was niet een gewoon mens. Hij had een opdracht. Hij heeft muziek uitgebracht op een bepaalde frequentie die wij op dat moment nog niet in staat waren te begrijpen om het te pakken. Maar geloof me, als je die film hebt gezien, ga je heel anders kijken naar die man en ook heel erg anders kijken naar die muziek. Hij bracht mensen samen. Toentertijd was er geen internet. Dus de energie die hij door naar binnen te gaan, door te manifesteren, door zichzelf voor te bereiden op die versie, die hij toen wilde zijn om het op dat moment te belichamen. Daarmee heeft hij zoveel effect gehad en zoveel input gebracht in de wereld. En hij heeft de transitie gemaakt, maar geloof me, die man is nog levend. Claire, je hebt het ooit al wel eens gezegd, hè? Je bent pas dood als mensen het niet meer over je hebben of niet meer aan je denken. En tot dan ben je gewoon levend.
1: Klopt. En wat het mooie was van het stukje zegt iets... Mm-hmm. is wat ik zei vanmorgen van... soms wil je studeren, je wil dingen doen.
0: Mm-hmm.
1: Deze jongen wil studeren, hij wil naar school. En zijn vader zei gewoon... nee, je moet brood op de plank.
0: Ja.
1: Je moet dat doen.
0: Ja.
1: Dus... soms willen je ouders, soms wil je alibi, etjajuan, fascista, soms. Maar hij heeft het gemaakt.
0: Ja.
1: Het was pijnlijk om te zien. En
0: ja.
1: Als je kijkt naar onze jongeren die aan het struggelen zijn.
0: Ja.
1: Je moet ook een beetje geluk hebben hierin.
0: Precies.
1: Ja.
0: Precies.
1: Ja.
0: Maar je kiest je gezin ook uit. En het is niet voor niks. Want ze gaan wrijven. Ze gaan tegen je in. Maar het is aan jou om vol te houden. En om te volharden in hetgeen dat jij hier bent komen doen. En dat heeft hij uiteindelijk gedaan. En ook al word je af en toe weer terug, doe je weer een stapje terug, ga je weer dat oude in. Er is niks anders dan weer te volgen om je pad te herpakken. Om te gaan doen wat je uiteindelijk... En pas toen hij volledig koos voor zijn dingen, toen ging hij als een malle.
1: Ja, hij respecteerde zichzelf. Hij respecteerde zijn omgeving. Het was zoals we morgen zeiden, respect voor de dieren.
0: Ja, precies.
1: Dat is wel met iedereen. Ja. Ik ging wel stuk bij die aap.
0: Ja,
1: weet je? Dus het respect die hij had voor waar mensen niet naar keken. Voor,
0: allesomvattend.
1: Allesomvattend.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Weet je? Het is ook een hele zielige film. Maar het heeft inderdaad heel veel lessen.
0: Ja, het heeft heel
1: en volgens mij zijn wij, jij bent niet de enige... Maar er zijn veel mensen die soms drie keer in de film zijn gegaan.
0: Ja,
1: weet je?
0: Ja.
1: En ik vind het enig vind ik jammer dat er nu dat hij dood is, dat er nog zoveel geld gemaakt wordt op zijn naam. Maar
0: precies. Maar laat het naar zijn kinderen gaan. Ja. Ik denk dat hij het wel goed geregeld heeft. Dat hij bepaalde doelen heeft of mensen. Hè, dat hij dat geregeld heeft waar het geld naartoe kan gaan. Maar zijn boodschap blijft nog steeds verspreid worden. En dat is wat wij nu op dit moment nodig hebben. En ik heb er geen woorden voor. Ik vind het prachtig. Ik vind het zoiets moois. Dus laten we dat meenemen. Luisteraars. Hij zei het ook altijd. Hè, als je iets wil starten, begin. Ja? Als je iets wil veranderen, kijk eerst naar jezelf. Als je ergens niet tevreden mee bent. Kijk niet naar die ander, maar kijk naar jou. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat de manier waarop ik de realiteit ervaar, dat dat anders wordt. Dus dat.
1: Ja, mooi, mooi, mooi. We zijn aan het einde van de uitzending. En in één notendop van 2 uur...
0: Hey.
1: Hebben we zoveel informatie meegegeven.
0: Ja.
1: En jullie hebben er wat aan. Ik hoef niet te zeggen van ik hoop...
0: Doe je voordeel mee.
1: Aan. En ik geloof echt wel dat degene die nu luistert en denkt van... Larry Cook het nummer echt heeft opgeschreven en die gaat het uitproberen.
0: Ja, probeer het.
1: En zelfs dat kindje die naast je zit, die denkt... Oh, die kinderen die soms, als ik op straat loop, die tegen me zeggen van... Mevrouw Claire, ik heb naar u geluisterd. Zelfs die kinderen hebben gewoon niet als dat nummer opgeschreven. En zeggen, mag ik een beetje zout?
0: Ja.
1: Mag ik mijn handen wassen?
0: Ja.
1: Het gaat alle kanten op.
0: Alles is energie.
1: Dank je wel, Juanita.
0: Graag gedaan.
1: Dank je wel. En degene die mij dat zakje zout een week geleden heeft gegeven, dank je wel.
0: Oh. Oh, we hebben nog een beller op de valreep.
1: Ja, op de valreep. Goeiedag, u bent in de uitzending. U heeft echt een halve minuut.
5: Ja, goeiedag, Totjobie. Mag ik nog heel even snel iets kunnen zeggen? Meegeven aan iedereen.
1: Ja.
5: Je hart is als licht. Als een veer. Je hebt niets om je zorgen over te maken. Je zult rond moeten lopen, wetende dat je beschermd bent. Kijk, we zijn veroordeeld aan de hand van ons hart. Dus zolang je je hart puur houdt, ben je altijd beschermd door alle dagen van je leven. Laat niemand jouw hart veranderen.
1: Odi, dank u wel.
0: Prachtig om mee af te sluiten.
1: Ik wens jullie allemaal een heel mooi weekend. Ga jullie genieten van alles om je heen. Ook als het weer minder mooi is.
0: Precies.
1: Begin naar jezelf te kijken. Soms ben je ook minder mooi. Probeer jezelf mooi te maken. En dan zie je van buiten iets anders. Want laatst was het weer echt lelijk. Laten we zo maar zeggen. En toen was er toch wel een regenboog.
0: Precies.
1: Dus probeer die regenboog zelf te zien.
0: Yes.
1: Manifesteren. Ik wens jullie een heel mooi, liefdevol weekend. En een bankrekening met wat jij wilt.
0: Precies.
1: Adios.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt, dat meldt de NOS. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen. Onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, al dus de NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen. Formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Premier Modi krijgt de zogeheten Shola-platen vandaag te zien bij zijn bezoek aan Den Haag, laat de Leidse Universiteit weten. India heeft ongeveer 3 jaar geleden gevraagd om de ringen met platen van Nederland terug te krijgen. Die waren destijds waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort in de Indiase havenstad Nagapattinam. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de 2e fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: De huuraangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: 21 juni 2026. Na een live poko voor Kopro Tutu en DJ Boeru en catering is van DJ's Keuken. We stappen op oude Reiterkade Steiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tourbaganadana schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu. Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boei voet aan eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering heb bayeng, me if you want niet, je me gewoon mooi ketiteng, wa je silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Nederland, Europa, de boye komen, de boye doro. Uit Coroni, Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Coroni saus, de boss Rane. Op zondag 28 juni in de line-up.

0: Bisu, Eethuis Ricardo, Travers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat de lezen.
1: India, China, Pakistan, want to Afrika kondrelek like Nigeria, dengo specialiseerde srefi in na technologie. AI, idea de we karden experts, de fenuroko na her grond tapu. E bai oso nga grond, ja in Amstelveen nga want to trapresi moro in na kondrelisi. Dat hij ook toe wie kan doen. Go specialiseren je refi in de techniek AI en was aan die vrede.
2: Maar zo je ziet dat door het programma die ziet, dat je ziet dat je een deskundige autonomie is, maar nooit voor wat bijdraagt.
3: Klopt.
2: Zo je kan informeren. Dan brengt dat dan als je dat moro bent.
3: Precies, look up. De voetballers, de massa op money, moest investeren voor het corrupte data dat uno libeng die AI met AI kon corrigeren, het data zijn corrupt, zijn trauma pot inen. Zij de meneer Bribin diepziek naar de sneesie bouwen.
2: Wat zijn naar diepziek?
3: Diepziek naar een programma like ChatGPT, maar voor de sneesie. En zij de sneesie doen, die de sneesie zit aan informatie en dat is een accluvatorisch mangen.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: kon je lipsa.
1: ZZP'er is voor mij echt een droombaan. Start ook voor jezelf en open je zakelijke rekening.

0: Ja, nog een uurtje natuurlijk. Ja, want straks hebben we het programma van Moesha. Dus dan ben ik eventjes hier aan tafel of aan tafel. En meer achter de knoppen om wat muziekje af te draaien. Het is nu 19 minuten over 12 en bijna half 1. En ze is inmiddels al onderweg met natuurlijk een gast. En de gast is een rapper. Hij heeft het natuurlijk over vrijheid. Nou, wat betekent vrijheid voor jullie? Het heeft heel veel vormen van betekenissen van vrijheid. Vrijheid is natuurlijk om je vrij te voelen. Maar vrijheid kan ook heel veel betekenen. Bijvoorbeeld dat je dus niet ergens onder druk wordt gezet door je werkgever of et cetera. Want soms is dat ook natuurlijk zo. Want het leven wordt geprogrammeerd, zoals we altijd weten. En dat is iets wat we niet willen, inderdaad. Bijvoorbeeld, je wordt dus ingeroosterd in een tijd wat jij niet wil. De tijd dat je niet kan of niet wil werken. En dat je toch dan moet doen om tegen je zin te werken. Dat is ook iets wat niet fijn is, inderdaad, beste luisteraars. Claire heeft een leuk nummertje hier gezocht. We gaan hem even afdraaien. Jerilee, nou, wel bekend inderdaad. Toch, Claire?
1: Speciaal voor meneer Banasi.
0: Oké dan. Nou, zet hem dan.

Ook een prachtige zangeres. Geraldine hoort u net. A Sun Come, natuurlijk. Dit hier tot rond de klok van 1 uur. En ja, we wachten natuurlijk af met de volgende programmamaakster. We gaan verder dus met Sister Sledge, Thinking of You. Hier op Radio Maart. Goedemiddag. En stem natuurlijk af via Caribbean FM. Natuurlijk via 107. Dus met Sister Sledge, Thinking of You. Hier op Radio Maart. Goedemiddag. En stem natuurlijk af via Caribbean FM.

En de grote hit van Sister Sledge, Thinking of You. En we zullen doordenderen met de volgende van Blue, Paul Dolphin en de Blue Notes. If you don't know.

Ondanks deze bijna regenachtige bui zit ik hier heel droog in de studio. Deze is Harold Melvin en de Blue Notes. Goedemiddag.

dus bewolkt, zoals je ziet, want het weer begint in korte termijn in Amsterdam. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in Amsterdam. En met vanochtend en vanmiddag kans op een regenbui en de temperatuur stijgt tot 13 graden. De wind is matig, windkracht 4 en vanochtend is het bewolkt. Met kans op motregen en koelt af tot ongeveer een graadje of 7. Hoe laat gaat de zon op en onder vandaag? Dat ga ik je even vertellen, want de zon op is natuurlijk om 6:15 ochtends. En de zon gaat onder om 1 minuut over 9:30 s'avonds. We gaan eventjes naar de weerbericht op de lange termijn. Want dit weekend wordt het geleidelijk minder bewolkt en is de kans groot natuurlijk op regen. En de temperatuur stijgt tot 15 graden overdag en 's nachts ongeveer 7 graden. De wind draait geleidelijk naar het westen en is matig windkracht 3. En vanaf dinsdag neemt de kans op neerslag af. En wordt het overdag warmer met een temperatuur rond de 24 graden. Meer weer? Kijk op weerplaza.nl en we zullen verder doordenderen met de volgende hits. Hier is Michael Jackson met Hall of the World.

Het is nu 1:15. Zometeen begint het volgende programma. We gaan verder met The Police met Every Break You Take. Wel een bekende ritme.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïnse Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Onderzoekers gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekendgemaakt. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. De samenwerking tussen de twee landen tijdens de oorlog beperkt zich tot het uitwisselen van gevangenen en lichamen. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. Het lichaam van de vrouw werd rond 2 uur in het huis aangetroffen. De opgepakte verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en het is nog niet duidelijk wat de relatie tussen de twee was. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Helmond. En uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen, dat het onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, dat meldt NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen, want formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: De huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang ano notete. Alas if grond tapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimaf er grond tapalundu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya ting sobun soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andris Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
1: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten.

Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Draver,

0: Macaroni Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Macaroni Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coroni Suriname. Corona Band, Black Harmony, Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30 voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Rane Amsterdam. Raneweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Maïsa.
1: Hoi allemaal en leuk dat jullie luisteren. Ik ben Maïsa Kotfried en je luistert nu naar Radio Mart. En eerlijk is eerlijk, het voelde dit keer wel echt lang voordat ik weer terugkwam hier. Ik weet niet, het is meestal gewoon een maand. Maar dit keer voelde het echt best wel lang. Heb je dat ook niet gehad, het gevoel?
2: Ja, eerlijk gezegd wel, ja.
1: Toch?
2: Ja, het lijkt alsof het heel lang heeft geduurd. Ja. En dat we elkaar weer nu weer pas zien.
1: Ja, echt zo. Maar ik heb het wel gemist. Jij?
2: Ja, ik ook, ja. Zeker. Ja,
1: maar gelukkig zijn we er weer. En ik heb er zin in.
2: Ik ook.
1: Ja, het wordt een bijzondere uitzending, maar we gaan ervoor. Maar mijn allereerste vraag, Roger, aan jou is... hoe gaat het nu met je?
2: Het gaat nu een stuk beter met me.
1: Ja?
2: Ja, ja, ja. Ondanks alle tegenvallers en natuurlijk gezondheid van mijn moeder.
1: Ja.
2: Maar het gaat de stapvoet weer de beste kant op.
1: En slaap je ook goed? Of niet?
2: Een tijd geleden niet, toen het niet zo goed ging met mijn moeder.
1: Ja.
2: Toen zat ik met een bepaalde stress, angst en ja... dat is allemaal niet goed, maar vervolgens ging het weer oké weer. Toen ze weer bovenop kwam, kon ik weer goed slapen.
1: Dus je had eigenlijk door de stress wel een klein beetje last van slaapproblemen?
2: Eerlijk gezegd wel. Ik was gewoon middernacht gewoon letterlijk gewoon wakker. Ben ik gewoon op mijn Insta aan het scrollen en dat soort dingen.
1: Oh ja. Nou ja, je middernacht. Bent niet de enige die daar last van had. Want een kwart van de Nederlanders heeft slaapproblemen. Hmm. En dat is dus best wel veel. Het gaat van jong naar wat ouder. En ik heb daar een item over gemaakt. We gaan daar even een stukje naar luisteren. Naar het item over slaapproblemen.
3: Slaapproblemen.
4: Ja, af en toe heb ik wel slaapproblemen, ja.
5: Ik stel het gewoon een soort van uit om te gaan slapen, waardoor ik uiteindelijk minder slaap pak. En als ik dat elke dag doe, dan stapelt het op een gegeven moment op en begint het een nieuw ritme te worden. Ik denk dat dat ook best wel slecht is.
1: Kun je dan omschrijven wat voor problemen je dan ervaart als je dat dan hebt?
6: Ik merk dat ik best wel veel stress heb eigenlijk. Dus dat ik heel veel gedachten heb, waardoor ik dus langer wakker blijf en minder goed in slaap val. Maar voor dus als ik nou eenmaal slaap, dan gaat het wel goed. Maar gewoon in slaap vallen, dat is best wel wat lastiger de laatste tijd.
7: Ja, veel TikTok kijken en dan blijf je toch even hangen. En dan val je later in slaap.
5: Nou, ik heb geprobeerd om melatonine pillen te nemen. Ja, het helpt wel enigszins, maar ja, ook niet al te veel eigenlijk.
8: Ik heb wel een beetje een vast ritme met zowel opstaan als het slapen. Het laatste dat ik het maak is, in een weekend dan misschien 1 uur of 1. Maar door de week zeg van 1 uur of 11 dat ik echt wel in bed lig.
1: Hoe beïnvloedt slechte slaap je concentratie tijdens lessen?
9: Ja, dat beïnvloedt het wel. Ik merk gewoon dat ik er minder goed bij ben als ik slecht heb geslapen.
10: Soms als ik me mentaal al voorbereid van oké, ik ga vannacht weinig slapen, want ik heb heel lang aan school gezeten, dan weet mijn lichaam al een soort van oké, ik krijg minder nachtrust.
11: We hebben bijvoorbeeld ochtendlessen en dan merken we eigenlijk bij ons allebei dat het gewoon niet te doen is eigenlijk. Als je gewoon 3 uur lang achter elkaar volop lessen hebt en alleen maar informatie binnenkrijgt. En als je dan ook nog...
2: Ja, we zijn er weer terug weer. Wat doe je als je niet goed kan slapen?
1: Nou, wat ik doe, ik is best wel lastig. Want soms val ik echt meteen goed in slaap en soms niet. Maar wat ik meestal doe, als ik echt heel moe ben, zorg ik wel dat ik gewoon alles wegleg. Dus ja, mijn telefoon, een iPad of wat anders. Dan ook niet meer tv ga kijken. Zodat ik gewoon, gewoon makkelijker in slaap val. Want anders wat jij zegt, blijf je maar scrollen op Instagram en TikTok. En dat is best wel... Ja, eerlijk is eerlijk. Dat is toch wel lastig als je dat blijft doen. Dus ik probeer dat te doen. En anders, soms, misschien klinkt het wel gek, maar soms ga ik juist expres naar het, als ik moe ben, een beetje nog steeds naar series kijken. Zodat je dan uiteindelijk je ogen wel echt kleiner worden. En dat je dan moe wordt. En dat je wel echt eerder in slaap valt. Je weet toch, als je dan vermoeider bent, dan val je makkelijker in slaap vallen.
2: Dat klopt, ja.
1: Ja, en deze, ik heb dus hun geïnterviewd. En de meeste mensen zeiden eigenlijk van, het blauwe licht kan ook ervoor zorgen dat je dat je moeilijker in slaap valt. Dus dat kan je ook veranderen, bijvoorbeeld op je telefoon. Iemand anders zei je kan een boek lezen. Iemand anders zei een podcast voor het slapen of bijvoorbeeld muziek. Dat doen ook best wel veel mensen. Dat helpt volgens mij ook. Of ja, verder zou ik niet weten wat
2: eten. Want van eten kan je ook in slaap vallen als je te veel gegeten.
1: Oh, als je klopt, dat klopt. Dat hebben ook een paar mensen. Maar ik denk niet dat ik dat.
2: Heb je dat niet? Als je een volle portie eet, dat je dan helemaal wegzakt.
1: Ja, je bent wel moe, maar het is niet dat ik dan... Ik val niet dan per se in slaap of zo.
2: Het is bij ieder gewoon anders.
1: Maar het is wel, als je echt kort hebt geslapen... Dus echt, laat maar zeggen, 5 uurtjes. Dat is wel echt lastig.
2: Snap ik.
1: Dan ben je wel echt moe. Maar ja, gelukkig gaat het nu wel beter. Dus we hebben daar ook bij jou. Dus dat is wel fijn om te horen.
2: Ik was de hele dag thuis gebleven om te gaan slapen.
1: Ja.
2: Gisteren, ja.
1: Dus je bent wel uitslapen?
2: Ik heb, ja, precies, ja.
1: Oh ja, oké.
2: Okay, niks gedaan vrijdag, dus de hele dag thuis gebleven.
1: Ja, dat is ook wel chill. Maar kijk, dat is wel een verschil, vind ik. Want als je gewoon een beetje uitrust, dan als je echt heel moe bent en niet goed kan slapen.
2: Klopt, ja. Inderdaad.
1: Maar ja, dit was wel een leuk item. Ik ga er ook dieper op in. Dus binnenkort horen jullie daar meer over. Ga ik met de expert in gesprek. Mm-hmm. En die gaat dan echt tips geven van hoe kan je beter in slaap vallen. Dus iedereen, dit komt binnenkort. Dus stay tuned. Verder, we hadden het er net al over. Gordon heeft een nieuw liedje, hè, met Replay.
2: Die lobby, volgens mij.
1: Ja, klopt. Dan gaan we even naar luisteren. En dan komen we zo meteen weer bij jullie terug.

0: Gordon en Ripley, Milobio. Wat vind je van dat nummer?
1: Ik vind het wel een leuk nummer. Ik ga eerlijk, Gordon en Ripley zijn wel echt een goede combi. Sommige mensen vinden Gordon misschien wat minder. Maar ik heb Gordon altijd leuk gevonden. Zijn muziek ook. Ripley en Gordon zijn gewoon een goede combinatie. Altijd hun liedjes worden altijd een hit. Of zijn gewoon leuke nummers om af te spelen. Dus,
0: het zijn best wel een hele prachtige duo's. Ja, hè? Ik ken ze ook met het nummer Never Never Nooit Meer.
1: Ja, nee, dat kennen we allemaal. Dat is een banger.
0: Inderdaad.
1: Ja, want ze hadden dit toch ook aangekondigd laat, zei je?
0: Ja, dat klopt, op de radio. Ik ga niet zeggen welk station, maar op een radiostation. Ja. Een Nederlands radiostation. Hebben ze dus live opgetreden met het nieuwe
1: album. Met dit liedje ook?
0: Ja, met een nieuwe liedje van Milobi, You.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel echt... Ik vind dat wel echt leuk.
0: Zeker.
1: Weet je dat Ripley ook nu in oktober... hun concert weer terugklomt? Ripley 30 jaar, Vrienden voor het Leven. Het wordt dan groot gevierd. Ze komen nou terug in Rotterdam, in Ahoy. Mm-hmm. En dan dat is hun jubileum. Het gaat over hun herkenning. Zo. Muzikale hoogtepunten. En met hun carrière, zeg maar. Hun carrière, daar gaat het meest over. Met alle hits die ze hebben. Die hits zijn best wel bekend. En dan komt Gordon ook als gastartiest. Dus dat is wel leuk. Dan gaan sowieso al de liedjes die ze samen hebben zingen. Ja, andere gastartiesten worden later aangekondigd. Maar ik vind het wel leuk dat hij daar ook weer bij is. Je ziet wel dat ze echt veel samenwerken. Vind ik altijd wel mooi om te zien.
0: Prachtig om dat te zien, hè? Dat ze weer gewoon een comeback maken, gewoon.
1: Ja, dat sowieso. Ze zijn trouwens al een tijdje weer echt veel bezig, hoor.
0: Achter de schermen gewoon, hè? Dus niet echt publiekelijk?
1: Ook publiekelijk. Ze zijn zelfs veel op TikTok nu.
0: Ah, oké. Dan heb je wel wat gemist, denk ik.
1: Ja, je hebt wel echt wat gemist. Ja, is wel echt weer back. Ze zijn in plaats van met z'n vieren wel met z'n drieën. Misschien dat je dat niet wist. Maar ze zijn wel
0: was
1: weer
0: die
1: back.
0: Andere?
1: Ja, dat is weer een ander verhaal. Maar ze zijn wel weer back together. Dus dat vind ik wel leuk.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Nou, in ieder geval hebben we dus zometeen een gast.
1: Ja, die we hebben zometeen een gast. Die is onderweg. Mm-hmm. We laten alvast een klein stukje van hem horen.
0: Helemaal top.

0: Nou, dit was dus de gast. Wie dat is, hoor je zo meteen. Dus maar eerst gaan we het nog hebben over andere dingen. En straks is de gast aangeschoven en dan weten jullie wie dat is.
1: Dat gaan we zo meteen bekendmaken, als die er is. Maar we gaan naar de volgende hit. Toch? Gims.
0: Met?
1: Soleil.

0: Ja, we zijn er weer. Ik hoor mezelf even niet. Dat komt natuurlijk door de kabels. Ja, maar goed, we zijn er weer. We gaan het over de dinosauriërs over hebben. Er is een gigantische dinosauriërs gevonden in Thailand. Grootste in Zuidoost-Azië ooit. Britse en Thaise wetenschappers hebben de skeletresten van reusachtige dinosauriërs ontdekt in de noordoostelijke provincie in Thailand. De enorme dino leefde zo'n 113 miljoen jaar geleden. Het dier woog 27 ton, wat evenveel is als 9 olifanten. Het was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus en een Rex.
1: Wauw, dat hebben zij gevonden.
0: Dat hebben zij gevonden, de archeologen.
1: Oh, dat is wel een bijzondere vondst.
0: Is het ook, ja, inderdaad.
1: Maar wat gaan ze daarmee verder doen dan?
0: Ze gaan nog verder onderzoek doen, zeg maar, bij het lab. En hoe lang ze hebben geleefd, hoe ze hebben geleefd. En dat soort dingen is het eigenlijk meer.
1: Ik vind het altijd wel... Ik zou altijd bijvoorbeeld wel dit soort dingen willen zien in het echt. Als ze bijvoorbeeld dit hebben gevonden, hoe dat eruit ziet... Ook bijvoorbeeld toen ik in Engeland was, was er ook zo'n museum waar ze ook mummies en zo hadden, wilde ik echt alles zien. Ik vind die dingen echt zo bijzonder om te zien in het echt.
0: Oh ja.
1: Het is ook wel een beetje eng of zo. Het is echt raar eigenlijk dat je het na zoveel jaar vindt, dat je die dingen vindt.
0: Klopt.
1: Dit gaat over meer dan jaren. Dit is een eeuw geleden.
0: Dat is, ja, heel lang geleden inderdaad, joh. Miljoenen jaren.
1: Maar op die foto, of ja, de mensen zien de foto nu niet. Kan je het even beschrijven, wat je dan ziet?
0: Van die dinosauriërsen?
1: Ja.
0: Nou, wat ik zie is een hele groot dier, zeg maar, met een hele lange nek. Reusachtig.
1: Ja, oké, nee, dat is
0: een prachtige omgeving. Denk aan Jurassic Park.
1: Ja. Oh, een beetje die vibe. Nou, maar het is toch raar dat... Ja. Dat is nog best wel, als je zo op die foto kijkt, dan moeten jullie het even opzoeken. Je ziet nog best wel veel.
0: Inderdaad, ja. Want je ziet ook de T-Rex, of hoe dat ook heet. Ja, T-Rex.
1: Ja, dat deed ik, ja.
0: Of T-Rex. En je hebt verschillende. Je hebt ook, zeg maar, groenteeters, zeg maar... Bomen en dat soort dingen.
1: Ja, nee, ik weet niet welke eten dit is. Maar ik vind het gewoon bijzonder dat er altijd... Dat je gewoon wel veel van die dingen... Dat het gewoon wel goed blijft. Hoe zeg je dat het gewoon goed blijft of zo?
0: Ja, het wordt goed bewaard, zeg maar. Je ziet ook...
1: Nee, maar het is zeg maar net gevonden. Dus ik vind het wel goed altijd hoe dat...
0: Zeker.
1: Zo kan.
0: En dat wordt ook gerestaureerd natuurlijk. Dus om het mooier te
1: maken. Kijk, als we dit sowieso in een museum of een andere plek gaan doen... Sowieso gaan veel mensen willen kijken.
0: Zeker.
1: Want het is wel echt een bijzondere vondst.
0: Is het ook, ja.
1: Maar dit soort dingen zijn nooit in Nederland. Of nou ja,
0: nou, je had volgens mij wel een museum, een dinosaurisch museum. Dat is in de buurt bij Vijfhuizen.
1: Oh.
0: Amsterdam
1: Expo. Daar ben ik nooit geweest.
0: Nee?
1: Daar ben ik nooit geweest.
0: Ah.
1: Maar ja, ik vind dit wel interessant nieuws. Maar wat ook wel echt interessant is... Drake, luister je naar hem?
0: Af en toe, ja.
1: Nou, Drake heeft weer... Alsof het niet anders kan. Drake schreef blijkbaar weer geschiedenis gisteren. Met een release van 3 nieuwe albums. Hij verbrak binnen 24 uur 3 records op Spotify. Daarmee betekent dus dat hij officieel de meest gestreamde artiest is op één dag in 2026. Het is niet normaal. Met het album Iceman werd het meest gestreamd op één dag. Dit is echt niet normaal. Altijd Drake, als hij iets uitbrengt... Altijd wordt het een hit. Of is hij de meest gestreamde artiest? Of is hij de meest populaire artiest? Hij heeft blijkbaar ook... met dit album heeft hij dus 3 records gehaald dan met liedjes. Ik vind dat echt altijd niet normaal. Drake heeft altijd gewoon... Het is altijd wat met hem.
0: Weet je waar ik ook soms ook een beetje moe van word op TikTok? Je ziet soms vaak mensen van Barcelona. Ze hebben een liedje gebracht, zeg maar, tijdens een kampioenschap. Ik weet niet of je die ook mee hebt gekregen.
1: Maar wat is daarmee dan?
0: Er wordt steeds van dat liedje gedanst. Dan wordt het meer zo'n challenge geworden.
1: Is het niet geworden. Je bedoelt dat sommige liedjes heel snel viraal gaan?
0: Ja, precies.
1: Ja, kijk, dat gebeurt sowieso op TikTok. Maar wat het zeg maar bij hem is... Alles wat hij doet gaat viraal. Het maakt soms niet meer uit wat deze man zingt. Of ja, wat hij rapt. Eerlijk, sommige liedjes zijn echt leuk. Maar soms rapt hij iets en dan denk ik... Ik weet echt niet waar dit nou over gaat. Maar... Het viel me echt op, want hij is wel echt iemand die altijd gewoon doorbreekt met liedjes. Hij is dus nu ook 39. Ik dacht eigenlijk dat hij jonger was. Of nou ja, jonger of ouder, ik weet het niet. Maar
0: hoe oud is hij nu?
1: Hij is dus 39.
0: Oké. Okay.
1: Hij is 39.
0: Hij gaat op naar de 40 toe. Ja,
1: hij gaat op naar de 40. Maar hij heeft het ook niet vooraf... volgens mij heeft hij het ook niet, als ik het goed begrijp, vooraf...

0: officieel aangekondigd. Dus dat is eigenlijk, dat kwam gewoon meteen met een banger, kwam hij.
1: Want meestal moet je natuurlijk voorbereid zijn. Dat je die album dan wilt uitbrengen. En... Maar hij heeft het gewoon zo random gewoon gedaan.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, als ik het goed begrijp wel. Want ik heb niks van die promotie gezien. Niet echt. En het gaat dan over het nummer Make Them Cry. Dat is het meest gestreamde nummer in één dag. Dus dat is ook wel weer bijzonder dat dat gebeurt.
1: Er is ook een massale drukte in de stad over Harry Styles.
0: Ja,
1: ja.
0: Goed dat je erover begint.
1: Ja, tuurlijk.
0: Harry
1: Styles
0: gaat beginnen.
1: En de pop-up store heeft hij ook, zeg maar, niet geopend. Bij het PC Hoofdstraat.
0: Wat, Harry Styles?
1: Ja.
0: Echt?
1: Hij heeft een pop-up store geopend.
0: Oh.
1: Ik weet niet wat voor dingetjes die hij allemaal verkoopt. Misschien ook waarschijnlijk een merchandise. Dat kan.
0: Dat is wel bijzonder, want ik heb dat... Oh, ik zie het, ja. Ik heb het even voor de mensen. Ik heb het opgezocht. Ja, hij heeft een... pop-up store. De rijen zijn helemaal... Ze zijn heel ver.
1: Zo.
0: Even kijken. Hij verkoopt... het is make-up, een lifestyle-merk. Ja, kijk, want hij is ook wel een beetje alternatief. Dus hij heeft waarschijnlijk gewoon een beetje kleding. Zoals ik zie hier op de foto. Even kijken, hoor. Hij heeft kleding. Hij heeft make-up. Oh. En hij heeft ook een... even kijken. Cosmetica, accessoires, parfums. Dat is wel leuk. Dus eigenlijk hebben ze een merchandise winkel in de stad.
1: Maar van Harry Styles.
0: Dus ook mensen die waarschijnlijk niet naar zijn concert gaan, kunnen dus wel naar die pop-up store gaan. Dat is wel leuk. Maar eerlijk is eerlijk, hij staat volgens mij, als ik het goed begrijp, 6 keer in de... Wacht, waar staat hij? Staat hij nou in Ziggo of staat hij in Arena?
1: Arena,
0: hè?
1: Ja, Johan Cruijff Arena.
0: Arena, ja. Daar staat hij volgens mij 6 keer. Maar dat is wel leuk eigenlijk, dat mensen dan ook merchandise kunnen kopen.
1: Zeker.
0: Misschien komt hij ook wel daar... Of nee, ik denk niet dat hij daar naartoe komt. Hij heeft daar echt geen tijd voor.
1: Nee.
0: Hij heeft daar echt geen tijd voor. Toevallig is wel grappig. Mijn moeder deed ook dus mee aan de prijsvraag. Harry Styles, maar het mocht niet baten. Ik ga niet naar Harry Styles.
1: Ja.
0: Ik ga daar niet naartoe.
1: Het is eerlijk gezegd niet een artiest van mij waar ik weg van ben. Maar ja, misschien voor de luisteraars wel.
0: Ja, ik ken wel al zijn liedjes.
1: Ja?
0: Dat wel. Maar er is wel een andere artiest waar ik wel weg voor ben. En daar gaan we naar luisteren.
1: En welke is dat?
0: Bruno Mars.
1: Helemaal top. Met I Just Might.

0: Nou, dat was Drake, zijn hit met Make Them... Hoe spreek ik het uit? Make Them Cry.
1: Make Them Cry.
0: Nou, dit is dus blijkbaar een hit waar hij zo erg viraal mee is gegaan. Dit was blijkbaar zijn nummer 1 hit. Wat vond jij ervan?
1: Ik vind het wel inspirerend gewoon. Hij toont ook zijn emotie ook in zijn teksten.
0: Kijk, het is wel echt een mooi... Mooi. Dus ik vind het wel een leuk nummer, maar dit is niet, het is niet mijn nummer van dat ik denk...
1: Nee.
0: Je weet toch die liedjes van Kiki?
1: Ja.
0: Dat soort liedjes vind ik leuk van Drake. Maar dit is gewoon... Nee, dit is niet mijn fijn.
1: Nee, het is meer de tekst die hij dus uitbrengt. En wat hij dan eigenlijk wilt vertellen.
0: Ja, nee, dat denk ik ook.
1: Ja.
0: We hadden het trouwens net al achter de schermen over. Volgende week is het Phoenix Music Awards.
1: Ja.
0: Dus dat is wel leuk. Heb je toevallig al gestemd?
1: Ik heb nog niet gestemd, maar dat kan volgens mij nog, hè?
0: Ja, het kan nog wel, maar het gaat bijna gaat sluiten dat je kan stemmen.
1: Dus dan moet ik het heel snel gaan doen. Dat is een deadline. Ja.
0: Categorieën. Voor de mensen die dat niet kennen, Phoenix is natuurlijk ook een andere radiostation. En daar heb je dus artiesten en content creators waar je op kan stemmen. En dan uiteindelijk bij de award zelf wordt de winnaar dan uitgereikt. En dan hoor je van, dit is de female of the year. En is er een artiest... Maar ja, je hebt natuurlijk niet gezien wie er is genomineerd. Maar is er misschien iemand dat jij denkt van... Kan iedereen cijferen naar Ronnie Flex, whatever. Dat jij denkt van, die gun ik wel een award.
1: Dus het moet wel een Nederlands artiest zijn.
0: Ja, als ik zo kijk, want ik heb nu de genomineerden voor me. Ze zijn niet Amerikaans, nee.
1: Nana Fauvier, die Ghanese dame.
0: Oh,
1: ik ben wel weg van haar.
0: Hij is helaas niet genomineerd.
1: Ah, jammer.
0: Nee, helaas niet.
1: Jammer.
0: Helaas niet. Nee, dat is wel jammer, ja. Maar ik denk ook, volgens mij, zij is ook bezig nu met muziek maken. Dus ik denk vandaar.
1: Ja.
0: Ze kijken meestal wel naar iemand die heel veel, qua de muziek, hè. Die heel veel nummers heeft uitgebracht. Daar kijken ze dus meestal wel naar.
1: Ah, ik snap het, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dan bij deze Ronnie Flex.
0: Ja, Ronnie Flex is genomineerd. Hij is genomineerd voor Best Singer.
1: Ja.
0: Hij is genomineerd voor, even kijken... New Wave is hij ook, de Best Live Act New Wave. Daar zit hij dus ook in.
1: Mm-hmm.
0: Hij is ook genomineerd voor... Even kijken. Ja, oh nee, dit is het volgens mij. Dus Best Singer en dan New Wave. En ja, nee, dat. Dus dat is wel... Hij kan eigenlijk kans maken op 2 awards.
1: En Broederliefde, die staat er niet bij.
0: Ja, natuurlijk staat Broederliefde erbij.
1: Oh, toch wel?
0: Broederliefde staat erbij voor Best Album.
1: Ja.
0: Dat had ik niet anders verwacht. Best Album of... Even kijken, volgens mij alleen dit keer Best Album. Ze hebben meestal ook een categorie volgens mij van Beste Groep, maar die zie ik er niet tussen.
1: Mm.
0: Dus hun zijn voor Best Album. Want hun vind je dus wel leuk, Broederliefde?
1: Sommige van hun nummers wel, ja.
0: Ja, hè? Ik ook.
1: Wat ik wel mis is zeg maar de band, Chief natuurlijk even, van SBMG. Dat ze weer bij elkaar moeten komen weer. Dat is gewoon goed.
0: Weet je?
1: Dat is wel een goede band.
0: Bij elkaar moeten komen.
1: Ja, want ze hadden met Latifah samen toen een hit gemaakt, Laag en Boven.
0: Ja, dat is wel leuk.
1: Ja, dat is een oud nummer.
0: Hij is trouwens wel genomineerd, hè?
1: Voor Latifah wel.
0: Of the Year Female.
1: Ah, oké.
0: Okay. Kijk, ze heeft misschien niet zoveel... Dat is wel altijd... Dat vind ik wel goed. Ze brengt niet echt meer muziek uit, maar ze wordt wel genomineerd. Dus dan zie je wel dat haar liedjes nog steeds wel goed worden beluisterd.
1: Ja,
0: oké. Okay. Nog steeds, ja.
1: En gisteren was er op AT5 een challengevraag. Waar is de beste rapper? Ze zeggen dat het uit Krijnes komt. Ben ik niet mee eens. Er zijn zoveel komende talenten.
0: Oh, op die manier, ja.
1: Ja.
0: Ik ben er... Ik denk wel dat een van de goede artiesten wel Amsterdam vandaan komt. Dat wel.
1: Ja.
0: Maar de beste weet ik niet, nee.
1: Ze zeggen dat de beste rapper uit Krijnes komt.
0: Die komen uit verschillende plekken. Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht. Dus dat is gewoon dat is gewoon best wel mixed.
1: Precies. Want Ronnie Flex die komt uit Rotterdam. Kapel aan de IJssel.
0: Ja. Ja, klopt. Nou, ik hoop dus dat iedereen eigenlijk een award krijgt die ik leuk vind. Maar sowieso, ik zou het leuk vinden als Donna Fraser een award krijgt.
1: Ja, die.
0: Of Frenna.
1: Frenna
0: is gewoon Frenna. Die gun je gewoon alles.
1: Ja, genees. Ja,
0: die gun je wel echt alles. En, maar wie... Ik hoop wel van de vrouwen vind ik het wel altijd lastig of zo. Ik vind dat die vrouwen allemaal wel goed zijn.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, dus dat is wel... Het zou wel leuk zijn. En ze hebben ook... weet je dat ook alweer? The Next Best. Dat vind ik ook wel altijd een leuke categorie. Dat zijn echt die upcoming artiesten.
1: Ja, de beginners, laat me dat zo zeggen.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar tegenwoordig zijn die Next Best ook niet meer echt beginners. Ik vind dat heel veel nieuwe artiesten van nu wel echt de scene goed bijhouden.
1: Mm.
0: Ze hebben ook Best Producer. Die vind ik ook wel altijd een leuke categorie. Want die producers, dan krijgen hun ook eigenlijk een award. Worden hun ook in het zonnetje gezet.
1: Ik snap
0: want veel
1: het, ja.
0: mensen weten niet wie de producer überhaupt is, hè, van een liedje.
1: Mm.
0: Dat is altijd ook weer zoiets.
1: Maar worden ook vrouwelijke DJ's ook genomineerd?
0: Nou, dit keer dus. Het is een keer, kijk, het is best wel veranderd nu. Dat wel. Eerst had je volgens mij wel meer categorieën, maar best DJ vrouw niet. Je hebt echt voor vrouwen Artist of the Year Female. Of bijvoorbeeld, hoe heet dat? Best Song. Want bijvoorbeeld bij Best Song is Jay Lauren genomineerd.
1: Okay.
0: Dus daar merk je wel gewoon een beetje die variatie.
1: Want ik kijk soms ook het programma, het soap De Bondgenoten bij SBS6. Er was een dame die daar DJ was geweest.
0: Ja.
1: Mercedes heette ze.
0: Oh, ja, ja. Ik weet wie je bedoelt. Ik keek dat zelf niet, maar ik weet wel wie je bedoelt.
1: Ja,
0: dat
1: ja.
0: ging wel viraal.
1: Zeg je viraal met het nummer Laat Me Draaien?
0: Laat Me Draaien?
1: Laat Me Draaien, ja.
0: Maar dat was haar nummer.
1: Nou, eigenlijk is het dus de DJ. Ze heeft de beats gemaakt.
0: Oh.
1: En er was een zangeres die het zong.
0: Oh, nee, die ken ik niet.
1: Als je het opzoekt via TikTok, kan je het wel vinden.
0: Oh ja, dat ga ik wel even straks checken.
1: Mercedes, Laat Me Draaien. En dan, ze is dus een DJ, een vrouwelijke DJ. Ze is 21 of 22 jaar, dacht ik. Ik weet niet helemaal precies.
0: Heel
1: maar
0: jong.
1: Best wel jong, ja, ja, ja.
0: Maar jij hebt toch ook, trouwens over dat gesproken, jij hebt toch ook iemand die echt DJ't?
1: Ja, dat klopt, ja. Jeffrey.
0: Maar hij draait toch in N, hoe heet dat ook weer, die plek?
1: Ja, Melkweg.
0: Oh, dat vind ik wel echt leuk.
1: Hij was hier ook een keer op de radio gekomen. Op de zondag had ik hem toen ook een keer uitgenodigd. En hij vertelde heel veel over afrobeats, van alles.
0: Mm.
1: Dat is meer in die genres.
0: Trouwens, even een ander random onderwerp. Ja. Vandaag was dus. Was het vandaag? Vandaag is dus in Leidschendam. Was er dus in het winkelcentrum waren er meer. Er zijn meerdere. In de meerdere steden trouwens. Niet alleen daar, volgens mij ook in andere plekken. Bleef een horlogewinkel bleef wereldwijd dicht. Blijkbaar ging iedereen zich verzamelen voor een speciaal zakhorloge te bemachtigen dat wereldwijd in de verkoop ging. En uiteindelijk kwamen ze dus voor niets. Volgens de politie werd het grimmig en onrustig en kregen ze om 3:00 in de nacht al de eerste melding dat het uit de hand was gelopen. Maar ik zag dus allemaal ook beelden er voorbij komen. En ik zit nu ook echt te kijken. Al die winkels zijn dus gesloten. Dus blijkbaar in Nederland, in New York.
1: Echt waar? Zo.
0: Ja, allemaal voor een of andere horloge. Ik heb echt niks van deze hype meegekregen.
1: In Amsterdam werd er ook een. Ik zag toen ook een rij toen, een paar dagen geleden. Zag ik mensen die aan het zitten, slapen, buiten, in een rij om een horloge. Het was op AT5
0: gekomen. Ja, bij PC Hoofdstra.
1: Ja.
0: Swatch Winkel. Ik zie dus Swatch. Dat veel. Of hoe spreek ik dat? Ja, ik zie dus dat heel veel een horloge wilden kopen voor de 10.000 tot 20.000 euro. En. Ik heb trouwens, ik heb wel beelden van die horloges gezien, maar ze zien er best wel, hoe zeg ik dit netjes, wel simpel uit.
1: Ja, hè?
0: Ze zien er wel echt simpel uit.
1: Ik ga mijn geld echt niet spenderen om een horloge.
0: Het is vandaag ook afgelast in Utrecht, dus je ziet het. Mensen gingen allemaal massaal in de rij staan voor die horloge.
1: Ik vind het helemaal prima. Het boeit me helemaal geen. Ik ben niet zo'n horloge-liefhebber.
0: Nee, die horloge daar en kostte ook 400 euro, was een collectors item, dus dat is wel echt. Ik zit ook niet zo in horloges.
1: Nee, dan maar voor een iPhone 18, want ik ben wel gek op telefoons en kledingen.
0: Ja, maar eerlijk, als je die iPhones ziet. iPhones zijn zo mooi. Ze zijn echt mooi.
1: Ik heb hier twee zelfs.
0: Ja, nee, helaas kunnen de mensen dit niet zien.
1: Nee, die kunnen niet zien. Nee.
0: iPhones
1: klopt.
0: zijn echt mooie dingen. Ik heb nu ook, een nieuwe, maar ze zijn echt heel mooi.
1: Welke heb jij? De 17?
0: Ja, klopt.
1: Ik heb nog die van 16 nog. Ook met zo'n dingetje erop. Met zo'n zwart eilandje aan de bovenkant.
0: Echt?
1: Ja, dat is een soort camera-ding achtig, hè? Dat zwart dingetje. Want op de iPhone 14 zie je nog die oudere dingetjes nog. Dat zwarte ding, die ronde ding in het midden.
0: Oh, ja.
1: Ja, dit, hierboven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ze hebben nu zoveel op deze dat ik het niet eens meer bijhoud.
1: Nee, precies. Nou, we hopen dat onze gast aanschuift. En zo niet. Maar ik denk het wel, hoop ik. I don't know. Het is nu bijna 2:50. Hebben we nog wat nummers? Dat is natuurlijk.
0: Nou.
1: Ja?
0: Wat misschien wel leuk is.
1: Mm-hmm.
0: Je kan een van die nummers alvast een stukje laten horen.
1: Volgens mij komt hij eraan. Ik zag hem al.
0: Ja, hij komt er toevallig nu aan.
1: Klopt.
0: Dus
1: ik wacht gewoon gerust af.
2: Hallo, hallo.
1: En onze gast is gekomen. Goeiedag.
2: Wat een drama.
0: Hi, oh.
1: Jerry. Ai, goeiedag.
0: Oh, nee, je kan gelijk gaan
1: zojuist hoor je dus onze gasten natuurlijk hier aan tafel schuiven. Dan Moesje, ze zijn er.
0: Nou, ze zijn er eindelijk.
1: Inderdaad, ja.
0: Dus ja, je kan alvast jezelf voorstellen aan de mensen.
2: Hallo.
0: Dames en heren. Niet per se,
2: ik ben Suwento. Aangenaam.
0: Ja, voor de mensen die je nog niet kennen, zou je een beetje kort kunnen vertellen waar je muziek over gaat?
2: Ja, ik ben Suwento. Ik maak alternatief afro-pop urban music. Het is een mengelmoesje van alles bij elkaar. Tot nu toe heb ik heel veel gehoord dat ik best wel een nieuwe sound heb en dat mensen daaraan moeten wennen. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat als jullie het opzoeken, dat jullie het leuk vinden.
0: Ja, want je bent geboren dus in Curaçao.
2: Ja.
0: Dus, en je bent ook nu best wel veel met... je bent natuurlijk nu in Nederland. Hoe heeft, zeg maar, die muziek je gevormd? Want twee werelden, zeg maar.
2: Voor mij is het... Ik ben opgegroeid op Curaçao. Mijn opa die heeft me vroeg gitaar leren spelen, piano leren spelen en zanglessen gegeven. Ik heb nooit echt wat met de zang gedaan. Tot en met nu, want vroeger deed ik rappen, zeg maar.
0: Mm.
2: Ik zat ook in zo'n rapgroep genaamd Danger Squad.
0: Danger Squad. Ja. Oh, wat een naam.
2: Het klonk niet zoals het... het klinkt niet... Het zag er niet uit zoals het klinkt.
0: Oh, oké. Okay. Ik denk meteen aan... waar denk jij aan? Danger Squad is next level.
2: Nee, maar het was meer gewoon een paar jongens van de buurt, weet je wel. En dan deden we gewoon een beetje muziek maken over wat we allemaal meemaakten daar en wat we meegemaakt hadden. En dat was dus hier in Nederland, in Den Helder.
0: Leuk.
2: Het ging een beetje tussen de Den Helder en de Ganzenhoef tussendoor.
0: Maar wanneer dacht je van, ik wil dit gewoon zelf doen? Zonder de Danger Squad.
2: Het was eigenlijk nadat wij een... Wij hadden toen een manager. Er was iets voorgevallen en uiteindelijk... Iedereen was gestopt.
0: Mm.
2: Dus we hebben eigenlijk een tijdje... Gewoon... Zitten denken van wat gaan we doen? Wel of niet? Of wel of niet? Uiteindelijk hebben we het toch wel gedaan.
0: Ja.
2: Maar het ging niet zoals het moest gaan. Dus toen hebben we toch besloten om iedereen eigen kant op te gaan. En toen... ben ik bij zo'n label beland en dat is Pixstar Music.
0: Hmm.
2: En dat zit in Rotterdam. En toen begon ik het een beetje serieus te nemen. Toen kreeg ik een paar writing gigs. Deed ik een beetje schrijven voor andere artiesten en zo. En toen had ik zoiets van, maar ik wil het ook voor mezelf.
0: Dat is wel leuk. Want volgende week komt je EP dus uit. Ja. Wat kunnen fans verwachten of mensen die je nog niet kennen?
2: Deze EP is gemaakt... omdat we hebben de afgelopen jaren, ik denk wij allemaal wel, in Nederland, in Europa, in de hele wereld, hebben wij onszelf een beetje opgesloten gevoeld. Hè?
0: Ja.
2: Coronavirus,
0: dat klopt.
2: Weet ik veel wat allemaal. Ja. Uiteindelijk kwam ik op het idee, een aantal jaar terug, van what about the freedom? Het wordt bijna niet meer echt gevierd. Ik bedoel, we zijn zo druk met elkaar bezig. Of kijken wat een ander aan het doen is om daarover wat een mening te hebben, weet je wel. Toen had ik zoiets van, laten we gewoon muziek maken, leuk maken weer. Weet je wel, laten we de leuke dingetjes...
0: Good vibes,
2: juist,
0: beetje party achter.
2: De party, de drankjes, de shotjes, de gekke verhalen. De dance battles, midden in de club. Hè?
0: Anders even op een liedje van hem. Die openstaat. Misschien is het wel leuk om even kort...
1: Ja, precies. Even kort een nummertje voor me af te halen.
0: Een voorbeeld.

0: Dit is dus, dit is een beetje de vibe.
1: Dat is een beetje de vibe, ja. Het gaat ook heten Kwijtgaan.
0: Het album?
1: Ja, het EP heet Kwijtgaan.
0: Oh, bijzondere naam.
1: Nou ja, de naam is eigenlijk, spreekt voor zich. Hè. Ja. Laten we gewoon losgaan met z'n allen.
0: Losgaan, ja. Ja.
1: Als je dit hoort op een festival.
0: Maar je hebt nog geen datum, toch?
1: Nee.
0: Voor de EP.
1: Ik heb wat leuks bedacht samen met jou, toch?
0: Ja, ja, je moet even een kaartje trekken. Trek maar even. Een kaartje.
1: Dan. We gaan een kaartje pakken.
0: Maar we gaan het allemaal hier.
1: Oké dan.
0: Ik pak er maar eentje. Ik pak ook even eentje. Pak er eentje.
2: Yo.
0: En dan de meeste stemmen gelden. Dus er staat dus op donderdag of vrijdag. En als het meer donderdag is, moet het op donderdag. Is het weer vrijdag? Is het weer vrijdag. Dus ik wil van iedereen horen wat er staat.
1: We gaan het laten lukken.
0: Wat heb jij?
1: Ik heb vrijdag staan.
0: Jij?
3: Vrijdag.
0: Je hebt ook vrijdag. Wat heb jij?
3: Vrijdag.
0: Nou ja, ik had donderdag, maar ja, maakt niet meer uit. Dus vrijdag.
1: Dus vrijdag, man. Ja, vrijdag.
0: Maar ik vind vrijdag ook wel een goede dag. Weekend.
1: Het is weekend, ja.
0: Weekend in is beter dan het. Ik vind vrijdag goed.
1: Perfect.
0: In principe, het moest zo zijn. Het moest zo zijn.
1: Ja, zie ik weten. Ik ken ook mensen die vanaf donderdag al beginnen, hoor. Maar vrijdag is een perfecte datum. Want ik heb ook zojuist de videoclip afgemaakt.
0: Die kan ook vrijdag dan komen.
1: Ja, die gaat vrijdag ook online komen.
0: Zie je? Dit is wel een goeie. ja.
4: En natuurlijk een kort vraag, want je wilt graag iets teruggeven
1: aan
4: je fans. En daarom ben je ook bezig met een poppodiatour. Kun je uitleggen wat zo'n tour precies inhoudt?
1: Nou ja, ik ben Suento en ik ga op tour. Mijn tour heet Zytopia. Ik regel het zo. Het is gratis. Overal waar je bent is gratis entree. Dus je kan gewoon gratis naar binnen komen. Ik heb standaard 4 tot 5 ook upcoming artists in mijn line-up staan. Die krijgen gewoon allemaal 20 minuten. En midden in het programma, hebben we een open mic.
4: Ah, oké.
1: En 4 mensen uit het publiek, die krijgen dan de kans om met een USB-stick te komen. En dan, dan kunnen ze gewoon zo de podium betreden. En,
4: best wel interessant.
1: Zeker weten. Maar op die manier ben je niet alleen maar aan het nemen van de cultuur, weet je wel. Dan geef je ook wat terug. Dus als ze hebben opgetreden allemaal met de open mic, dan wordt de beste uitgekozen door Barungs. Niemand minder dan Barungs. Je kent Barungs wel, toch?
4: Ja, heel bekend. Ja.
1: Barungs die kiest de winnaar uit. En de winnaar die gaat met ons mee naar de volgende stad. En die krijgt ook 20 minuten in de line-up.
0: Dat is wel echt leuk.
1: Dus op die manier hoop ik nog altijd gewoon niet alleen voor mezelf iets te doen, weet je wel.
4: Ook voor de ander natuurlijk ook. Ja.
0: Hoe kunnen mensen dit in de gaten houden dan, die poppodia?
1: Wij hebben allemaal Instagrams. Als je mijn Instagram volgt, dan kun je ook vinden Zytopia Tour Instagram.
0: Hoe heet je? Want de mensen weten het.
1: Suento_official.
0: Oké, je hoort het. En dan ook je EP komt eraan, je pop. Podiatuur komt eraan. Wat kunnen mensen nog meer verwachten? Zijn er nog meer gigs die er aankomen? Wat je kunnen zien?
1: Wij gaan van de zomer op Kwaku Festival staan.
0: Oh.
1: Galderfest.
0: Oh ja.
1: Nog een paar leuke festivals in een paar dorpjes. Waar ik...
0: Leuk.
1: Ja, ik zit te wachten op tot de flyer gemaakt is. En dan kan ik het allemaal verzilveren voor jullie.
0: Ja. Dus, wat oudere doelgroep inderdaad ook. Dus
1: zeker
0: dat de flyer zou wel goed zijn.
1: Zeker
0: maar Kwaku kennen ze allemaal. Eerlijk is eerlijk. Iedereen die nu luistert kent Kwaku.
1: Ja, wel toch?
0: Wel echt de doelgroep.
1: Ik ben 2 jaar geleden heb ik ook opgetreden op Kwaku. Dat was 2 jaar geleden. Maar dat was de jeugdpodium. Ik ging wat leuks doen met... Maar ook met een stichting, zeg maar. Glow Entertainment.
0: Leuk.
1: Toen heb ik daar ook gestaan. En nu ga ik het doen voor ouder publiek.
0: Ja, de community.
1: Ja, nu ga ik het echt voor de culture doen, zeg maar.
0: Leuk.
1: Het is wel cool.
0: Leuk. Ja, de tijd is eigenlijk... Het ging al best wel snel, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, het gaat altijd echt heel snel.
4: Inderdaad,
0: Ik wil je sowieso echt bedanken dat je er was.
1: Nou, ik wil jullie bedanken dat ik er was. Shout-out naar Mart.
4: Je bent welkom.
0: Ja, je bent welkom.
1: Fuck
0: ja.
4: En we gaan naar het laatste nummertje toe. Dan sluiten we hierbij af. Hier is Pharrell Williams, Freedom.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk, volgens Duitse media, ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S Middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in Noord-Holland op de A10. Tussen de aansluiting met de A5 en het Koenplein staat 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Luister iedere woensdag.
1: Wij gaan dansen.
2: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
3: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
4: Nee, voor geen goud.
1: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
5: I promise to be kind to the city and its citizens.
3: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
2: Ja, zoals altijd.
0: Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Missy Elliott with Where My Girls At. Nou, ik hoor mezelf niet. Ik hoop dat de mensen, luisteraars thuis ons wel horen. Goedemiddag. Welkom bij Late Back Saturdays. We zitten vandaag... eigenlijk was het geen Where My Girls At. Ik was helemaal in de war. Was Missy Elliott with All In My Grills. Lekkere start voor vandaag. En daarvoor 702 with Where My Girls At. En wij zitten hier in Studio 4. Een beetje chaotische start voor vandaag. Maar desalniettemin, we zijn er hier om je zaterdag net iets laidbacker te maken dan het al is. En ja, mijn naam is Elaine en ik ben je host tot 7 uur. En ik ben niet alleen in de studio. Ik ben met...
1: Hallo, met Stefania, a.k.a. DJ Stefania.
0: Ja, gezellig.
1: Thank you for having me again, zeker.
0: Zeker, zeker. Een stem die we jullie zeker vaker gaan horen bij Late Back Saturdays. Ja, wat doen we vandaag? We dachten we doen een throwback therapy. Omdat vroeger was toch alles leuker.
1: Juist.
0: Daarom toch?
1: Sorry.
0: Ja,
1: sorry.
0: Ja, het is ook zo, ja. Daar was gewoon de muziek, de good old days. We brengen je helemaal terug naar de chaos van vroeger. Namen als Destiny's Child, die komen voorbij. Tyrese, Allure, 112.
1: Oh.
0: Ja, maar eerst, wat had ik nog meer voor jullie? Ik denk ik heb Busta Rhymes met I Know What You Want. Met Mariah Carey.
1: Ging toch smooth.

0: No, no. Nou, ik hoor mezelf nog steeds niet, maar dat maakt niet uit. Als jullie luisteraars ons maar horen. Dat was Destiny's Child met No, No, No, No, No en Wyclef Jean.
1: Altijd een lekkere.
0: Echt een heerlijk nummer. Het brengt me echt terug. Wat is dit? 1998, denk ik? 97?
1: Oh ja, 1998.
0: Oh jee. Ja, ik weet het uit mijn hoofd, denk ik.
1: Wat goed, dat komt, ja.
0: Omdat, ja, ik weet ook precies, ik zat toen op de middelbare school, daarom. En daarom dacht ik van, ja, dus ik weet ook precies toen het nummer uitkwam. Wat een tijd. Ja, gewoon heerlijk. Ja, we doen vandaag sowieso een throwback therapy, hadden we al gezegd. Dus je hoort natuurlijk gewoon de lekkerste jams van de 90's gewoon voorbij komen. Ik heb er eigenlijk nog wel eentje voor jullie klaarstaan. Deze is echt een B-singer. Nee, dus je moet, als je in de auto zit...
1: Dit is een van mijn favorites. Ja.
0: En weet je wat grappig is aan die clip? Vroeger dansen ze altijd in de regen, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: En dan altijd dat hemd open. En
1: ja.
0: Dit is echt gewoon, ja, dat is gewoon echt een 90s clip, vind ik dit.
1: Ja, klopt. Maar het grappige was, want je had toch zeg maar in de 90s ook van die eras, weet je, dat iedereen een beetje hetzelfde droeg.
0: Ja, klopt.
1: In die tijd droegen ze allemaal, weet je, toch een beetje... Beetje, was het een beetje 70s, maar wel gewoon strakke kleding. Maar ja. Het was niet helemaal bloot. Het was niet bloot. Het was gewoon strak. Weet je, lange blouses. Ja. En een beetje boven, een beetje open. Het zag echt, ik vond het echt leuk.
0: De fashion van toen. Al is de generatie van ons, vindt ons cringe. Ik heb net weer iets gelezen. Over hebben. Maar onze tijd was gewoon leuk. Weet je, ik hield ook van die Aaliyah-staal met die baggy broeken. En dan gewoon zo'n topje. Toen kon het nog. Nu kan ik het niet meer, helaas.
1: Niet dat er iets mis is met bloot, hoor. Want ik hou ook van bloot, daar niet van.
0: Hey, ik wel, hoor.
1: Even.
0: Ja. Echt, soms zeggen mensen tegen me van, moet je niet aan je leeftijd kleden?
1: Nee, precies. Dat bedoel ik. Ik hou ook van bloot, zeker. Dus niks mis mee. Maar ik vond dat toegang ook wel tof van de 90's. Van, weet je, je kan ook sexy zijn zonder...
0: Zeker.
1: Zonder
0: dat, ja, je hoeft, ja, precies. Zien. Dus dat... Eigenlijk gewoon als je je maar goed voelt. Gewoon in je dingen. Dan moet je niet aan je leeftijd kleden.
1: Nee, precies. Dat bedoel ik. Ik hou ook van bloot. Zeker. Dus niks mis mee. Maar ik vond dat toegang ook wel tof van de 90's. Van, weet je, je kan ook sexy zijn zonder...
0: Zeker.
1: Zonder
0: dat, ja, je hoeft, ja, precies. Zien. Dus dat. Eigenlijk gewoon als je je maar goed voelt. Gewoon in je dingen.
1: Dress what you want. Dress how
0: dan
1: you feel.
0: Straal je dat sowieso gewoon.

0: Ready or Not van de Fugees.
1: Hey.
0: Ja, dat is ook een gouden ouwe. Heerlijk, je luistert nog steeds naar Laidback Saturdays. Ik ben een beetje raar. Ik blijf het zeggen, omdat ik mezelf niet hoor. Blijft het een beetje raar, maar dan blijf ik het zeggen van... Wat doet zij? Het is een beetje een rare uitzending. Ja, het is een hele rare uitzending. Maar goed, raar, maar waar. Ja, ik ben te goed. Het is toch gewoon zo. Ja, we hebben onze vibe vandaag. Is onze throwback therapy. Omdat we gewoon... ja, we dachten we brengen jullie gewoon terug in de good old days. En we hadden het net over Akon en...
1: Neo,
0: want die zijn in Amsterdam. Toch?
1: Ja, gisteren en vandaag.
0: Ja. Maar Nio is wel vaak in Amsterdam, hè?
2: Ja, was hij niet een jaar geleden of zo? Ook hier of zo? Of anderhalf jaar geleden, zoiets of zo?
0: Ja.
1: I guess someone needs money.
2: Nee, ik zeg zo.
0: Ja, blijkbaar. Ik denk dat Amsterdam blijkbaar nog Nederland toch wel betaalt voor hem.
1: Ja, volgens mij hebben ze wel zo'n Europese tour. Ze toeren wel... volgens mij zijn ze ook in Antwerpen, dacht ik. Morgen of zo.
0: Maar maakt die... Hij brengt hij nog... Want ik dacht altijd dat hij een soort meer eerder een songwriter was. Dan dat hij echt... Want hij heeft best wel veel nummers geschreven. Ja. Ook nummers waarvan ik soms denk van... You?
1: Ja, hè? Ja. Hij is een hele goede songwriter.
0: Echt een hele goede songwriter. En I'm not a Neo fan.
1: Nee? Ja, ik moet zeggen fan. Nee, fan vind ik een groot woord. Maar
0: ja, klopt.
1: Ik vind wel,
0: hij heeft wel goede nummers.
1: Ja, een paar goede nummers en hij heeft een mooie stem. Maar ja, het is niet dat ik hem... het is niet, ik zou niet zo snel naar een concert van hem gaan
0: nee,
1: of zo.
0: Nee, precies. Dus daarom denk ik van, again? Ja, ik weet het niet. Maar het zou waarschijnlijk wel wat geld in het laadje brengen. Want anders doe je het niet twee keer. En ik vind het ook grappig dat ze tegenwoordig ook allemaal samenwerken. Dus ook samen concerten geven. Like Chris Brown en...
1: Usher.
0: En nu heb je Neo en Akon. Dus

0: shit. Nelly, Country Grammar. Ja, we hadden het net erover. Wij komen uit die, wat was het? Dirty South?
1: Ja, ja,
0: Dirty
1: South
0: era. Met Writer. En wat heb je nog meer? Weet je, ja, alles was een beetje zo. Chicken dance of zo.
1: Ja, ja, ja, al die dansjes, ja.
0: En waren van die dansjes. Welkom back. Je luistert nog steeds naar Laidback Saturdays. Mijn naam is Elaine en samen met...
1: Stefania.
0: DJ Stefania. Gezellig zijn wij je host tot 7 uur. Tenminste, ik ben je host tot 7 uur. En Stefania is er gewoon gezellig bij vandaag.
1: Yay!

0: Ja, we houden een throwback therapy. Omdat vroeger was gewoon alles beter. Tenminste, dat vinden wij. Er zijn er meningen over verdeeld, maar dat vinden wij. En wij proberen het vandaag over te brengen. Dat is eigenlijk ook de reden waarom wij eigenlijk deze show een beetje hebben gecreëerd een paar maanden geleden. Omdat, ja, in januari, wij hielden van Savannah Soul.
1: Ja.
0: TMF-tijd. En ja, besef, ja, ja. Ja, toch?
1: Ja.
0: En besef even, daar kwam ik dus ook achter van, we waren ook naar die biopic van MJ. En dan komt er ook een stukje in voor waarop ze zeggen van, dat hij mocht niet op de radio gedraaid, of hij mocht niet op MTV gedraaid worden. En dat hij het voor heeft gezorgd in die film, ik zie hier dan een stukje, dat hij de eerste artist of color was die MTV eigenlijk draaide.
1: Erg eigenlijk.
0: Erg, hè? En dat ik dan nu pas eigenlijk besef van waarom Savannah Soul eigenlijk altijd om 22:00 begon. Het was altijd laat. En dan had je ook nog dat andere programma, dat hip-hop programma was in de nacht, hè? Het was niet overdag. Overdag had je alleen pop.
1: Oh, met Glaze en zo bedoel je.
0: Ja, met Glaze Overdag had je alleen popmuziek. En als je dan een beetje die R&B, hip-hop, gewoon like dingen, dan moest je echt wachten tot de avond.
1: Zegt,
0: en ik denk dat veel mensen het niet beseffen. En dat is eigenlijk een beetje dat gevoel dat Savannah Soul echt bracht in de huiskamer. Dat je echt je VHS-recorder ging aanzetten, al die clips ging opnemen, zodat je overdag ook nog je muziek had. Die tijd is gewoon, ja, sorry, it take me back gewoon.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik daarvoor ook wel naar, of was het misschien dezelfde tijd, dat ik naar... wat was het nou? Soul of MTV keek. Dat was met Trevor Nelson.
0: Ja, klopt. Ja,
1: dat was ook maar 1 uurtje volgens mij.
0: Ja.
1: Ik weet niet meer of het elke dag kwam.
0: Ja.
1: Of 1 uurtje per week of zo. Ja, dat is echt...
0: besef je eigenlijk helemaal niet van... we moesten gewoon tot de avond wachten om al deze muziek... die wij nu eigenlijk een beetje draaien vandaag te horen of te zien.
1: Ja, en Yo! MTV Rhapsody natuurlijk ook. Maar dat was ook maar 1 uurtje.
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Dat was het. Dus eigenlijk, ja. Kids nowadays, they don't know.
0: Echt, hè?
1: Dat moest ook echt dan, weet je. Je moest echt gewoon zelf op zoek naar muziek. En kijken hoe je die muziek kon krijgen. Of je moest naar de winkel. Ja. Of je moest dan in platenzaken zoals Rhythm Import. Moest je dan een speciale bestelling gaan plaatsen. Moest je nog extra veel betalen.
0: Ja.
1: Importkosten.
0: Klopt,
1: of op een gegeven moment kon je wel muziek downloaden. Weet je, op een gegeven moment.
0: Ja, maar dat kan veel later.
1: Dat kwam later.
0: Dat we echt illegaal al die muziek gingen downloaden.
1: Ja.
0: Nou, het nieuws staat zo te pushen. Het 5 uur nieuws. Het eerste uur zit er alweer op. Van onze Laidback Show. En in het tweede uur doen we natuurlijk onze What's on Social. En stay tuned, zou ik zeggen. Ik heb nog even een leuk liedje voor jullie. Cheerleader, Omi Felix.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland is de N240 Hoog Karspel Hippolytus hoeven beide richtingen dicht tussen Sloosdorp en de aansluiting met de N99. Het heeft te maken met een hevige brand waar nu opruimwerkzaamheden aan de gang zijn. Dus nogmaals, in beide richtingen is de N240 daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: but the rap, no doubt. Yeah. Play on, play it. Play on, play it. Play on, play on, play on, play on. Cause I like it. Right. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, right. We out, we out.
1: You're listening to Laid Back Saturdays on air.
2: Yeah, that was Black Street, Dr. Dre en King Queen Pen. No diggity, no doubt. Welkom terug. Het is inmiddels 9 minuten over 5. Je luistert nog steeds naar Laid Back Saturdays. Mijn naam is Elaine en ik ben je host voor vandaag. Wij zijn gewoon eigenlijk je favoriete zaterdagmiddagshow. Ja, toch?
3: Brengt je dus, de dag door,
2: ja.
3: Tijdens schoonmaken,
2: ja.
3: Chillen, relaxen, whatever you want
2: to do. Whatever je aan het doen bent. Maar misschien zijn mensen rijden. Outside.
3: Kan ook, hè? Kan ook.
2: Ja, want er is genoeg te doen. In sowieso in Amsterdam is er genoeg te doen. Want we zagen, er is Kwaku Festival, of tenminste ja. Kwaku Outdoor. Dat is zeg maar die gratis toch in het Vondelpark?
3: Ja,
2: in openen. Ja, pre-party.
3: Maar deze Vondelpark, ja.
2: Deze is gewoon oldschool, maar deze is nog gratis. Gratis, mensen.
3: Ja, ja.
2: Ja, en er is... Ja, gezellig. Ja, als ik niet hier zat, was ik nu daar, denk ik. Ja, ik denk het. Even een schaafijsje halen of een...
3: Lekker eten.
2: Gewoon food.
3: Gezelligheid.
2: Ja, toch? En...
3: Ik heb de Belmer Run, hè, vandaag.
2: Wat is er?
3: De Belmer Run.
2: Belmer Run? You see me running? Nee, oké. Okay. Maar er is dus de Belmer Run voor... wat houdt dat in, eigenlijk?
3: Ja, zeg maar, je hebt toch...
2: Van die
3: marathons die georganiseerd worden. Maar je hebt ook de Belmer Run. Dus 5 kilometer, 10 kilometer. Mijn zus er toevallig mee. Ze had vorig jaar 5 kilometer run gerend.
2: Ja.
3: Dus wij binnen 30 minuten. Ik zou er volgens mij sowieso...
2: Wacht even, 5 kilometer binnen 30 minuten.
3: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Dat kan.
3: Okay. Ja, ik zou er echt een uur over doen, volgens mij.
2: Ik
3: ja.
2: ook niet. Toch?
3: Echt niet. En dit keer gaat ze dan... vandaag doet ze de 10 kilometer. Dus... Kom aan,
2: ja, echt, hè? Redden,
3: maar er zijn er wel toch events eromheen, DJ's draaien.
2: Ja, het is wel altijd gezellig, wel leuk en gezellig, ja. Ja.
3: Je hebt ook van die verschillende punten waar mensen aan het cheeren zijn en ook DJ's aan het draaien. Het is wel gezellig.
2: Ja, ja, dat geloof ik sowieso wel, dat het dat sfeertje heeft. En er is natuurlijk ook rollende keukens.
3: Ja, weet je dat ik daar nog nooit naartoe
2: ben
3: geweest?
2: Nog nooit?
3: Nee, raar,
2: oh
3: hè?
2: My god. Nou ja, nee, het is niet raar, hoor. Het is helemaal niet raar. Ik bedoel, ja, voor mij is het gewoon... Wij doen het echt al jaren met Hemelvaart. Vroeger had je Hemeltje Lief.
3: Ah.
2: Ja, dat was... Dat gewoon van die gratis festivaltjes met allemaal foodstands en zo. Alleen, ja, tegenwoordig is rollende keukens wel overpriced. Het is wel
3: ja.
2: echt... Ja, sorry hoor, dat maar ik vind gewoon like €35. Dat is bij die Colombiaanse stand. Dan haal je zeg maar barbecue, like €35. Waarom?
3: Echt? En ja. Wat krijg je ervoor?
2: Ja, je krijgt wel like a full plate met barbecue vlees. En ja, girl, ja, je krijgt gewoon wel veel, dat wel. Maar ik bedoel, it's not necessary, €35.
3: Ja, dat vind ik ook wel
2: gewoon overdreven. Het moet wel een beetje leuk blijven. Want je wil eigenlijk gewoon meerdere dingen proeven. En zo ben je er gewoon gauw klaar mee.
3: Ja.
2: Ja, want je wil nog misschien een Vietnameesje. Of een Habibietje. Of een Griekje. Een Jamaicaantje. Een Suriname. Weet je? Je wil van alles proeven. En dan uiteindelijk, als je bij één stand al €35 kwijt bent. Ja, dat tikt wel even aan.
3: Ja, zeker. Laat staan als je bijvoorbeeld met kinderen bent of weet ik veel.
2: Klopt. En het is wel een vibe. Dus dat vind ik wel. Het is wel altijd... ik vind het wel altijd gewoon gezellig. En in de draaimolen geweest.
3: De draaimolen?
2: Ja, je hebt een soort draaimolen.
3: Oh, serieus?
2: Dat is wel grappig. Dat is eigenlijk voor kinderen. Maar s'avonds als die ouders met die kinderen naar huis gaan... en jij hebt genoeg wijn op, is het ook wel gezellig.
3: Oh, gezellig.
2: Is het ook wel... Oh, zegt ze dan.
3: Maar is het dan ook morgen ook nog?
2: Ja, volgens mij. Het is zondag ook nog. Of volgens mij tot en met de 7, tot de 17e.
3: Oh, okay.
2: Dus het is dit weekend nog. En volgens mij tot 11 uur. En donderdag hadden ze ook een Surinaamse band. Ik weet alleen niet welke band. En dus dat was wel even... Ze maken er wel een gescheertje van. Naar links, naar rechts. Je ziet ook echt iedereen meedoen in die tent. Ja, zo echt
3: naar beneden.
2: Ja, klopt. Omlaag, omhoog. Jullie kennen het wel. Dus wel even een sfeertje. En nu vandaag hebben ze dan ook nog DJ Orlando draait in
3: Kwaku.
2: Op
3: ja.
2: Kwaku en ik zag corona bent.
3: Juist, ja.
2: Dus mocht je je nog vervelen na 7 uur, na Late Back Saturdays, dan is er ook nog genoeg te doen in de city, sowieso. Maar voor hier luisteren we nog lekker. Wat heb ik voor jullie? Ik heb Blue Control staan met Hit 'Em Up Style.

0: Snoop Dogg, Pharrell Williams, Drop It Like It's Hot. Je luistert nog steeds naar Late Back Saturdays. Het is inmiddels 17:45. Laatste kwartiertje van onze tweede uurtje in onze show. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben DJ Sylvania.
1: Woep woep.
0: Woep woep. En we hoorden net Drop It Like It's Hot, maar er was vandaag ook iets gedropt, Like It's Hot. Chaos in Amsterdam, Utrecht en volgens mij, of was het Amsterdam en Utrecht, bij de Swatch winkel. Er was dus blijkbaar een samenwerking met Swatch en Audemars Piguet Watch. Die hele dure horloges. En like, people went crazy. Skootu moest gewoon ingrijpen.
1: What?
0: Ja, dat allemaal voor een watch. Een watcha.
1: En hoeveel kost dat?
0: Volgens mij waren ze, als ik het goed heb begrepen, waren ze rond de 200-300 euro. En,
1: oh, dat valt mee.
0: Ja, maar dat is dan de bedoeling. Want vaak zijn die dingen, weet toch met die GC's, die waren ook rond de 250 euro. Maar dan zijn ze op. En dan staan ze, want iedereen gaat ze opkopen.
1: Ja, natuurlijk.
0: En een uur
1: ja.
0: daarna staan ze natuurlijk online. Niet voor 250 euro. Je weet toch, H&M deed dat vroeger ook, toch? Die samenwerking, die collabs.
1: Juist.
0: Met allemaal designers.
1: En nog dan, steeds, volgens mij.
0: Nog steeds. Ja, maar nu wordt het niet meer zo plat ge... Dit wat vandaag bij Swatch is gebeurd. Dat Skootu moest ingrijpen. Zielig dat kinderen ook gewoon betrapt werden. Overtrapt. Ja.
1: Nee.
0: Ja, want er waren ook gewoon mensen gingen gewoon met kinderen. Ik kreeg gewoon plaatsvervangende schaamte. Ik was, weet je...
1: What? Het was... Maar dan heb je gewoon echt hebzucht voor een product. Even serieus.
0: Ja, en de mensen die daar... There were no white people. Sorry. Gewoon. Ja, ik zeg het gewoon op de radio, maar dat is gewoon...
1: Wow.
0: Dat is gewoon waarom ik me gewoon schaamde. Ik keek gewoon in die crowd en dan dacht ik... Oh my god, these people will never learn. Ik zag alleen... Ja.
1: Ik ben wel heel nieuwsgierig naar die horloge. Nu gaat zelfs even
0: Googlen. Ik ben dus nu ook... Ja, ik heb een fotootje gezien aan dat ding. Ziet er niet uit. Het was een plastic dingetje met oranje en geel of blauw. Ik weet niet of dat het was hoor, want internet is full of shit. It's fooling me. Dus ik weet niet of dat het echte horloge was waarvoor mensen in de rij gingen staan. Maar nee, niet.
1: Heb jij vroeger zo'n Swatch horloge gehad? Want dat is wel echt van de...
0: Ja, vroeger, jaren, ja.
1: 90.
0: Klopt.
1: 80 misschien, ik weet niet.
0: Ja klopt. Je hebt zo'n Swatch met al die kleurtjes en al die dingetjes. Dus toen ik zag Swatch, toen dacht ik, wat is hier aan de hand? Bestaat dat nog? Because that's all back in the days.
1: Ik ga nu echt kijken, want ik ben echt nieuwsgierig hoe die horloge eruit ziet.
0: Je moet nagaan, want het is grappig. Want DAF, waarmee ik naam DJ DAF... Wij zijn een keer naar Londen geweest. We waren met z'n drie vriendinnen. En wij kwamen per ongeluk in de kelder van de Harrods. En dan denk je...
1: Per ongeluk?
0: Per ongeluk. Ik weet niet. Ik vraag me nog steeds af, die dag. Ik denk, die man, die beveiliger liet ons gewoon door. Hij dacht, J-Lo. Dat is J-Lo. Ik weet niet wat hij dacht of zo. Ik weet niet. Misschien was ik een of ander. Hij dacht misschien, deze celebrities. We hebben waarschijnlijk die uitstraling gehad. We liepen gewoon door, like it was a normal thing. Wij beneden lopen, we zien inderdaad Audemars Piguet. Allemaal diamonds en dingen. Komt er ineens uit een hoek een of andere vrouw aangerend. Girls, you're not supposed to be here. This area is not for you.
1: Oh, oké. Okay.
0: Well, we begrepen de message. Ja, we hadden die message duidelijk begrepen. We werden gewoon zo naar boven gepusheerd. Dus er is secret. Dus er is beneden in de Harrods is er een era that's not for us. Not for the normal people.
1: Hmm. Oké, goed om te weten.
0: Ja, dus daar kwamen we dus achter. Dus niet voor iedereen. En daar is dus denk ik voor... I don't know. Beyoncé en
1: celebrities.
0: People, the real celebrities. Mm-hmm. Kijk, ik denk ook dat ik een celebrity ben.
1: Yes, you are.
0: Maar de real celebrities. Ja, dus dat was chaos. Heb je hem gevonden, horloge?
1: Ja, ik ben aan het kijken. Neem aan dat dit hem is.
0: Ja, dat is hem. Het lijkt op een soort Pokémon bol. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar is het de bedoeling dat het aan een touwtje houdt?
0: Ja. Wat? Ik heb precies dat. Die.
1: Dus je moet het om je nek dragen?
0: Ik denk het. Ik weet, I don't get the hype.
1: Het is wel leuk, maar nee, ik zou niet hiervoor in de rij gaan staan. Nee.
0: En gewoon echt de tent afbreken voor een horloge.
1: Nee, inderdaad. Ik draag ook geen horloges, dus voor mij is het sowieso niet echt interessant. Maar,
0: Yo, time is not your friend.
1: Ja. Zeg dat niet te hard, hè? Maar, ja.
0: Nee, eigenlijk wel.
2: Die van mij ook, die hoor. Waarom?
1: Dus misschien moet ik juist een horloge gaan dragen. Misschien.
0: Time is not your friend. Nee, klopt. Misschien moeten we een horloge dragen. Ja, dat was eigenlijk onze What's on Social. Ja, wat ik ook nog tegenkwam. Maar dat is eigenlijk wat minder. Ja. Oh ja, we hadden het over Chris Brown. Dat was het.
1: Oh ja.
0: Die heeft.
1: Sarah Larsson.
0: Die is niet echt een cheerleader. Chris Brown. Ik hoop dat ik het fragment kan laten horen en dat jullie het horen. Ik ga het even kijken of het lukt. Oh, moet ik wel geluid aanzetten?
3: One artist we would never find on a playlist of yours. There's so many artists I have blocked on Spotify. And all of them are like abusers. You certainly wouldn't find like a Chris Brown song. Bye.
0: Hey, she my girl, hè? Luister dan. Zij heeft in één zin gezegd wat ik al hier zeg over Chris Brown, hè?
1: Ja, ze heeft, ja, he is an abuser, no doubt about it, ja. Yeah.
0: En ik heb echt zoiets van, we be cheering people. En dan op een gegeven moment, kijk maar naar, hoe heet die man? Bill Cosby, A. Kelly. En dan wanneer de bom is dropped, dan gaat iedereen zeggen, ja, had ik niet verwacht. Oh ja, dat is zonde, ja, jammer. Ja, hoe kan die man dat doen al die tijd? Well, you closed your eyes. Je hebt al die tijd je ogen dicht gehouden.
1: Ja, kijk, ik vind wel van, het is zo lang geleden. Niet om het goed te praten, definitely not. Maar I do like his music en weet je, hij heeft geboet. Weet je, ik denk ook wel dat mensen misschien kunnen veranderen. Ik weet niet wat hij nog meer doet in zijn privéleven, maar ja.
0: Ik weet niet, he hasn't shown any signs of chastisement in the last couple of years. So,
1: en
0: ik weet niet, man.
1: En ook nog van, ja, niet om... Ook om het goed te praten, maar Rihanna is ook gewoon cool met hem.
0: Ik ben, ja, dat kan, maar ja.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ze kan cool met hem zijn, because she will never be with him.
1: Nee, dat is waar.
0: En in the end, ik bedoel, ja, je kan juist cool met iemand zijn, omdat je weet van, you ain't shit.
1: Ja, klopt.
0: Dus
1: inderdaad.
0: Ik denk dat die attitude een beetje daar ook een beetje vandaan komt. Want dan is eigenlijk is het dat ook de beste manier om iemand te laten weten. Dat er is shit gewoon cool met zijn.
1: Dus jij gelooft niet in tweede kansen? Of zo? Of hangt er vanaf hoe wat de situatie is? Of wat je is aangedaan? Of wat,
0: wat ja, deze. Dit, ja, kijk, dit hebben we volgens mij vorige keer. Dit is wel vaker. Ik geloof wel in tweede kansen. Want ik ga je eerlijk zeggen, I listen to Chris Brown. Omdat zijn muziek gewoon goed is. Maar. Ik zou inderdaad geen geld betalen meer voor Chris Brown. Het is omdat zijn muziek gratis online staat. Maar ja. I wouldn't pay a dime.
1: Oké, ja. Begrijp ik. Ja,
0: ja, want dan... I don't know. Ik support
1: dan. Support je hem, ja.
0: En ik, ja. Kijk, ja, zijn talent, ja, daar is hij mee geboren. En ja, dus zijn muziek, ja, dat is gewoon goed. Ik onderscheid hem echt letterlijk van zijn muziek. Want ik zeg je ook eerlijk, ik draai ook nog steeds A. Kelly.
1: Sorry.
0: Dat ging met één stuk. Jij niet? Jij draait toch ook gewoon A. Kelly nog? Of niet?
1: Nee,
0: of?
1: Eigenlijk niet.
0: Maar ik wat heb, is dan het verschil
1: het,
0: tussen A. Kelly?
1: Het rare is, het is niet dat ik het... ja, sowieso niet in de clubs.
0: Sorry.
1: Want ja, niet in de clubs. En thuis heb ik eigenlijk ook heel lang niet naar A. Kelly geluisterd. Maar ik denk onbewust of zo. I don't know. Ja, wat is het met A. Kelly... is dat R. Kelly toch wel met minderjarigen te maken heeft gehad. Niet dat de een... Heftiger is dan de ander.
0: Ja,
1: abuse is ook heel erg daarvan.
0: Klopt.
1: Maar...
0: ik snap je.
1: Ja, het is beide niet oké.
0: Okay. Klopt. Ja, maar daar zit denk ik inderdaad wat je zei... van daar zit inderdaad wel een alle verschil in...
1: Ja, het is tricky, hè?
0: Het is een tricky thing, hè? Ja, het is moeilijk. Maar kijk, dit is eigenlijk gewoon... Ja, het is een tricky thing. Is echt een tricky thing. Ja. Nou ja, goed. Dus als Chris Brown zou komen met... hoe heet die, Usher, naar Nederland, zou je wel gaan?
1: Ja, dat is ook weer de vraag. Want ik heb Chris Brown en Usher al zo vaak gezien nu. Dus dat het dus op een gegeven moment ook weer... En I love me some Usher, geloof me. Maar,
0: ja, klopt. Maar ik zou ook niet een tweede keer voor Usher betalen. I mean, he good, but that... Ja, nee.
1: Ja, als het zover is, dan kijk
0: dat
1: ik
0: zien we wel.
1: Want
0: tegen de tijd zijn we altijd wel weer gierig voor die vibe. Of dan denken we wel weer van... Oh, we gaan weer. We zijn dan net als die oude mappenkees mensen.
1: In de rij staan.
0: Dan gaan we nu zeggen, nee, we doen het niet. En aan de eindstand staan wij weer in de rij. Because it's a hype, it's a vibe. Heerlijk. We hebben nog even een muziekje, want het nieuws die staat te pushen. We zitten straks in het derde uur na het nieuws. En er komen nog wat heerlijke muziek voorbij. Sowieso blijven we in die throwback therapy. Want vroeger was alles beter.
1: Weet je, ja, niet alles, maar muziek wel, vind ik.
0: Ja, muziek wel, hè? Sowieso muziek.
1: En ja, natuurlijk heb je af en toe, weet je, natuurlijk heb je een paar uitschieters qua nieuwe artiesten. Maar
0: yeah.
1: Ja, ik vind het toch wel muziek van de jaren 90, 80 en 70 zelfs, vind ik.
0: Ja, is gewoon better. It's better. Life is better than. We gingen ook naar schoolfeesten en dat soort dingetjes. Ja, was echt helemaal leuk hoor. Ja. Maar goed, we dwalen af. hebben we nog wat gehoord van Kanye West? Mag die nou naar Nederland? Ja of nee? Dat is echt de vraag.
1: Ja, volgens mij is het nog steeds...
0: Of wordt het net als Music of Kanye of een uur van tevoren en je komt het land niet binnen? Jij mag niet landen. Dan is hij echt hardless hoor. Dan heeft niet alleen...

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: echt blijft ook nog zo'n heerlijke plaats van vroeger. Het is 18 over 11. Welkom back. Late Back Saturdays. Je luistert nog steeds naar met Elaine.
1: En Sylvania.
0: Die nu weggaat.
1: Ja, helaas. Ik vond het echt gezellig. Ik wil ook graag langer blijven. Maar ik ga een danslesje nemen van Patricia Winklaar in Zuidoost. Want ik hou al niet van sporten, maar dit is toch wel enige vorm van beweging.
0: Ja,
1: een beetje.
0: Goede beweging ook echt. Ja, ja. Dus, ik zei, volgende keer ga ik mee.
1: Ja, gezellig, gezellig.
0: Ja, nee, dankjewel. Het is sowieso gezellig. En jullie gaan... Ik ben zo slecht. DJ Sylvania gaan jullie vaker hier horen op de radio.
1: Yes.
0: Dus ja. Wen er maar aan. Nou, dankjewel.
1: Yes. Tot, thank you for having me. Nou, tot de volgende keer.
0: Doei.

Ik dacht, ik blijf gewoon nog even in deze vibe. Je luistert nog steeds naar Laidback Saturdays. En ik dacht, ik blijf gewoon nog even in deze vibe. Ik voel het gewoon heerlijk. Even voor je zaterdag, hoe laidback. Slow down.

Chana Fraser met Charin Wakka. Heerlijke vibe hier op Late Back Saturdays. Mijn dochter die heeft mij net om te vragen of we nog naar Kwaku gaan. Vriendin, want ze heeft honger. Ja, dus ik weet niet of dat nog gaat gebeuren. Maar ja, wel gezellig. Want ze wil wat schaaf ijs gaan halen, of course, snap ik. Ik zit ook een beetje in die vibe, dus ik ga denk ik misschien nog even langs. Waar hadden we het? We hebben het straks. We zitten al in het laatste half uurtje van onze show. En jullie hebben straks onze tequila 5 minuten. Zoals altijd zonder tequila. En jullie hebben van mij ook nog een guilty pleasure te goed altijd. Nou, deze week dacht ik van, ik zag dus Joost Klein. Want er is toevallig een songfestival waar niemand aan Nederland niet aan meedoet. En Spanje niet aan meedoet. Ja, helemaal top. Dus dat zij dat niet doen. Maar want het is gewoon minder dit jaar. Ik bedoel, kom op, zij dragen wel. Nederland draagt wel het Songfestival. Maar ik zag toevallig Joost Klein. Die heeft dus een nieuwe videoclip uit. En daar doet hij dus boybands na. Dus ik dacht, in het kader van boybands. En ik was ook echt fan van boybands. Doen wij gewoon een inzinkje. Dat is mijn guilty pleasure. You're tearing up my heart.

0: Nou, volgens mij, ik zeg gewoon Nou. Drive and Disconnect. Ik vind het zo'n lekker nummer. Dit is echt zo'n nummer wat je eigenlijk gewoon echt in de auto moet zitten. En gewoon wind, sun, vibe, drive and disconnect. Jij luistert nog steeds naar Late Back Saturdays met Elaine. We zitten in onze laatste 10 minuten van onze zaterdagshow. Jouw favoriete zaterdagshow. Wij hebben het net zo net ook gehad over de beef tussen... Nou ja, beef. Tussen Sarah Larsen en... Wat was het? Chris Brown. Maar Drake heeft ook een nieuw album uitgebracht. Ik heb er gisteravond heel snel doorheen gescrolld. Het zijn volgens mij 3 albums, als ik het goed heb. With a lot of songs. Ik viel wel een beetje in slaap, I'm honest. It is my opinion. Maar ik ben er eigenlijk een beetje gewoon heel doorheen, snel heen doorheen gegaan. Maar die heeft dus ook een issue met DJ Khalid. Of Khalid. Khalid. Omdat hij vindt dat hij niet voor Palestina opkomt of zo, toch? Of helemaal niks heeft gezegd daarover. Tenminste, dat zegt hij. I don't know. Ik heb hier gewoon geen opinion over. Oh, Drake is ook Joods. Oh, vandaar dat hij dat
1: Het is nog extra gek, toch?
0: Maar dat hij dat wel wat zegt en die andere niks zegt. Ja. Maar denk je dat iets zeggen wat uitmaakt? Ja. Dus...
1: Ik denk dat het wel gek is dat je niet uitspreekt. Dat voor een vraag op.
0: Ja?
1: Zit je in een greep? Of...
0: We don't know. Wel, ja, ik bedoel, sommige mensen zijn niet zo bezig met politiek. Kan ook. Je ziet het, oh. Nou, ja. Ja. Het is een klein land. Het is een klein land, ja. Het is dingen. Ik snap beide kanten en ik snap eigenlijk ook inderdaad waarom hij... Ja, eigenlijk waarom heeft DJ Khalid zich eigenlijk nooit uitgesproken? Want nu ga je erover nadenken, ja. Maar had Drake het niet ook gewoon privé kunnen zeggen? Ja, dat vraag ik me dan. Oh, wacht, ik moet even een microfoon aandoen. Sorry. Mijn broertje Mitchell kwam even de studio in, die eigenlijk normaal niet praat. Is onze creative director.
2: Ja, ja.
0: Dus ja, zegt hij. Maar
2: ja, als ik zo op het achtergrond loop te praten, dan op de zit te praten. Ik loop niet. Dan is het misschien wel handig dat ik een microfoon aandoe. En
0: ja, dat is misschien wel handig.
2: In het gesprek voordat mensen denken dat je heel gek bent. En
0: dat ik in mijn eentje zit te praten. Ja, kan hè.
2: Nou, je moet het verhaal goed brengen. Het kan dat je gek bent. Ja, dat kan ook.
0: Prettig.
2: Maar ik denk dat degene die in het verhaal gek is, ik vind Drake gek.
0: Want, sowieso.
2: Volgens mij, DJ Khaled is een best wel vriendelijke, zo staat hij bekend en zo promoot hij zichzelf ook.
0: Ja.
2: Een vriendelijke gast. Er staat ook niks online bekend over een ruzie tussen beide partijen.
0: Nee.
2: En in één keer, natuurlijk kan er ook heel veel achter de schermen gebeuren. In één keer spreekt hij zich in een nummer uit over het feit dat DJ Khaled zich niet uitspreekt tegen Palestina, ja, of ja, tegen klopt. Israël, ja, ja, ja, over Palestina, ja. Terwijl hij daar geboren is en ook vandaan komt. Het is niet een Amerikaan.
0: Nee, okay.
2: En daar verwarren mensen hem vaak mee.
0: Ja.
2: En het is al vaker te sprake gekomen. En dan kan je bij jezelf denken van ja, oké. Hij wil zich niet uitspreken vanwege politieke redenen.
0: Of persoonlijke redenen.
2: Maar wat we hierin moeten beseffen is dat zijn familie is hoe dan ook geraakt door dit. En ik verwacht niet dat hij dan een Palestijnse vlag moet uithangen. Of dat hij er wat van kan zeggen. Maar helemaal niks zeggen. Is
0: ja, maar
2: hoe
0: dat? Want misschien heeft hij... Kijk, ik vind het wel echt dat wij willen bepalen dat andere mensen iets moeten zeggen. Als er nu een bom valt op Suriname, betekent niet dat ik iets moet gaan zeggen.
2: Als er één keer een bom valt, hoef je niks te zeggen. Maar tenminste, als je
0: nee,
2: dat niet wilt, ik zal er wel wat van zeggen.
0: Ja, tuurlijk ga je er wat van zeggen. Maar dat
2: als mijn familie wordt uitgeroeid, zodat ik je onderbreek, dan... want dat is basically zeker gebeurd in zijn situatie, denk ik, moet ik erbij zeggen. Maar... Oh, dat hoeft niet eens. Laat ik het zo zeggen. Als er een dusdanige oorlogsmisdaden gepleegd wordt richting jouw land. Mm-hmm. Misschien heb je er niks meer mee. Dat kan. Dan is het wel heel gek dat er heel veel mensen zich uitspreken. En dat je er dan niks over zegt.
0: Ja,
2: want als je er niks over wilt zeggen, kan je alsnog iets zeggen. Van ik praat hier niet over.
0: Ja, maar dit is eigenlijk iets wat mensen vinden dat hij moet doen. En dat vind ik heel raar.
2: Ja, ik
0: vind dat, sorry, ik vind dat echt heel raar. Want iedereen gaat om met zijn issues of zijn dingen op zijn eigen manier. Dus niet omdat hij van Palestina komt betekent dat hij... En misschien doet hij iets achter de schermen. Waarom moet je altijd iets doen zodat de hele wereld ziet dat jij iets gedaan hebt?
2: Nee, maar
0: misschien
2: gaat
0: doet
2: het
0: hij
2: niet,
0: dingen
2: om.
0: Achter de schermen en dat we don't waar. Know.
2: Nee, maar daar gaat het niet om. Je hebt helemaal gelijk daarin. Maar ik denk dat het niet gaat om dat hij iets moet doen. En zoals je al eerder aangaf, gaat het ook echt helpen om wat te roepen.
0: Dat.
2: Maar waar het om gaat in dit verhaal is, zeg maar, het is... Kijk, zeg maar, niks zeggen zegt ook een hele hoop.
0: Ja.
2: En dat is een bewuste keuze. En die keuze hoef je niet te delen als je dat niet wilt.
0: Ja,
2: maar het blijft wel gek. En dat is waar mensen het over hebben. En wat dit verhaal nog gekker maakt... Drake is Joods. So why are you talking?
0: Maar daar gaat het ook eigenlijk niet om. Maar ik vind van Drake, waarom moet hij er een pokoe van maken? Hij kan die gast toch ook gewoon opbellen en gewoon zeggen... waarom moet je dit... pijnlijk iets, want het is een painful iets wat gebeurt, moet jij in jouw album gaan verwerken en iemand call out someone, dat iemand daar niet... ik vind dat gewoon raar.
2: Omdat
0: ik vind
2: er
0: dat
2: nu
0: gewoon...
2: op de radio bij Late Back Saturday verteld wordt dat die man 3 albums heeft uitgebracht.
0: Yeah.
2: Terwijl hij ruzie heeft, wist je nog? Had een beef met Kendrick Lamar?
0: Ja, klopt.
2: Is dat je, nee, dat heb je meegekregen.
0: Ja, zeker, because I'm team Kendrick. Dat zou zeker niet ongaan.
2: Kendrick
0: en
2: Lamar
0: vooruit.
2: Is getekend bij dezelfde muzieklabel.
0: Ja.
2: En dat voelde voor Drake als een soort van mes in de rug.
0: Ja.
2: En de wijze waarop er aantijgingen waren gedaan, zoals dat hij pedofiel was, daarvoor heeft hij rechtszaak lopen. Maar Drake heeft natuurlijk een behoorlijk groot contract lopen met, volgens mij, voor heel veel miljoenen euro's voor het maken van albums.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat is dan, zeg maar, een advance. You get paid by advance, denk ik. Zeg ik erbij, denk ik.
0: Ja.
2: En dan heeft hij wel werk te leveren.
0: Ja.
2: En wat nu opvalt is dat hij in één keer 3 albums levert. En die 3 albums moeten wel verkocht worden. Want daarna, volgens mij, is hij dichter bij het einde van zijn contract nu.
0: Ja.
2: Of dichter bij de afspraak die hij moest leveren.
0: Ja.
2: Of hij is al klaar. Ik weet het, dat weet ik zelf niet, heb ik niet uitgezocht. Dat ga ik ook niet doen.
0: Nee.
2: Maar voor de laatste minuten van deze show.
0: Ja, klopt. Ja.
2: Maar in ieder geval, dat is wel de gedachtegang erachter. Ze zijn niet heerlijk op, ze zijn niet op het goede voet. Dus zeg maar, UMG heet een platenlabel.
0: Ja, klopt. Ja.
2: En daar gaat hij niet heel lekker mee op dit moment.
0: Nee.
2: En dan is het logisch dat die man dan in één keer 3 albums uitbrengt. En wat hij daarvoor nodig heeft, is wel exposure. En daarvoor gebruikt hij heel veel mensen. Want hij, in alle 3 de albums, wat logisch is, want het is heel veel muziek, roept hij A$AP Rocky, de vriend van Rihanna.
0: Ook al.
2: Ja, ook al.
0: Hij is
2: er is echt
0: wat
2: een
0: is
2: hele lange lijst aan mensen die die...
0: Luister dan. Ik, heb een unpopular opinion. Drake, Chris Brown, dat zijn gewoon... I hate them. I don't even like them.
2: Damn, hate is
0: damn,
2: wel
0: hate is gewoon like, sorry, they're, damn. Kijk, sorry, ik heb het er gewoon weer over. I dropped the bomb.
2: Yeah.
0: Elaine van Late Back Saturdays gaat nooit naar een concert gaan van Drake of Chris Brown.
2: Chris Brown wel, man.
0: Nee, man.
2: Chris Brown,
0: Chris Brown's muziek is goed. Dat is alleen het probleem. Kijk, Drake, alleen die popsongs zijn goed. Dat hele album heb ik gisteravond zo doorheen gescrollt en ik dacht, bitch, je had beter geen album kunnen maken. I'm out. Fijn weekend iedereen. Late Back Saturdays is tot een eind.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimum temperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud.
2: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Felicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Felicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens een bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. Er zijn inmiddels in totaal 3 mensen aan het virus overleden. Het schip wordt begin deze week in Rotterdam verwacht voor desinfectie. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren, die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Verhuur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis, maar in uw eigen vertrouwde werkruimte. Bel met 020 67 99 665.

een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import. Iwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies. Hey!

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: Dat hele zing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Hier is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terecht staan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating, maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. De kermis in Purmerend is niet zoals door de gemeente was opgelegd om 9 uur dichtgegaan, maar een uur later. De exploitanten protesteerden hiermee tegen de in hun ogen oneerlijke beslissing om de attracties te sluiten vanwege een groep raddraaiers. Een vechtpartij tussen tientallen jongeren en de politie op vrijdagavond was de reden voor het vervroegen van de sluitingstijd, die volgens de Kermisbond tot een financiële stop leidt. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt met een leeftijd in de 70 is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren, die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: De huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: bij Mars Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, zij Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant. Tweede Oosterparkstraat 2. Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99. 665. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Carolien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.